0: continuons.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In Vlaanderen zijn er op 20 jaar tijd meer dan 50 openbare zwembaden gesloten. Op dit ogenblik hebben daardoor nog zo'n 4 op de 10 gemeenten een publiek binnenzwembad. Lokale besturen vinden het vaak te duur om nog een zwembad uit te baten. Niet alleen de kosten voor energie, maar ook de voor poetspersoneel en redders lopen op. En doordat er minder zwembaden zijn, gaan sommige scholen nog maar 1 keer per maand zwemmen. De stad Aalst heeft enkele jaren geleden wel nog een nieuw zwembad gebouwd, zegt schepen Matthias de Ridder.
2: Ik denk niet dat wij een andere keuze kunnen maken in Aalst. Ik snap wel dat kleinere besturen, dat dat voor hen een financieel moeilijk verhaal is. En ik zou iedereen die het overweegt het zeker aanraden, maar ook aanraden om met de omliggende gemeenten en steden te praten om te zien of dat er niet een soort partnership kan tot stand komen onder elkaar. Want uiteindelijk profiteert er niet alleen de stad zelf van, maar zeker ook de gemeenten en steden er rond.
1: Een kaart met alle zwembaden in Vlaanderen vindt u in de app van VRT Nieuws. De lonen in ons land stijgen dit jaar nauwelijks nog bovenop de automatische indexering. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 zelfs geen enkele opslag bovenop de index ontvangt. Dat blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Volgens verloningsexpert Wouter Beukels zijn werkgevers door de economische onzekerheid al jaren erg voorzichtig met extra opslag.
3: De laatste 10 jaar was die loonstijging enkel onmiddellijk na de COVID-crisis eigenlijk nog lager. Toen met 0,8%. De laatste jaren zien we dat die reële loongroei, dus die loongroei zonder index, al heel de tijd aan het dalen is. Een paar jaar geleden zaten we op 1,5%. Nu zitten we dus onder het procent reële loongroei. En minder budgetten, dat zorgt er ook voor dat minder werknemers opslagen krijgen.
1: De Chinese president Xi is gisteravond laat aangekomen in de Verenigde Staten voor een staatsbezoek. Xi werd op de luchthaven opgewacht door de Amerikaanse president Trump en dat is uitzonderlijk. Vandaag staan belangrijke ontmoetingen over onder meer handel op het programma, zegt correspondent Thomas de Graven vanuit Washington.
4: President Trump had de rode loper uitgerold voor Xi Jinping en groette hem op het tarmac van Joint Base Andrews. Maar de uitzonderlijke gebeurtenis was op geen enkele van de traditionele Amerikaanse nieuwszenders live te bekijken. Een gevolg van de persban die Donald Trump oplegde aan 3 nieuwsmerken. Ongeveer gelijktijdig met de aankomst van de Chinese president kwam het nieuws dat de pauze in de handelsoorlog tussen de 2 landen verlengd wordt tot januari. Vandaag ontvangt president Trump Xi Jinping in het Witte Huis. Daar zal allicht gesproken worden over het conflict in Iran, kritieke grondstoffen, Taiwan en artificiële intelligentie.
1: En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben de CEO's van 3 grote AI-bedrijven nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van AI. Het risico bestaat dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan worden gehouden. En dat is dan een risico voor de hele mensheid, zegt Dario Amodei van Anthropic.
5: These questions are global in scope and concern all of humanity. If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
1: Amodei beloofde ook nog dat zijn bedrijf de ontwikkeling zoveel mogelijk zou vertragen, zodat modellen die op de markt komen veilig kunnen zijn. 2 sportberichten nog. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft OH Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. In de tweede helft kreeg Leuven de beste kansen, maar het kon niet scoren. In de extra tijd kreeg AS Roma dan een strafschop, maar de bal ging tegen de paal. De volgende match van OHL is tegen Paris Saint-Germain. En de Red Dragons, de nationale volleybalvrouwen of volleybalploeg bij de mannen, zo is het, zijn uitgeschakeld op het EK in de kwartfinales. Tegen Slovenië werd het 3-1 met setstanden 25-22. Nog eens 25-22, 20-25 en 25-13. Al vroeg in de wedstrijd verloren de Belgen kapitein Sam de Roo. Wisselend bewolkt vandaag met vooral hoge wolken, maxima tussen 15 en 21 graden. Morgen veel zon en tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Espresso. Met Julie van Bogaert.
6: Goedemorgen. We gaan er eens fluitend aan beginnen vandaag. Welkom bij Espresso.

Een fluit en een klarinet in deze Sinfonia Concertante van Frans Danzy. Het was Emmanuel Pahu op fluit en Paul Meyer op klarinet. Steve Reich, pionier van de minimal music. Volgende week zaterdag wordt hij 90. Dat moeten we vieren met een speciale uitzending die zaterdagmiddag op 3 oktober. Dan komen er een heleboel gasten langs die zich door Steve Reich lieten inspireren. Anna-Theresa de Keersmaker bijvoorbeeld, die op zijn muziek een choreografie maakte. Maar zaterdag wordt hij 90. Dat moeten we vieren met een speciale uitzending die zaterdagmiddag op 3 oktober. Dan komen er een heleboel gasten langs die zich door Steve Reich lieten inspireren. Anna-Theresa de Keersmaker bijvoorbeeld.

De twee marimbas van het Deense Safri-duo met Nagoya Marimbas van Steve Reich. Binnenkort vieren we zijn 90ste verjaardag.

De Britse saxofonist Andy Shepherd. Hij heeft een nieuw album uit, Salt Catchers, en daaruit was dit het titelnummer. Opletten dat u nu niet weer in slaap valt, want dit is een berceuse, een wiegelied van Jeanne Bernard.

lied van Jeanne Bernard. Als u nog nooit van haar had gehoord, sopraan Sandrine Biot tot voor kort ook nog niet. Op haar album Conte laat ze ons een aantal liederen horen van die Jeanne Bernard, zoals deze Berceuse. Nog een beetje Haydn nu en dan haal ik Lode erbij voor wat nieuws.

0: Op een onbewoond eiland met Joseph Haydn met de ouverture tot zijn opera L'Isola Disabitata. Half zeven, dag Lode.
1: Jullie, goedemorgen.
0: De lonen in ons land stijgen dit jaar nauwelijks bovenop de automatische indexering.
1: Ja, klopt, dat blijkt allemaal uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 zelfs helemaal geen enkele opslag krijgt. En dat is bovenop de indexering, voor alle duidelijkheid. Dat is dat systeem waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt. Volgens experts zijn werkgevers door de economische onzekerheid al jaren erg voorzichtig met het geven van extra loon. In Vlaanderen zijn op 20 jaar tijd meer dan 50 openbare zwembaden gesloten. Op dit ogenblik hebben daardoor nog 4 op de 10 gemeenten een publiek binnenzwembad. Lokale besturen vinden het vaak te duur om nog een zwembad uit te baten. De kosten voor energie, maar ook voor redders, lopen namelijk op. Daardoor zijn er dus minder zwembaden. Daardoor gaan sommige scholen nog maar 1 keer per maand zwemmen. De Chinese president Xi is gisteravond laat aangekomen in de Verenigde Staten voor een officieel staatsbezoek. Xi werd op de luchthaven opgewacht door de Amerikaanse president Trump en dat is uitzonderlijk. Vandaag staan enkele belangrijke ontmoetingen over handel op het programma. Vannacht raakte ook bekend dat de pauze in de handelsoorlog tussen de twee landen wordt verlengd tot januari. Wisselend bewolkt vandaag met vooral hoge wolken, maxima tussen 15 en 21 graden. Morgen veel zon en dan halen we tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd.

filmmuziek van John Williams uit de Star Wars film The Empire Strikes Back. En als u houdt van filmmuziek, dan wordt u binnenkort verwend. Want in oktober doen Clara de Dekker en Robin Broos weer van The Original Soundtrack. Een dag vol filmmuziek en die mag u ook zelf kiezen.

Yamandu Costa, een gitarist en componist uit Brazilië. Hij speelde een eigen nummer, Bambino. En de tweede gitaar die we hoorden was die van de Franse gitarist Antoine Boyer. De schilderijen en gravures van Francisco Goya, die wou Enrique Granados in muziek omzetten, in zijn Goyescas. Hier met Arthur Pizarro aan de piano.

Bij Enrique Granados is het vandaag complimentendag. Los requiebros. Dat zijn zelfs flirterige complimentjes. Zo heet de eerste van zijn reeks Goyescas. En die kregen we van pianist Artur Pizarro. En sopraan Sabine de Viel, die zingt nu Mozart.

Ze mocht nog eens goed uithalen op het einde. Sopraan Sabine de Vielle in de aria Vorrei spiegarvi o Dio van Mozart. En met Beethoven gaan we nu richting het nieuws van 7:00.

0: Het is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Werknemers zien hun loon dit jaar amper nog stijgen bovenop de index. 4 op de 10 Vlaamse gemeenten hebben nog een publiek binnenzwembad. En de Chinese president Xi is in de VS aangekomen voor een staatsbezoek. Goedemorgen. De lonen in ons land stijgen dit jaar amper bovenop de automatische indexering. Dat is het systeem waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 geen enkele opslag krijgt bovenop de index. Dat blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Werkgevers zijn terughoudend, zegt Wouter Beukels van Randstad.
1: De terughoudendheid komt vooral door de economische periode die niet optimaal is om opslagen te geven. We zitten met een heel trage economische groei en ook de winstmarges van bedrijven zijn beperkt. En daarboven moet de Belgische werkgever natuurlijk eerst aan die indexverplichting voldoen voordat er nog ruimte is om daarnaast nog opslag te geven. En die ruimte die is dus beperkt, ja.
0: Als werkgevers toch een inspanning willen doen, zijn maaltijdchecks vaak wel een alternatief om de koopkracht van hun werknemers te verhogen, zegt nog iets Wouter Beukels.
1: De maaltijdcheck is zonder twijfel de populairste vorm om die koopkracht te verhogen. We zien dat 1/4 van de organisaties op dat nieuwe maximaal bedrag dat toegestaan is, ingegaan is. En we zien het ook bij allerlei bedrijven. Zowel voor kleine KMO's is het heel erg haalbaar, want het is administratief heel eenvoudig om in te voeren. Maar ook grote bedrijven pikken graag die extra koopkracht die ze kunnen geven aan hun werknemers mee.
0: In Vlaanderen hebben nog maar 4 op de 10 gemeenten een openbaar zwembad. De afgelopen 20 jaar zijn 50 zwembaden gesloten. Lokale besturen vinden het vaak te duur om nog een zwembad uit te baten. Niet alleen de kosten voor energie, maar ook de kosten voor poetspersoneel en redders lopen op. En die kosten kunnen ze niet volledig doorrekenen aan de zwemmers. Dat zegt schepen Matthias de Ridder van de stad Aalst, waar enkele jaren geleden wel nog een nieuw zwembad werd gebouwd.
2: Voor Aalst is dat ongeveer, als iets 3 euro kost in realiteit, dat er 1 euro wordt maar doorgerekend aan wie dat binnenkomt om te zwemmen. Dat is ook de reden dat er op heel veel plaatsen een inwonerstarief en een niet-inwonerstarief is, om dat toch nog een beetje betaalbaarder te houden voor je eigen inwoners, van wiens belastingen eigenlijk dat je neemt om het stukje te financieren vanuit de stad.
0: Doordat er minder zwembaden zijn, gaan sommige scholen nog maar 1 keer per maand zwemmen. Een kaart met alle zwembaden en hun prijzen vindt u in de app van VRT Nieuws. Vlaamse tieners drinken minder dan 10 jaar geleden en ook hun druggebruik daalt. Dat blijkt uit de scholierenbevraging van het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs. Dat is op zich positief nieuws, maar het overmatig drinken neemt de laatste jaren wel minder af. Het aantal jongeren dat aan binge drinken doet, is nog te hoog, zegt Kathleen Peleman, directeur bij het VAD.
3: Binge drinken, en dat is het drinken van 4 of 6 glazen, voor jongens respectievelijk meisjes, op 2 uur tijd, dat blijft eigenlijk hoog. Dat daalt niet verder. Ondertussen is dat 1/5 van de jongeren die het voorbije jaar dan toch wel 1 keer aan binge drinken deed. En bij de 17-18-jarigen is dat bijna de helft. Dus dat is echt wel te veel.
0: Opvallend is dat alcoholgebruik bij jongeren steeds vaker tot problemen leidt. Het aantal leerlingen dat door alcoholgebruik problemen krijgt op school of met de politie, dat is in 10 jaar tijd verdubbeld. Ook ziekenhuis- en spoedopnames na alcoholgebruik komen vandaag veel vaker voor. De Chinese president Xi is in de Verenigde Staten aangekomen voor een staatsbezoek. Hij werd op de luchthaven bij Washington opgewacht door de Amerikaanse president Trump zelf. Dat zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
4: President Trump had de rode loper uitgerold voor Xi Jinping en groette hem op het tarmac van Joint Base Andrews. Het was van 1962 geleden dat een Amerikaanse president dat deed voor een buitenlandse leider. Maar de uitzonderlijke gebeurtenis was op geen enkele van de traditionele Amerikaanse nieuwszenders live te bekijken. Een gevolg van de persban die Donald Trump oplegde aan 3 nieuwsmerken. Er klinkt wel kritiek, ook binnen de Republikeinse partij, op het feit dat de president de rode loper uitrolt voor de leider van de grootste rivaal van de VS. Ongeveer gelijktijdig met de aankomst van de Chinese president kwam het nieuws dat de pauze in de handelsoorlog tussen de twee landen verlengd wordt tot januari. Vandaag ontvangt president Trump Xi Jinping in het Witte Huis. Daar zal allicht gesproken worden over het conflict in Iran, kritieke grondstoffen, Taiwan en artificiële intelligentie. 'S Avonds volgt dan nog een staatsbanket.
0: In Australië is de overheidswebsite van de gezondheidsdienst gehackt door een AI-agent van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem kreeg toegang tot gezondheidsgegevens die niet openbaar zijn. Het zou de eerste keer zijn dat een AI-agent zichzelf toegang gaf tot een overheidswebsite. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel en is ook misnoegd dat Australië pas 3 maanden na de feiten op de hoogte werd gebracht. OpenAI zegt dat hun agent onbedoeld de medische gegevens en website is binnengedrongen en dat ze niet tot bij de patiëntendossiers zijn geraakt. In de VN-veiligheidsraad hebben de topmannen van 3 grote AI-bedrijven intussen nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van artificiële intelligentie. AI ontwikkelt zich volgens hen nu zo snel dat de gevolgen voor onze veiligheid groot kunnen zijn. De CEO van Anthropic zegt dat hij de ontwikkeling van AI zoveel mogelijk zal gaan vertragen, zodat elk nieuw model dat op de markt komt zeker veilig is.
5: We will slow down as much as necessary in order to make sure that every successive AI technology that we release is actually safe.
0: Na de parlementsverkiezingen van gisteren in Marokko ligt de sociaal-liberale regeringspartij op kop. Volgens de voorlopige uitslagen zou ze ongeveer 1/4 van de zetels in het parlement halen. De 2 andere partijen die nu in de regering zitten volgen op 2 en 3. Gisteren is minder dan 40% van de Marokkanen gaan stemmen en dat is het laagste cijfer in 20 jaar. Er is veel sociale onrust in het land, vooral dan onder de jongere bevolking die weinig toekomst ziet in Marokko. Sport in de Champions League. Voetbal bij de vrouwen heeft OH Leuven zijn eerste wedstrijd 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. In de tweede helft kreeg Leuven de beste kansen, maar het kon niet scoren. In de extra tijd miste AS Roma nog een penalty. Doelvrouw Louise Seynhaven van Leuven is tevreden.
6: Zeker, dat is een mooie start van de campagne. Roma is een heel goede ploeg, zeker voor Italië. En ik denk dat we een mooie prestatie hebben neergezet vandaag. Het tempo lag heel hoog bij hun, maar ik denk dat we onze job hebben gedaan gewoon.
0: Voor een volgende match moeten de vrouwen van OH Leuven naar Paris Saint-Germain. De Red Dragons, dat is de nationale volleybalploeg bij de mannen, die zijn uitgeschakeld op het EK in de kwartfinales. Tegen Slovenië werd het 3-1. Al vroeg in de wedstrijd verloren de Belgen kapitein Sam de Roo met een blessure. In de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staan de Belgen 0-1 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor het eerste enkelspel. Nu is het aan Greet Minne voor het tweede duel. Heel wat speelsters van de Belgische ploeg lieten verstek gaan of zijn geblesseerd. En het WK wielrennen zal in 2032 voor het eerst in India worden georganiseerd. Dat heeft de UCI bekendgemaakt. India is geen land met een wielertraditie, maar het wil zich op deze manier wel op de kaart zetten als sportnatie. 2 jaar later, in 2034, zal het WK in Nederland zijn, in de steden Drenthe en Groningen. Het WK wielrennen van dit jaar vindt momenteel plaats in Montreal, in Canada. Daar beginnen vandaag de wegritten op het WK met de belofte bij de vrouwen. Wisselend bewolkt vandaag met vooral hoge wolken, maximaal tussen 15 en 21 graden. Morgen veel zon en een graad of 23. Zaterdag start mooi, later meer wolken en kans op een lokale bui in het westen. We halen zaterdag tot 26 graden. Zondag eerst bewolkt, later meer zon en ook 23 graden. De lonen in ons land stijgen dit jaar nauwelijks bovenop de automatische indexering. Dat was de blikvanger in het nieuws. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 geen enkele opslag krijgt. Werkgevers zijn door de economische onzekerheid voorzichtig met het geven van extra loon. Meer details op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Espresso. Met Julie van Bogaert.
8: Een heel goede morgen. Bij mij thuis zijn het altijd kouwen die 's morgens vroeg beginnen te kwetteren. Maar bij Elisabeth Jacquet-Laguerre zijn het nachtegalen. In Les Rossignols, dès que le jour commence.

0: Was het nu in uw tuin of op de radio dat u de vogels hoorde fluiten? Het kan allebei, want dit waren de Kapsberg Girls met Les Rossignols Dès que le jour commence van Elisabeth Jacquet de la Guerre. Hoe zit het bij u in de buurt? Hebt u daar nog een openbaar zwembad? Het zit in het nieuws dat er de laatste jaren een heleboel publieke zwembaden zijn gesloten. Niet zo fijn als je graag baantjes trekt. En dat is wat het personage in de roman Duizend Meter doet van Christophe van Gerwij. Die gaat elke dag 1000 meter zwemmen. En wat dat zoal met een mens doet, dat hoort u vandaag in Pompidou. Want daar komt Christophe van Gerwij praten over dat nieuwe boek van hem. Dat is vanavond tussen 5 en 6.
1: Clara, blijf verwonderd.

0: Mooi hoe hij zachtjes meezingt terwijl hij gitaar speelt. Lionel Loueke in zijn nummer Hope. Espresso. Clara en Sander zijn weer met de regelmaat van de klok nieuwe afleveringen aan het lossen van hun podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Deze week hebben ze het over Olivier Messiaen. Niet meteen de meest vrolijke muziek, want Sander nam het Quatuor pour la fin du temps mee van Messiaen. Al snap je meteen waarom die muziek zo klinkt als je weet wanneer Messiaen dit stuk schreef.
1: Sander, daar moet toch ook een verhaal achter zitten, want anders ben je toch niet bezig met het einde der tijden?
2: Nee, maar Messiaen eigenlijk wel.
1: Ja, want de Tweede Wereldoorlog was dan bezig.
2: Ja, deze muziek heeft hij geschreven toen hij in een Duits werkkamp zat.
1: Als gevangene?
2: Ja, tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Messiaen opgeroepen voor zijn legerdienst. Hij was toen eind 30. En hij werd door de Duitsers als krijgsgevangene naar een werkkamp gestuurd in Görlitz. En daar is hij ongeveer 9 maanden gebleven. En daar heeft hij dus deze muziek kunnen componeren. In dat gevangeniskamp.
1: Dus dit werk, zijn Quatuor, is in première gegaan in dat kamp?
2: Ja. 15 januari 1941, toen was de première op een blijkbaar heel koude winteravond in een onverwarmde barak in dat kamp. Honderden gevangenen en de Duitse officieren op de eerste rij. Stel je voor.
1: Nee, ik kan het me eigenlijk echt niet voorstellen.
0: Ja, zo luister je toch meteen helemaal anders naar deze muziek. Clara en Sander hebben het in hun podcast Eerste Hulp bij Klassiek dus over dit werk. Quatuor pour la fin du temps van Olivier Messiaen. Die aflevering staat nu op VRT Max.

Liturgie de Cristal. Het eerste deel uit het Quatuor pour la fin du temps van Olivier Messiaen. Het werk dat Clara en Sander deze week bespreken in hun podcast Eerste Hulp bij Klassiek. We hoorden net een uitvoering door het collectief, maar vanavond kunt u het horen spelen door het Carousel Chamber Music Ensemble. Dat is het ensemble van klarinettiste Annelien van Wouwen. Want zij treden vanavond op het Gent Festival in de Mairie Concertzaal. Bal in het centrum, vlakbij de Sint-Paafskathedraal.

Sopraan Claren McFadden met een lied van Edith Hemingway, Where Go the Boats. Claren McFadden, die krijgen we hier geregeld wel eens over de vloer, maar vanmiddag verwachten ze bij Music Matters een andere bekende sopraan, Fatma Said. Zij zingt nu zaterdag op het gala van het Antwerp Symphony Orchestra en ze brengt binnenkort ook een nieuw album uit. Geen wonder dus dat Cara van der Aura haar graag eens achter de microfoon wou krijgen. En dat is gelukt. Luister dus maar vanmiddag naar Music Matters.

0: het Kocian Kwartet. Ze hadden nog iemand extra nodig om dit strijkkwintet te spelen van Dvorak en dat was Jiří Hudeč op contrabas. Het is 7:30. Goedemorgen, Lode Roels.
1: Julie, goedemorgen.
0: Ja, Lode, werknemers zien hun loon dit jaar amper nog stijgen bovenop de index.
1: Ja, klopt. Ze krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 zelfs geen enkele opslag krijgt. We spreken hier over de loonopslag bovenop de index. Voor alle duidelijkheid, dat is het systeem waarbij het loon vanzelf stijgt, hè, als het leven duurder wordt. En dat blijkt allemaal uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Als werkgevers dan toch een inspanning willen doen, dan zijn maaltijdchecks wel een alternatief vaak om de koopkracht van hun werknemers te verhogen. In Vlaanderen zijn er op 20 jaar tijd meer dan 50 openbare zwembaden gesloten. Op dit moment hebben daardoor nog maar 4 op de 10 gemeenten een publiek binnenzwembad. Lokale besturen vinden het vaak te duur om nog een zwembad uit te baten. De kosten voor energie, maar ook kosten voor redders lopen op. Doordat er minder zwembaden zijn, gaan sommige scholen nog maar 1 keer per maand zwemmen. De Chinese president Xi is aangekomen in de Verenigde Staten voor een staatsbezoek. Xi werd op de luchthaven opgewacht door de Amerikaanse president Trump. Beelden daarvan waren op geen enkele grote Amerikaanse nieuwszender te zien nadat Trump 3 zenders had verbannen uit het Witte Huis. Een rechter heeft intussen wel beslist dat de president journalisten van CNN, MS Now en Politico opnieuw moet toelaten tot het Witte Huis. Het weer wisselend bewolkt vandaag met vooral hoge wolken, maxima tussen 15 en 21 graden. Morgen een zonnige dag, droog ook en tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, de krantencommentaren.
3: Een nieuwe dag, nog steeds dure brandstofprijzen. Politici die de exit uit gas en diesel bepleiten en het de volgende dag hebben over compensatie voor die dure diesel en gas, horen die zichzelf praten, vraagt Bart Eekhout zich af in de morgen. Het zou een slecht idee zijn om meteen weer de staatsgeldbuidel open te trekken. Een prijsprikkel is een soms vervelende, maar wel effectieve manier om gedrag aan te passen. Dat wil niet zeggen dat politici niets kunnen doen. De elektriciteitsfactuur milderen, fietsen aantrekkelijker en veiliger maken en tijdelijke voordeeltarieven in het openbaar vervoer invoeren zijn maar enkele nuttige mogelijkheden. Ook Bart Haak van de Tijd is niet te vinden voor steunmaatregelen. Politici zouden aan hun kiezers iets anders kunnen zeggen. Dat een subsidie om meer gas te verbruiken onze afhankelijkheid van het buitenland vergroot. Of dat als er een tekort is aan iets, je dat niet oplost door iedereen meer geld te geven om het toch te kopen. En dan is er nog de olifant in de kamer. De Belgische overheid heeft er het geld niet voor. Zolang we afhankelijk blijven van olie en gas, is de bevolking niet beschermd, vindt Chris van Marsenille in Gazet van Antwerpen. De steunmaatregelen die circuleren zijn populistisch en kortzichtig. De oorlog in Oekraïne is bijna 5 jaar bezig. Toen hij uitbrak, leek het of Europa zich ineens bewust werd van zijn afhankelijkheid van Russisch gas en bij uitbreiding van alle fossiele brandstoffen van elders. Maar wat heeft het met die vaststelling gedaan? Bitter weinig. Ons land zal toch deelnemen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Lafhartig en hypocriet, vindt Hannes Heindriks van het Nieuwsblad. Als er dan toch wordt ingezet op verbinden en verlangen naar vrede, waarom doet Israël dan mee? We veroordelen het geweld wel in woorden, maar doen nog steeds bitter weinig. De VRT zet ook maar gewoon de lafhartigheid en hypocrisie van onze politieke klasse voort. We zeggen dat we voor een twee-staten-oplossing zijn, maar als 13 knappe koppen uit Palestina hier mogen komen studeren, doet de regering alsof hen hierheen halen een even grote moeilijkheid is als het begrotingstekort wegwerken. België staat nog steeds aan een kant en het is niet die van de onschuldigen. Isolde van den Einde breekt een lans voor de praatbarak in het laatste nieuws. Ons parlement, maar ook de algemene vergadering van de VN, wordt zo wel eens genoemd als verwijt. Daar is van den Einde het niet mee eens, vanwege het belang van het debat zelf. We gaan steeds meer en vaker discussies uit de weg. Als het ergens nog kan, dan wel in het parlement. Leven de praatbarak. Maar dan moeten politici ook echt luisteren naar elkaar. Debatteren, soms op het scherpst van de snee, is niet banaal. Het is essentieel voor onze democratie. Liliana Casagrande van het Belang van Limburg heeft geluisterd naar het openingscollege van federaal minister van Begroting Vincent van Petegem aan de U Hasselt. De overheid zoekt nog steeds naar 10 miljard en waar het geld vandaan moet komen is nog niet bekend. Nog één saneringsronde en daarna een staatshervorming, zei De Wever vorige week. Maar waar gaat hij zijn nodige 2/3 meerderheid halen? Ook zonder staatshervorming is het mogelijk om de deelstaten binnen te zuigen in die besparingsoefening. Want dat die gewoon wachten tot het federale niveau hun dotatie netjes op de rekening stort, is stilaan onverteerbaar. In De Standaard gaat het over de diplomatieke verzoening tussen ons land en Rwanda. Het is een verzoening die niet tot vrede zal leiden in Oost-Congo, denkt Inge Gijs. Maxime Prévost herstelt de diplomatieke betrekkingen met Rwanda wel, maar in het conflict met Oost-Congo kan hij amper iets betekenen. Verschillende EU-landen hebben Rwanda immers nodig voor hun streng asielbeleid. Duitsland, Nederland, Griekenland, Oostenrijk en Denemarken willen met het regime van Kagame een deal sluiten om afgewezen asielzoekers in terugkeerhubs op te vangen. Naast een smak geld levert dat Kagame vooral credibiliteit op. En de zekerheid dat Prévost er niet op moet rekenen dat hij de EU-lidstaten nog eens zover krijgt dat de druk op Kagame voor een vredesakkoord wordt opgedreven. Het is donderdag 24 september. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

De Spaanse violiste Maria Dueñas in de Symphonie Espagnole voor viool en orkest van Édouard Lalo. Die nam ze op voor haar nieuwe album en daar staat ook het vioolconcerto van Korngold op. En die combinatie is geen toeval, want daarmee gaat ze haar idool achterna, Jascha Heifetz. Ook hij combineerde Lalo met Korngold en dat nieuwe album van Maria Dueñas heet dan ook niet toevallig Homage to Heifetz.

0: Jordi Savall en zijn ensemble Hesperion 21, met een deel uit die Kunst der Fuge van Johann Sebastian Bach.
1: De keuze van Clara.
0: Onlangs vertelde iemand mij dat hij ooit heeft overwogen om in te treden in een klooster. En dan eigenlijk niet meteen uit geloofsovertuiging, maar meer omdat het ritme van het kloosterleven hem zo aansprak. Elke dag op hetzelfde moment bidden en zingen. En het is ook binnen dat ritme dat onze keuze van Clara past, want op het einde van de dag worden de Vespers gezongen. En voor dat moment schreef Claudio Monteverdi zijn Maria Vespers. Die zijn nu verschenen in een nieuwe opname door het ensemble In Alto. En daaruit is dit het deel Lauda Jeruzalem.

De psalm Lauda Jeruzalem uit de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. In een nieuwe opname door het Belgische ensemble In Alto. En dat is deze week onze keuze van Clara.

Bluzet van Toets Tielemans. Je kan er veel kanten mee uit. En dit is wat Jeff Neve en Teus Nobel ermee doen op piano en trompet. En het moet niet altijd Edvard Grieg zijn wanneer we het over Noorse muziek hebben. Het mag ook wel eens Eivind Alnes zijn. Dit is zijn eerste symfonie, nog tot aan het nieuws van 8.

0: Het is 8:00, VRT Nieuws met Lode Roels. Werknemers zien hun loon dit jaar amper nog stijgen bovenop de index. 4 op de 10 Vlaamse gemeenten hebben nog een publiek binnenzwembad. En de Chinese president Xi is in de VS aangekomen voor een staatsbezoek. Goedemorgen. De lonen in ons land die stijgen dit jaar amper bovenop de automatische indexering. Dat is het systeem waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 geen enkele opslag bovenop de index krijgt. Dat blijkt allemaal uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Volgens expert Wouter Beukels zijn werkgevers door de economische onzekerheid al jarenlang erg voorzichtig met extra opslag.
1: De laatste 10 jaar was die loonstijging enkel onmiddellijk na de COVID-crisis eigenlijk nog lager. Toen met 0,8%. De laatste jaren zien we dat die reële loongroei, dus die loongroei zonder index, al heel de tijd aan het dalen is. Een paar jaar geleden zaten we op 1,5%. Nu zitten we dus onder het procent reële loongroei. En minder budgetten, dat zorgt er ook voor dat minder werknemers opslagen krijgen.
0: Als werkgevers toch een inspanning willen doen, zijn maaltijdchecks vaak een alternatief om de koopkracht van hun werknemers toch wat te verhogen, zegt nog eens Wouter Beukels.
1: De maaltijdcheck is zonder twijfel de populairste vorm om die koopkracht te verhogen. We zien dat 1/4 van de organisaties op dat nieuwe maximaal bedrag dat toegestaan is, ingegaan is. En we zien het ook bij allerlei bedrijven, zowel voor kleine KMO's, maar ook grote bedrijven.
0: In Vlaanderen hebben nog maar 4 op de 10 gemeenten een openbaar zwembad. De afgelopen 20 jaar zijn 50 zwembaden gesloten. Lokale besturen vinden het vaak te duur om nog een zwembad uit te baten. Niet alleen de kosten voor energie, maar ook die voor het poetspersoneel en de redders lopen op. En die kosten kunnen ze niet volledig doorrekenen aan de zwemmers. Dat zegt schepen Matthias de Ridder van Aalst, waar een paar jaar geleden wel nog een nieuw zwembad werd gebouwd.
2: Voor Aalst is dat ongeveer, als iets 3 euro kost in realiteit, dat er 1 euro wordt maar doorgerekend aan wie dat binnenkomt om te zwemmen. Dat is ook de reden dat er op heel veel plaatsen een inwonerstarief en een niet-inwonerstarief is, om dat toch nog een beetje betaalbaarder te houden voor je eigen inwoners, van wiens belastingen eigenlijk dat je neemt om het stukje te financieren vanuit de stad.
0: Doordat er minder zwembaden zijn, gaan sommige scholen ook nog maar 1 keer per maand zwemmen. Vlaamse tieners drinken minder dan 10 jaar geleden en ook hun druggebruik daalt. Dat blijkt uit de jaarlijkse scholierenbevraging van het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs, het VAD. Bijna de helft van de tieners, 46%, heeft nog nooit alcohol gedronken. Maar jongeren die wel drinken ervaren steeds vaker de negatieve gevolgen, dat zegt Kathleen Peleman, directeur van het VAD.
3: Bijvoorbeeld, ik kreeg problemen op school. 10 jaar geleden was dat een kleine 5%. Nu is dat 10% dat aangaf. Ja, ik kreeg problemen op school door alcohol. Ik moest naar het ziekenhuis, naar de spoed, naar het Rode Kruis. Omwille van mijn alcoholgebruik, 10 jaar geleden was dat 2,5%. En nu is dat 4,4%. Dat is een serieuze toename, ook al zijn dat kleine cijfers.
0: Vlaams vice-minister-president voor Vooruit, Melissa de Prater, wil bedrijfssubsidies onder de 100 euro schrappen. De Vlaamse regering wil eind deze week een akkoord bereiken over hoe ze zo'n 2 miljard euro kan vinden om de Vlaamse begroting op orde te krijgen. Maar de maatregelen die daarvoor nu op tafel liggen zijn niet evenwichtig, vindt de Prater. Zelf kijkt ze onder meer naar bedrijfssubsidies die nu volgens haar niet altijd even nuttig zijn.
4: Ja, die zijn op een paar jaar tijd heel fors gestegen. Er is natuurlijk ook economische groei waaraan gewerkt moet worden. Dat vind ik ook belangrijk. Maar natuurlijk is de vraag wel een beetje, is elke euro ook goed besteed? We zien dat er hier en daar een oversubsidiering, dubbelsubsidiering wordt gedaan. Ja, dat kan denk ik niet de bedoeling zijn. En 2, soms zijn subsidiebedragen zodanig laag, 75 euro bijvoorbeeld, dat het bijna meer kost om iemand aan te werven om al die subsidies te gaan uitbetalen. Dat heeft niet altijd nut.
0: De Prater wil als minister van Toerisme ook kastelen verkopen die de Vlaamse overheid zelf nog in beheer heeft. In Roeselaren is gisteravond geschoten op een woning. Er zouden 15 schoten zijn gelost. Die hebben vooral de voordeur beschadigd. Op het ogenblik van de feiten was er niemand in het huis. Er vielen dan ook geen gewonden. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de daders al verdwenen. De Chinese president Xi is gisteravond laat aangekomen in de Verenigde Staten voor een officieel staatsbezoek. Xi werd op de luchthaven opgewacht door de Amerikaanse president Trump zelf en dat is uitzonderlijk. Vandaag staan enkele belangrijke ontmoetingen over handel op het programma, zegt Thomas de Graven vanuit Washington.
5: President Trump had de rode loper uitgerold voor Xi Jinping en groette hem op het tarmac van Joint Base Andrews. Maar de uitzonderlijke gebeurtenis was op geen enkele van de traditionele Amerikaanse nieuwszenders live te bekijken. Een gevolg van de persban die Donald Trump oplegde aan drie nieuwsmerken. Ongeveer gelijktijdig met de aankomst van de Chinese president kwam het nieuws dat de pauze in de handelsoorlog tussen de twee landen verlengd wordt tot januari. Vandaag ontvangt president Trump Xi Jinping in het Witte Huis. Daar zal allicht gesproken worden over het conflict in Iran, kritieke grondstoffen, Taiwan en artificiële intelligentie.
0: Een federale rechter heeft intussen geoordeeld dat journalisten van CNN en twee andere nieuwszenders opnieuw moeten worden toegelaten in het Witte Huis. Trump liet hen sinds vorige week dus niet meer binnen omdat ze volgens hem alleen maar fake news zouden verspreiden. Ze stapten naar de rechter om dat aan te vechten. Uit solidariteit hadden vier andere nieuwszenders beslist om Trump ook niet meer te volgen. Een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI is binnengedrongen in een Australische overheidswebsite met medische gegevens. Het zou de allereerste keer zijn dat artificiële intelligentie inbreekt bij een website van de overheid. Volgens OpenAI heeft zijn computerprogramma acties uitgevoerd die niet bedoeld waren. Meer uitleg door Sophie van der Donkt.
6: This situation is obviously unacceptable.
7: De Australische premier Albanese is geschokt en bezorgd.
6: And today I spoke with the CEO of OpenAI to express Australia's extreme concern. And I also expressed my disappointment that it took the company way too long.
7: Het incident gebeurde in juni al, maar de premier is nog maar twee weken op de hoogte.
6: No personal information is believed to have been accessed at this stage.
7: Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat AI aan persoonlijke gegevens is geraakt of dat nog andere overheidswebsites gehackt zijn. Maar dat artificiële intelligentie gevaarlijk kan zijn, daar hebben de topmannen van drie AI-bedrijven zelf net voor gewaarschuwd. In de VN-veiligheidsraad.
8: We will slow down as much as necessary.
7: De CEO van Anthropic wil de ontwikkeling zelfs afremmen om veiligheidsrisico's zoveel mogelijk uit te sluiten.
8: In order to make sure that every successive AI technology that we release is actually safe.
0: Na de parlementsverkiezingen van gisteren in Marokko ligt de sociaal-liberale regeringspartij voorop. Volgens de voorlopige uitslagen zou ze ongeveer een kwart van de zetels in het parlement behalen. De twee andere partijen die nu in de regering zitten volgen op plaats 2 en 3. Gisteren is minder dan 40% van de Marokkanen gaan stemmen en dat is het laagste cijfer in 20 jaar tijd. Er is veel sociale onrust, vooral onder de jongere bevolking die weinig toekomst ziet nog in Marokko. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft OH Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. In de tweede helft kreeg Leuven de beste kansen, maar ze konden niet scoren. In de extra tijd kreeg AS Roma dan een strafschop, maar die bal ging tegen de paal. De volgende match van OHL is tegen Paris Saint-Germain. In het WK wielrennen zal in 2032 voor het eerst in India georganiseerd worden. Dat heeft de UCI bekendgemaakt. India is geen land met een wielertraditie, maar het wil zich op deze manier wel op de kaart zetten als sportnatie. Twee jaar later, in 2034, zal het WK in Nederland zijn, in de steden Drenthe en Groningen. Het WK wielrennen van dit jaar vindt momenteel plaats in Montreal, in Canada. Daar beginnen straks de wegritten met de belofte bij de vrouwen. Wisselend bewolkt vandaag met vooral hoge wolken. Maxima tussen 15 en 21 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag een mooie start, later meer wolken en kans op een bui in het westen en 26 graden. Zondag eerst nog bewolkt, later meer zon en 23 graden. Werknemers zien hun loon dit jaar amper nog stijgen bovenop de automatische index. Dat zat vooraan in het nieuws. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 zelfs geen enkele loonopslag krijgt. Meer op vrtnieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd. Met het openingsfestival Zilver zet Concertgebouw Brugge de levenskracht van later in de verf. Een ode aan de wijsheid met onder meer Rosas, Gürzenich Orkester Keulen, Paul Verhagen, Jozi Keda en Claren McFadden. Van 29 september tot 9 oktober. Alle info op concertgebouw.be. Samen met De Standaard, Knak en Clara. Espresso. Met Julie van Bogaert.
10: Goedemorgen. Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de mijnramp van Marcinelle plaatsvond. Ruim de helft van de slachtoffers waren Italianen. En dus is journalist Willem van Mullen afgelopen zomer naar Italië gereisd om de mijnramp te herdenken. Maar hij heeft er ook plekken bezocht waar vandaag de mensen niet vertrekken om elders te gaan werken, maar waar net veel arbeidsmigranten aankomen. Italië voorbij de droom, zo heet de documentaire die Willem van Mullen heeft gemaakt. En daar komt hij straks met mij over praten. Welkom bij Espresso.

violiste Louise Herton. Ze komt uit Frankrijk, ze studeert in Engeland en op haar solo-debuutalbum kiest ze voor muziek uit de Duitsstalige wereld. Aurora Germanica, zo heet die plaat. En daaruit hoorden we een sonate van Heinrich Ignaz Franz Bieber. Ook pianist Lucas de Bargue heeft een nieuw album uit. Pianist en componist, moet ik zeggen. Want wat hij met de muziek van George Gershwin doet, ja, dat is toch al bijna hercomponeren.

Daar maakte Luca de Bargue een rumba van. Hij heeft zich er duidelijk mee geamuseerd. Luca de Bargue op zijn nieuwe album Gershwin Variations. En deze bende, die weten precies ook wel hoe ze plezier moeten maken.

ga toch eens checken of Gent nog altijd aan de leien ligt en niet aan de Mississippi. Tegenwoordig weet je nooit. Shout Sisters Shout door Triton. Ze komen uit Gent, ook al klinken ze dan alsof ze recht uit New Orleans komen. En ja, Gent, het is the place to be. Daar moet je mij niet meer van overtuigen. Want deze week kun je daar ook naar een van de bekendste werken van Panamarenko gaan kijken. Het is de Arrow Modeler, dat gigantische luchtschip van 27 meter dat Panamarenko in 1969 bouwde. Een echte publiekstrekker die ook al in Kassel, Parijs en Brussel landde. Maar de thuishaven van de Arrow Modeler blijft Gent. Daar zit hij in de collectie van het SMAC, de meeste tijd opgeplooid, maar om de zoveel tijd moet de conditie van het kunstwerk toch eens gecontroleerd worden. En daarom staat de Arrow Modeler deze week opgesteld in de centrale hal van het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Dat is aan de overkant van het SMAC. De toestand van de Arrow Modeler is niet meer zo best eigenlijk. 30% van het PVC werd in de loop van de jaren al vervangen. Het materiaal verkleurt en er zitten hier en daar scheurtjes in, maar de technieken van het restaureren staan ondertussen ook al 50 jaar verder. Dus wie weet vliegt de Arrow Modeler ooit nog eens echt uit.

0: Marie-Pierre Langlamet op harp. Samen met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Juanjo Mena in een concertino voor harp en orkest van Germain Taillefer. Het is zo goed als 8:30. Lode, jij hebt de hoofdpunten van het nieuws voor ons.
1: Klopt, goedemorgen. In de Verenigde Staten heeft een federale rechter geoordeeld dat journalisten van CNN en twee andere nieuwszenders opnieuw moeten worden toegelaten in het Witte Huis. President Trump liet hen sinds vorige week niet meer binnen omdat ze volgens hem fake news zouden verspreiden. Maar ze stapten naar de rechter om dat aan te vechten en die rechter geeft hen nu gelijk. De Chinese president Xi Jinping is intussen aangekomen in de VS voor een officieel staatsbezoek. Vandaag staan enkele belangrijke ontmoetingen over handel op het programma. Werknemers zien hun loon dit jaar amper nog stijgen bovenop de index. Ze krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon. Bijna 4 op de 10 krijgt zelfs geen enkele opslag. Als werkgevers toch een inspanning willen doen, zijn maaltijdchecks vaak wel een alternatief om de koopkracht van de werknemers te verhogen. In een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI is binnengedrongen in een Australische overheidswebsite met medische gegevens. Het zou de allereerste keer zijn dat artificiële intelligentie inbreekt bij een website van de overheid. In de VN-veiligheidsraad hebben de topmensen van 3 grote AI-bedrijven intussen nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van artificiële intelligentie. Wisselend bewolkt vandaag met vooral hoge wolken, maxima tussen 15 en 21 graden. Morgen ook droog, veel zon en tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.

0: deel uit de Italiaanse symfonie van Felix Mendelssohn door het Tonhalle Orkester Zürich onder leiding van Paavo Järvi.
1: Eerst nu, kijkers, nu wij ons bevinden op de plaats van de ramp hier te Marcinelle in de kolenmijn van Bois de Cazier, beseffen wij ten volle de catastrofale omvang van wat er hier aan vreselijks is gebeurd. Vanmorgen te 8:30 is op 1035 meter in de uithalingsput.
0: Ja, dat fragmentje behoefde wel nog iets meer uitleg. Ik wou het hebben over een documentaire die u vanavond op Canvas kan bekijken. Een nieuwe documentaire, Italië voorbij de droom. En dat verhaal start op 8 augustus 1956, al 70 jaar geleden. Maar die zomerdag blijft nog altijd een van de zwartste dagen uit de Belgische geschiedenis. 262 doden vielen er toen in de mijnramp van Marcinelle, vlakbij Charleroi. En meer dan de helft daarvan waren Italianen. En ik laat het u nog eens horen, dat fragment van hoe het televisienieuws toen klonk.
1: Eerst nu, kijkers, nu wij ons bevinden op de plaats van de ramp hier te Marcinelle in de kolenmijn van Bois de Cazier, beseffen wij ten volle de catastrofale omvang van wat er hier aan vreselijks is gebeurd. Vanmorgen te 8:30 is op 1035 meter in de uithalingsput een kipwagentje door een onbekende oorzaak ontspoord. Het is tegen een hoogspanningskabel gebotst, de kabel brak en er ontstond vuur. Een vuur dat weldra in volle hevigheid woedde, omdat het werd aangezogen door de ventilatoren van de luchtschacht, waaruit u thans nog de rook ziet ontsnappen.
0: Ja, een gruwelijk beeld was dat. En aan de poorten van de mijn stonden vrouwen en kinderen te wachten op nieuws over hun mannen en vaders. Ik praat er meteen over met onze Italië-correspondent Willem van Mullum, want hij heeft deze documentaire gemaakt, Italië voorbij de droom. Dat is voor na dit lied van Ambroise Thomas.

0: Mezzosopraan Eva Zajcik met een aria uit de opera Mignon van Ambroise Thomas. Goedemorgen, Willem van Mullum.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent journalist bij VRT Nieuws en onze Italië-correspondent. En vanavond kunnen we op VRT Canvas kijken naar jouw documentaire. Italië voorbij de droom, heet die. Ik vertelde het daarnet al, jouw verhaal start in augustus 1956, toen meer dan 260 mijnwerkers stierven in de mijnramp van Marcinelle. Daar waren 136 Italiaanse gastarbeiders bij. Is die mijnramp in Italië ook een begrip?
1: Ja, dat is het zeker. Ja. Misschien zelfs meer dan hier, soms, heb ik gemerkt. Want ik merk in Franstalig België, als je Bois du Casier uitspreekt, de plek waar het gebeurde, die mijn in Marcinelle, is dat een begrip. In Italië ook absoluut. Die 8e augustus is echt ook een begrip. Maar in Vlaanderen misschien net ietsje minder, merk ik. Ook bij mensen van mijn generatie. Dat vervaagt een beetje. Maar ja, je zei de cijfers ook net. 262 mensen die gestorven zijn. Ja. Beeld je zin in de nieuwscultuur van vandaag, wat dat zou geven. Daar zouden we een jaar lang elke dag in elk bulletin mee starten. En daarom was het voor mij ook wel belangrijk om dit verhaal te vertellen. Het zit al een tijdje als een kiezelsteen in mijn schoen. 8 augustus, dan ben ik zelf ook vaak in Italië. Ik ben getrouwd met een Italiaanse. Mijn kinderen zijn half Italiaans, half Belgisch. En daar is die herdenking heel belangrijk. En ik wilde die mensen die daar nog altijd tot op vandaag rouwen, ook bij ons nog eens een stem geven, om dat nog eens te herdenken.
0: Uit welke streek kwamen de migranten die vanuit Italië naar Marcinelle zijn getrokken en dan zijn omgekomen in de ramp?
1: Ze kwamen een beetje van overal, maar de grootste groep kwam uit de Abruzzo. En daar zijn wij ook terug naartoe gegaan, want de documentaire, voor alle duidelijkheid, is geen historische reconstructie van wat is daar toen gebeurd. We zijn ook maar kort in Marcinelle, omdat ik zoveel mogelijk naar daar wilde, naar Italië wilde. En we hebben daar een heel klein plekje gevonden, Manopello, maar waar er 22 jonge mannen vertrokken zijn om nooit meer terug te komen.
0: Dus dat heeft zijn sporen en zijn littekens nagelaten.
1: Ja, absoluut. En dat merk ik tot op vandaag. En dat vind ik ook bijzonder, dat 70 jaar na datum, we hebben met de kinderen gesproken van die mijnwerkers. Sommigen die hun vader nooit hebben gekend. Ja. Want ik sprak met iemand en die is geboren op de dag van de begrafenis van haar vader. Ja, het lot maakt gekke sprongen. Maar toch is dat verdriet nog altijd zo tastbaar en zo voelbaar. Terwijl ze ook wel zien dat de stemmen ook letterlijk vervagen. Dat de stemmen verdwijnen.
0: Maar ze proberen het daar wel, de herinnering en de herdenking, levend te houden. Ik heb de documentaire al mogen bekijken van jou. En er is daar een plein, de Piazza Marcinelle. Ja. Ze willen het niet vergeten.
1: Nee, absoluut niet. En dat is heel mooi natuurlijk ook. Piazza Marcinelle, dat bekt ook niet zo goed in het Italiaans. Dat heeft iets Italiaans en iets Frans. Maar toch, dat is een begrip daar. En wat voor hen heel belangrijk is, hun Piazza Marcinelle is dit jaar ook al erkend als UNESCO Werelderfgoed, wat voor hen heel belangrijk is. Er is ook een kapel, een kleine kapel daar, waar al die 22 mannen samen begraven liggen. Dat is heel indrukwekkend. Daar sta je dan, plotseling, oog in oog, met je verhaal. En één gemeenschappelijke sterfdatum, 8-8-56. Mannen die vertrokken naar een plek waar ze misschien nog nooit van hadden gehoord. Niet wisten wat ze precies allemaal gingen doen. Om nooit meer terug te komen. En dat komt binnen.
0: Ja. Vandaag staan we 70 jaar verder. Is migratie nog altijd een belangrijk onderwerp in Italië?
1: Absoluut, ja. Er zijn volgend jaar verkiezingen in Italië. Ja. De lente waarschijnlijk. En de regering van Giorgia Meloni en zeker ook zij zelf doet er alles aan om migratie in deze laatste weken heel hoog op de agenda te houden. Dus het zal daar zeker over gaan. En dat is ook het doel geweest van onze documentaire. Want we hebben gezocht naar de migratieverhalen van 70 jaar geleden, maar ook naar de migratieverhalen vandaag in Italië.
0: Want zijn dat mensen van elders die naar Italië komen?
1: Inderdaad. Italië is vandaag ook voor velen een aankomstland. Mensen die er in de landbouw gaan werken. Die van op die bootjes die we kennen, die beelden die we heel goed kennen, die op Lampedusa terechtkomen, die dan in Zuid-Italië op landbouwbedrijven gaan werken, die eigenlijk de tomaten gaan plukken die dan in de sausen van de Italianen belanden.
0: Heb je met die mensen kunnen spreken?
1: Ja, en dat was ook wel een moment dat binnenkwam. We zijn op een plek geweest in het zuiden van Italië waar in de zomer 5.000 tot 6.000 mensen samen zitten in een ghetto. Wij kennen Calais hier bij ons, dichtbij, als een plek waar mensen dan tentjes hebben opgezet. Ja, daar zijn we naar een plaats geweest waar eigenlijk barakken staan, waar er een systeem is ontwikkeld.
0: Ze hebben daar zelfs een woord voor, heb ik geleerd.
1: Barakopoli, ja, barakopoli, ja.
0: Echt een soort sloppenwijk waar
1: inderdaad.
0: Arbeiders dan ondergebracht zijn.
1: Ja, ja, waar mensen zijn die papieren hebben, maar ook mensen zonder papieren hebben. Die geen papieren hebben, die daar blijven. Waar ook een soort van ecosysteem ontwikkeld is. Waar winkeltjes zijn, waar een kapper is. En daar kom je niet zo makkelijk binnen met een camera, omdat ze niet houden van pottenkijkers. Veel mensen denken ook van...
0: Ze toch een beetje in hun hart laten kijken? Hebben ze jou
1: dat
0: verteld
1: hebben ze? Ja.
0: Hoe het leven daar is?
1: Ja, dat hebben ze. En dan staat er mij nog altijd één moment bij met Amadou, bij wie we eventjes binnen mochten kijken ook. En je bent op zo'n reportagereis. Ik miste mijn kinderen na 2 weken reis. En de man vertelde mij, ik heb de mijne al 9 jaar niet gezien. En dan kun je dingen in een ander perspectief plaatsen. En ze storen zich er vooral aan het feit dat zij vandaag werk doen dat de Italianen zelf niet willen doen. Mm-hmm. Maar dat ze zich toch eigenlijk buiten die maatschappij geduwd voelen. Velen zitten ook vast, geraken niet verder omdat ze geen papieren hebben, kunnen niet terug omdat ze niet terug willen met lege handen. Dus het is ook wel een uitzichtloze situatie.
0: Ja, buiten de maatschappij geduwd. Je gaat ook nog naar een andere plek waar het vooral scheepsarbeiders zijn uit Bangladesh.
1: Ja.
0: En die mogen zelfs geen cricket spelen in de stad. Die moeten letterlijk naar de rand van de stad.
1: Ja, en dat klinkt misschien banaal, maar dat is voor hen heel belangrijk. We zijn naar zo'n cricketveldje geweest, buiten de stad. Dan zitten we in het noorden van Italië, vlakbij Trieste, waar er een heel grote scheepswerf is. Fincantieri, eigenlijk de grootste van Europa voor cruiseschepen.
0: Ja.
1: En heel veel van de arbeiders daar komen uit Bangladesh, maar die komen toe, die hebben papieren, die hebben een contract. Er is dan ook gezinshereniging. Wat je daar ziet in de plek waar we geweest zijn, is dat op korte tijd een stad verandert. Hè. Een derde van de inwoners heeft een migratieachtergrond of buitenlandse roots. En de vaststelling daar is dat de mensen uit Monfalcone, die er geboren en getogen zijn, zeggen, ik voel me niet meer thuis in mijn stad.
0: Ja.
1: Maar de mensen die er komen, die zeggen ook, ik voel me niet thuis in waar ik naartoe gekomen ben. Dus dan zat ik daar heel oprecht met de vraag, wie voelt zich hier wel nog thuis?
0: Ja.
1: En die vraag proberen we een beetje te beantwoorden.
0: Ja, die harde houding die je toch wel voelt tegenover die nieuwe migranten.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik vind dat een beetje moeilijk om te begrijpen, gezien de eigen geschiedenis van migratie in Italië. Hoe komt dat?
1: Dat vertelde mij iemand in het zuiden dan. De Italianen zijn hun eigen geschiedenis voor een stuk vergeten. Ik heb geprobeerd om met deze documentaire de Italiaan een spiegel voor te houden. En te tonen van, kijk, jullie vertrekken zelf al altijd. Tot op vandaag zijn er heel veel jonge Italianen die het land verlaten om het elders te gaan proberen maken. Maar ik merk tegelijk dat ze dat niet zo fijn vinden, in die spiegel kijken.
0: Mm-hmm.
1: De tijden
0: zijn
1: veranderd.
0: Ze denken ook precies wel dat zij goede migranten waren.
1: Er bestaat in hun hoofd zoiets als goede en minder goede migranten.
0: Wij hebben ons aangepast, hoorde ik zeggen.
1: Ja, wij waren de goede. Religie speelt daar ook een belangrijke rol, waar zij vaak op terugkomen. Ze zeiden, als wij kwamen, hadden we geen... was onze religie dezelfde. Maar toch, als je de documenten hierop naleest en de getuigenissen die ook komen van de mensen die we dan spreken als het gaat over Marcinel, ze werden hier in het begin ook niet met open armen ontvangen. Het was ook, ze kwamen onze jobs halen. Het waren jongens met een olijfkleurige huid, met donkerzwart haar.
0: Een man vertelde dat er bordjes hingen aan de winkels.
1: Ja.
0: Geen toegang voor honden en voor Italianen.
1: Ja, dat is zo'n beetje een verhaal dat heel vaak terugkomt.
0: Ja.
1: En daar probeer ik hen dan ook mee te confronteren. Ik wil vooral duidelijkheid, ik hou zielsveel van het land, ik hou zielsveel van de mensen, dus ik wilde ook niet de belezende vinger van buitenaf zijn. Maar wat voor mij een beetje de rode draad in dit verhaal is, ik mocht ooit een reportage gaan maken in de Nationale Bank hier in België, in het museum, en daar hing een zin aan de muur die wel eens aan een Amerikaanse schrijver wordt toegeschreven, waarbij stond, de geschiedenis herhaalt zich niet, maar ze rijmt wel.
0: Ja.
1: En dat is voor mij de rode draad geweest. Waar zitten de rijmpjes? Waar zitten de raakvlakken?
0: Ja. Vanavond zullen we het zien met onze eigen ogen op VRT Canvas. Jouw documentaire Italië voorbij de droom. En ik denk dat we op een andere manier zullen kijken naar die Italiaanse tomaten die we hier eten. Dat is dus vanavond rond 9:30 op VRT Canvas. Willem van Mullum, dank je wel.
1: Graag gedaan.

Yo-Yo Ma op cello in een nummer van de Braziliaan Baden Powell. Carlo zit hier al klaar voor Iedereen Klassiek. Benieuwd waar hij nu weer klassieke muziek is tegengekomen. In een viraal filmpje misschien of in een computergame. We komen het wel te weten na het nieuws en de krantencommentaren.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Vlaams vice-minister-president voor Vooruit, Melissa de Pratere, vindt de voorstellen die nu op tafel liggen om de Vlaamse begroting op orde te krijgen niet evenwichtig. De regering wil tegen eind deze week een akkoord bereiken over hoe ze zo'n 2 miljard euro kan vinden. Maar de Pratere wil andere opties bekijken en ziet bij een van haar bevoegdheden, toerisme, nog wel degelijk mogelijkheden om te besparen.
1: Ik heb vastgesteld dat er in de vorige legislatuur heel wat aankopen zijn gebeurd. Kastelen zijn aangekocht, de smaakhaven in Antwerpen is aangekocht. Ja, ik vind dat geen kerntaak van de overheid. Daar kan toerisme doorgaan, dat is allemaal interessant en allemaal leuk op momenten dat het goed gaat. Maar natuurlijk, als alles een stuk strikter moet, dan moet je ook durven kijken naar wat je zelf in beheer hebt. En dan moet je dat ook gewoon gaan verkopen. Dat is wat ik ga doen. Ik denk niet dat het nu de tijd is om zelf kastelen te gaan beheren vanuit de Vlaamse overheid.
0: De Prater kijkt ook naar bedrijfssubsidies om te besparen. Oversubsidiëring moet worden aangepakt, zegt ze. En subsidies onder de 100 euro wil ze schrappen. Rond deze tijd start in Brugge het assiseproces over een dubbele kindermoord in Waardamme. Bij Oostkamp is dat in West-Vlaanderen, 4 jaar geleden. Een aardappelboer bracht toen zijn 2 dochtertjes van 8 en 5 jaar oud om het leven. Hij staat ook terecht voor moordpoging op de moeder van de meisjes, zijn ex-vrouw. De man zit sinds de feiten in voorhechtenis en heeft vanuit de cel ook zijn ex-vrouw nog belaagd. Via de telefoon en via brieven. Hij riskeert levenslang. Vlaamse tieners drinken minder dan 10 jaar geleden en ook hun druggebruik daalt. Dat blijkt uit de scholierenbevraging van het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs, het VAD. Bijna de helft van de tieners, 46%, heeft nog nooit alcohol gedronken. Maar jongeren die wel drinken en er problemen door krijgen, vinden het lastig om er met iemand over te praten. En dat ligt volgens Kathleen Peleman, directeur van VAD, aan hoe onze maatschappij kijkt naar alcohol.
2: Alcohol is wel overal aanwezig en er is enorm veel verdraagzaamheid tegenover het drinken van alcohol. Maar wanneer dat je in de problemen raakt door alcohol, wanneer dat je gedrag hebt getoond waar je achteraf spijt van hebt, dan zijn we veel minder tolerant. En dan hebben we precies zoiets van, ja, maar dat is jouw schuld, dat is jouw probleem. Wat dan natuurlijk niet waar is, en dat willen we heel erg benadrukken, het is de alcohol zelf. Die maakt dat je controle verliest, die maakt dat je uniek kunt houden bij het voornemen om er maar eentje te drinken. Die bespreekbaarheid van die komende problemen door alcohol, die zou echt groter moeten.
0: In Marokko ligt de sociaal-liberale regeringspartij PAM op kop in de voorlopige uitslagen van de parlementsverkiezingen. Ze zou ongeveer 1/4 van de zetels in het parlement behalen. Als de uitslagen volledig zijn, is het de koning van Marokko die de premier mag benoemen. Een naam die nu circuleert is die van de voorzitter van de voetbalbond daar, die nog maar een paar maanden geleden lid is geworden van de PAM, zegt correspondente Samira Jadir.
3: En dan is er een link met het WK, het WK van 2030... dat Marokko samen met Spanje en Portugal organiseert. Dus daar gaan dan enorme investeringen in infrastructuur en toerisme mee gepaard. Dus wellicht dat Lexia met zijn functie daar een belangrijke rol in kan spelen. Maar er gaat ook een andere naam, namelijk van Fatima Zahra Mansouri. En als zij zou worden gekozen, dan zou zij de eerste vrouwelijke premier worden van Marokko.
0: De opkomst voor de verkiezingen was met 38% erg laag. Er is veel sociale onrust, vooral onder de jongere bevolking, die nog weinig toekomst ziet in Marokko. Een federale rechter heeft in de Verenigde Staten beslist dat journalisten van nieuwszender CNN, MS Now en Politico weer toegelaten moeten worden in het Witte Huis. President Trump liet hen sinds vorige week niet meer binnen omdat ze volgens hen fake news zouden verspreiden. Ze stapten naar de rechter om dat aan te vechten en ze krijgen nu gelijk. Uit solidariteit besloten 4 andere nieuwszenders om Trump ook niet meer te volgen. Het weer wisselend bewolkt vandaag met vooral hoge wolken, maxima tot 21 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Het weekend dat wordt meestal droog met best veel zon ook. Zaterdag 26 graden, zondag nog 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, de krantencommentaren.
5: Een nieuwe dag, nog steeds dure brandstofprijzen. Politici die de exit uit gas en diesel bepleiten en het de volgende dag hebben over compensatie voor die dure diesel en gas, horen die zichzelf praten, vraagt Bart Eekhout zich af in de morgen. Het zou een slecht idee zijn om meteen weer de staatsgeldbuidel open te trekken. Een prijsprikkel is een soms vervelende, maar wel effectieve manier om gedrag aan te passen. Dat wil niet zeggen dat politici niets kunnen doen. De elektriciteitsfactuur milderen, fietsen aantrekkelijker en veiliger maken en tijdelijke voordeeltarieven in het openbaar vervoer invoeren zijn maar enkele nuttige mogelijkheden. Ook Bart Haak van de Tijd is niet te vinden voor steunmaatregelen. Politici zouden aan hun kiezers iets anders kunnen zeggen. Dat een subsidie om meer gas te verbruiken onze afhankelijkheid van het buitenland vergroot. Of dat als er een tekort is aan iets, je dat niet oplost door iedereen meer geld te geven om het toch te kopen. En dan is er nog de olifant in de kamer. De Belgische overheid heeft er het geld niet voor. Zolang we afhankelijk blijven van olie en gas, is de bevolking niet beschermd, vindt Chris van Marsenille in Gazet van Antwerpen. De steunmaatregelen die circuleren zijn populistisch en kortzichtig. De oorlog in Oekraïne is bijna 5 jaar bezig. Toen hij uitbrak, leek het of Europa zich ineens bewust werd van zijn afhankelijkheid van Russisch gas en bij uitbreiding van alle fossiele brandstoffen van elders. Maar wat heeft het met die vaststelling gedaan? Bitter weinig. Ons land zal toch deelnemen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Lafhartig en hypocriet, vindt Hannes Heindriks van het Nieuwsblad. Als er dan toch wordt ingezet op verbinden en verlangen naar vrede, waarom doet Israël dan mee? We veroordelen het geweld wel in woorden, maar doen nog steeds bitter weinig. De VRT zet ook maar gewoon de lafhartigheid en hypocrisie van onze politieke klasse voort. We zeggen dat we voor een twee-staten-oplossing zijn, maar als 13 knappe koppen uit Palestina hier mogen komen studeren, doet de regering alsof hen hierheen halen een even grote moeilijkheid is als het begrotingstekort wegwerken. België staat nog steeds aan een kant en het is niet die van de onschuldigen. Isolde van den Einde breekt een lans voor de praatbarak in het laatste nieuws. Ons parlement, maar ook de algemene vergadering van de VN, wordt zo wel eens genoemd als verwijt. Daar is van den Einde het niet mee eens, vanwege het belang van het debat zelf. We gaan steeds meer en vaker discussies uit de weg. Als het ergens nog kan, dan wel in het parlement. Leven de praatbarak. Maar dan moeten politici ook echt luisteren naar elkaar. Debatteren, soms op het scherpst van de snee, is niet banaal. Het is essentieel voor onze democratie. Liliana Casagrande van het Belang van Limburg heeft geluisterd naar het openingscollege van federaal minister van Begroting Vincent van Petegem aan de U Hasselt. De overheid zoekt nog steeds naar 10 miljard en waar het geld vandaan moet komen is nog niet bekend. Nog 1 saneringsronde en daarna een staatshervorming, zei De Wever vorige week. Maar waar gaat hij zijn nodige 2/3 meerderheid halen? Ook zonder staatshervorming is het mogelijk om de deelstaten binnen te zuigen in die besparingsoefening. Want dat die gewoon wachten tot het federale niveau hun dotatie netjes op de rekening stort, is stilaan onverteerbaar. In de Standaard gaat het over de diplomatieke verzoening tussen ons land en Rwanda. Het is een verzoening die niet tot vrede zal leiden in Oost-Congo, denkt Inge Gijs. Maxime Prévost herstelt de diplomatieke betrekkingen met Rwanda wel, maar in het conflict met Oost-Congo kan hij amper iets betekenen. Verschillende EU-landen hebben Rwanda immers nodig voor hun streng asielbeleid. Duitsland, Nederland, Griekenland, Oostenrijk en Denemarken willen met het regime van Kagame een deal sluiten om afgewezen asielzoekers in terugkeerhubs op te vangen. Naast een smak geld levert dat Kagame vooral credibiliteit op en de zekerheid dat Prévost er niet op moet rekenen dat hij de EU-lidstaten nog eens zover krijgt dat de druk op Kagame voor een vredesakkoord wordt opgedreven. Het is donderdag 24 september, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
4: Iedereen klassiek. Met Carlos Gio.
6: Goedemorgen, welkom dat deze 24 september een dag vol creativiteit mag zijn voor u. Een dag vol inspiratie, met dank aan de muzes bij Jean-Philippe Rameau.

Een serene, plechtstatige intrede van de muses in de orkestsuite Les Boréades van Jean-Philippe Rameau. Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall, die afgelopen zomer 85 is geworden. We blijven nog een half uurtje in die wereld van de barokmuziek met een zonnig concerto van Antonio Vivaldi. De bekendste opera van Henry Purcell komt eraan, onze componist van de week. En eerst toch even deze Chaconne van Robert de Vizet.

Rolf Lisslevant op de Orbe met een chaconne van Robert de Vizé. Het hoeft niet altijd zo serieus te zijn in de klassieke muziek. Vraag het ook maar eens aan Antonio Vivaldi, want hij stopte een muzikaal grapje in een van zijn concerto's voor viool, cello, strijkers en basso continuo met de bijzondere bijnaam Il Proteo, ossia il mondo al rovescio. Oftewel in het Nederlands Proteus, oftewel de wereld op zijn kop. Wel, die Proteus, dat was een zeegod uit de Griekse mythologie met toch wel een zeer bijzondere kracht. Hij kon in alles veranderen wat hij maar wilde, waardoor hij meteen ook ongrijpbaar was voor heel wat helden en zeelieden die van zijn kennis wilden profiteren. Proteus, de figuur van de gedaanteverwisselingen, en die zitten ook in dit concerto van Vivaldi, want hij zorgde ervoor dat de violist een cellopartij moest spelen en dat de cellist een partij krijgt die als het ware voor een violist geschreven is. Fabio Biondi en Maurizio Naddeo als muzikale Proteus-figuren in dat concerto van Vivaldi met Europa Galante.

0: Il Proteo, ossia il mondo al rovescio, een hele mond vol, maar wel een mooie bijnaam voor dit concerto van Antonio Vivaldi. Fabio Biondi op viool, Maurizio Naddeo cellist en Europa Galante erbij.
1: Iedereen klassiek.

sopraan Lynn Dawson als Dido, de koningin die de liefde van haar leven heeft ontmoet. Maar helaas moet ze ook meteen afscheid nemen van hem, want hij heeft nog een hele andere missie te vervullen in het leven, ergens op een andere plek in de wereld. En dat maakt haar natuurlijk niet vrolijk. Hier nam ze afscheid van het leven in When I'm Laid in Earth, dat prachtige moment uit Dido and Aeneas van Henry Purcell, onze componist van de week. Orchestra of the Age of Enlightenment, onder leiding van René Jacobs. En als u nog meer te weten wil komen over die eerste echte Engelse opera in de geschiedenis, die van Henry Purcell, en over de componist zelf, dan moet u gewoon even luisteren naar Eerste Hulp bij Klassiek, die podcast van Sander en Clara op VRT Max.

Nelson Freire met het rondo, de finale uit de Waldsteinsonate van Ludwig van Beethoven. Zijn pianosonate nummer 21 is dat. Ik ben geboren in het jaar 1995, het jaar van het varken. Hoera, hoera. Ik voel me altijd een beetje verbonden met die wezens. Ik heb ze altijd schattig gevonden, maar goed, het was ook een mooi jaar 1995 voor de fans van Jean Sibelius. Want in dat jaar kon je nieuwe muziek van hem kopen. Nieuw is altijd een beetje een raar woord in die context, zeker omdat Jean Sibelius toen al bijna 40 jaar overleden was. Men vond ergens muziek van hem terug. Het ging om zijn suite voor viool en strijkers, het laatste werk dat Jean Sibelius in zijn leven een opusnummer heeft gegeven. Het was de bedoeling om dat werk uit te geven ook voor de Amerikaanse markt, maar om een of andere reden raakte Jean Sibelius toch in onmin met zijn uitgever en besloot hij dan maar om op het titelblad te schrijven: niet publiceren. Iedereen heeft die raad ook opgevolgd tot in de jaren 90, toen men dat muziekstuk terugvond. En het was dirigent Osmo Venske die toen op de verjaardag van Jean Sibelius in 1990 al de wereldpremière speelde van die suite voor viool en strijkers. Een paar jaar later dus de officiële uitgave bij een uitgeverij, een officiële partituur van dat stuk. Esther Yu op viool met Philharmonia Orchestra onder leiding van Vladimir Ashkenazy.

Esther Yu, tot aan de finish in deze suite voor viool en strijkers van Jean Sibelius met muzikanten van Philharmonia Orchestra, dirigent Vladimir Ashkenazy. Anna Besson heeft een nieuw album uit met Anok de Temporis, maar dat is voor na het nieuws.

0: Opera Ballet Vlaanderen stelt 3 mijlpalen voor uit het oeuvre van Anne-Theresa de Keersmaker met live muziek. Girl Power op ritmes van Bartók. Spelen met zwaartekracht op Beethovens Grote Fuge. En een romantisch einde met Schönbergs Verklärte Nacht. Vanaf 25 september in Gent en daarna in Antwerpen. Samen met Clara.
1: Het is 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. In Brugge start het assiseproces over een dubbele kindermoord in Waardamme bij Oostkamp in West-Vlaanderen 4 jaar geleden. Een aardappelboer bracht toen zijn 2 dochtertjes van 8 en 5 jaar oud om het leven. Hij staat ook terecht voor moordpoging op de moeder van de meisjes, een ex-vrouw. De man zit sinds de feiten in voorhechtenis en heeft vanuit de cel zijn ex-vrouw ook nog belaagd via de telefoon en brieven. Zijn ex heeft een dubbel gevoel bij de start van het proces nu, zegt haar advocaat Christian van den Bussen.
2: Enerzijds zijn wij gemotiveerd. We kennen het dossier tot in het detail. Mm-hmm. Ze heeft 3 jaar gewacht op dit proces en eindelijk kan het nu starten. Dus dat is een gevoel van opluchting. Anderzijds is er natuurlijk het enorme verdriet waarmee zij al 3 jaar kampt. En ook de angst voor de herbeleving van de feiten.
1: De man die terecht staat riskeert levenslang. Ruim 1 op de 10 werknemers in ons land wordt deels vergoed in zogenoemde warrants. Dat is bijna een verdubbeling tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener Randstad. Als werkgevers hun werknemer een bonus willen geven, kunnen ze kiezen voor warrants. Die geven het recht om een aandeel te kopen of te verkopen tegen een bepaalde prijs. De werknemer kan zo'n recht of warrant verkopen en dus inruilen voor geld. Daar hou je netto meer aan over dan aan een klassieke bonus, zegt Wouter Beukels, verloningsexpert bij Randstad.
3: Het is wel voordelig, want als werknemer betaal je er geen sociale zekerheid op. Dat is al 13,07% gespaard. En de werkgever die bespaart ook nog een sociale zekerheid. En heel vaak gaat hij dan zeggen, goed, wat ik uitspaar, ik wil netto zoveel mogelijk koopkracht geven aan mijn werknemer. Ik geef dat ook mee. En dan krijg je eigenlijk dubbele winst, minder lasten en hogere bedragen.
1: Nog uit het onderzoek was gebleken dat de lonen in ons land dit jaar amper stijgen bovenop de automatische indexering. Bijna 4 op de 10 werknemers kreeg geen opslag bovenop de index. In de regio Kharkiv in Oekraïne zijn vanochtend 7 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een landbouwbedrijf. 10 anderen zijn gewond geraakt, zegt de premier. Hij spreekt van een nieuwe oorlogsmisdaad. In verschillende regio's zijn er de afgelopen uren grote aanvallen geweest. Ook in de hoofdstad Kiev zijn 2 doden en 8 gewonden gevallen. 1 dode viel toen een Russische raket insloeg op de parking van een materniteit. Actrice Mona Mina Leon is genomineerd voor een International Emmy Award in de categorie Beste Actrice voor haar rol in de fictiereeks Holy Shit. Ze speelt Jasmin, een jonge vrouw met het Gilles de la Tourette-syndroom, waardoor je onvrijwillige tics hebt en ze wil graag lerares worden. De reeks is een warme reeks over familie en zelfaanvaarding, zegt Streams, waarop de reeks te zien is. Leon is de eerste Vlaamse actrice die een Emmy-nominatie in de wacht sleept. De fictiereeks De Klas van 2000 is ook genomineerd voor een Emmy. Het is een miniserie over de ervaringen van een homoseksuele tiener. In de kwartfinale van de Billie Jean King Cup tennis in China staat het intussen 1-1 tussen België en Oekraïne. Jana Otsipka verloor haar eerste enkelspel, maar Greet Minne bracht de stand weer gelijk. Zij versloeg de nummer 7 van de wereld, Elena Svitolina, in 3 sets. Nu spelen Magali Kempe en Lara Salde het dubbelspel en dat moet de beslissing brengen. Verschillende topspeelsters van de Belgische ploeg lieten verstek gaan voor deze kwartfinale of zijn geblesseerd. Wisselend bewolkt vandaag met vooral hoge wolken en maxima tot 21 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Het weekend, dat wordt meestal droog met best veel zon. Zaterdag halen we 26 graden, zondag nog 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Ga voor magistraal, orkestraal. Beleef de kracht van een symfonisch orkest in Concertgebouw Brugge. Zoals Bamberger Symfoniker, Gürzenich Orkester Keulen en Orchestre National de Lille. In werk van onder meer Bruckner, Strauss en Rachmaninoff. Alle info op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara. Iedereen klassiek. Met Carlos Gillot.

Goedemorgen, welkom bij Iedereen Klassiek. We begonnen dit uur met een fluitkwartet van Mozart, het openingsdeel daaruit, uit de gloednieuwe opname met Anna Besson en muzikanten van Anocte Temporis. Reinaldo Haan was een groot bewonderaar van de muziek van Wolfgang Amadeus Mozart, dus twijfelde hij geen seconde toen hij de kans kreeg om muziek te schrijven voor een muzikale komedie. Hij kreeg die kans, nam die ook met beide handen, maar het is zeker geen autobiografisch verhaal in die komedie, want het is echt wel stevig geromantiseerd met ook wel wat fictie erbij. Het gaat wel over de periode dat Mozart in Parijs verbleef, maar hier wordt het wel heel spannend. Daar gebruikt hij de charmes van zijn nieuwe operapersonage Don Giovanni. Hij is volop bezig om die opera te componeren en hij probeert die verleidingstrucken uit bij alle vrouwen in het huis waarin hij verblijft. Dus dat is een soort van test, een try-out voor zijn gloednieuwe opera Don Giovanni. Die rol van Mozart wordt in die muzikale komedie gezongen door een vrouw en hier door Susan Graham.

Mezzosopraan Susan Graham als de rokkenjager Mozart in die gelijknamige muzikale komedie met de muziek van Reinaldo Haan. Être adoré met City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Yves Abel. Voor Franz Schubert waren strijkkwartetten niet echt een probleem. Hij schreef er zo'n 15 bij elkaar. Maar een strijktrio daarentegen met 1 viool, 1 altviool en 1 cello, ja, dat was op een of andere manier toch iets minder geliefd door Schubert. Daar had hij toch wel minder fascinatie voor. Hij schreef er uiteindelijk 1 volledig strijktrio. En het jaar daarvoor had hij ook al een poging gewaagd. Maar daarvan hebben we helaas enkel maar het eerste deel volledig bewaard. Er zijn ook wel fragmenten van een tweede deel, maar we moeten het dus doen met dat eerste deel. Trio Zimmermann met zo'n strijktrio van Franz Schubert. Dat enige deel dus.

Trio Zimmerman met een strijktrio van Franz Schubert. Het is bijna 10:30 ondertussen en dat kan maar één ding betekenen. Onze dagelijkse quiz komt dichterbij. Muzikant en programmamaker Senne Guns is vandaag onze quizmaster. Hij wil te weten komen hoe goed u echt die vijfde symfonie van Gustav Mahler kent. Test uw oren, doe zometeen mee in de VRT Max-app. En ik zou zeggen, klik die app al maar aan op uw smartphone of tablet, want die vraag komt er zo meteen al aan.

0: Lisa Batyashvili met een lyrische wals van Dmitri Shostakovich.
1: Iedereen klassiek.
0: Gustav Mahler. Als er nu twee zaken zijn die je over zijn muziek kan zeggen, dan heeft dat vooral te maken met de genres die hij graag componeerde. Enerzijds het lied en anderzijds de symfonie. Daar voelde hij zich helemaal thuis. En soms komen ze ook geweldig samen in zijn weergaloze symfonieën die we maar al te graag horen in de concertzaal. Maar dat zijn vandaag details, dat is niet belangrijk. Wat wel telt is de quizvraag van Senne Guns vandaag. Hij wil u uitdagen om eens goed te luisteren naar die vijfde symfonie van Gustav Mahler. Zometeen stelt hij zijn vraag, dan krijgt u ook meteen drie antwoordmogelijkheden, A, B of C. En eens de vraag gesteld is en die vijfde symfonie van Gustav Mahler te horen is, dan is het aan u. Wat denkt u dat het juiste antwoord is op de quizvraag van vandaag? Stuur dat antwoord gewoon vlug even door in de VRT Max-app en speel mee voor het plezier.
2: Goedemorgen, ik ben Senne Guns, de maestro fortissimo van Ketnet. In dat televisieprogramma ga ik op zoek naar muzikale oplossingen voor kleine problemen. Maar de allerbekendste maestro fortissimo is volgens mij Gustav Mahler. Hij was directeur van de Hofopera in Wenen en als dirigent was hij bekend tot in de Verenigde Staten. Maar in de zomer trok hij zich terug in zijn schrijfhutje en daar componeerde hij zijn symfonieën. Alsjeblieft, dank u wel, Gustav. Aan het begin van zijn vijfde symfonie speelt een blaasinstrument een opvallende rol. Weet u welke blazer dat is? Is dat A, de trompet, B, de hoorn, of is het C, de fagot? Luister goed.

0: De eerste minuten uit die vijfde symfonie van Gustav Mahler. Maar Sennegens, onze quizmaster, wilde vandaag vooral weten welk instrument die symfonie nummer 5 inzet. Meer bepaald, welke blazer mag daarmee beginnen met die vijfde symfonie? Wie krijgt als eerste teken van de dirigent? Is dat A, de trompetspeler, B, de hornist of C, de fagotspeler? Wel, het is heel duidelijk in de VRT Max-app. Antwoord C, fagot, heeft u helemaal laten varen. Dat zie ik nergens verschijnen, dus u bent vrijwel zeker van het feit dat het geen fagot is aan het begin van die vijfde symfonie. Maar er is wel wat discussie over A of B. Is het nu een trompet of is het toch eerder een horen? Antwoord B. Marleen dacht bijvoorbeeld eerst aan antwoord A, de trompet, en schakelde dan toch vlug nog even over in de VRT Max-app naar het antwoord B. Ik denk dat toch een voorkeur uitgaat naar antwoord A, naar de trompet. Maar wie weet is het misschien wel de horen. Ik geef de microfoon door aan onze quizmaster, Sennegens. Wat is het antwoord?
1: Misschien wat onverwacht, maar het was een trompet.
0: Inderdaad, u moest vandaag niet twijfelen. Het was gewoon de trompet aan het begin van die vijfde symfonie van Gustav Mahler. Heel fijn dat u meespeelde ook vandaag weer met onze quizvraag. En als prijs of troostprijs, afhankelijk van uw antwoord natuurlijk, is dit de vijfde symfonie van Gustav Mahler, maar dan wel het Adagietto. Het vierde deel zonder trompet en zonder zoveel meer, want in dit deel zijn enkel de strijkers en de harp aan de beurt. Een intiem moment hier bij de muzikanten van het Concertgebouworkest Amsterdam onder leiding van Bernard Haitink.

Hij brengt me in een wondermooie fantasiewereld, dat schrijft Marieke in de VRT Max-app. En ik ga ervan uit dat dit adagietto uit de vijfde symfonie van Mahler haar ook naar een bijzondere plek brengt. Het geldt voor zoveel mensen die echt wel een liefhebber zijn van dat adagietto van Mahler. Muzikanten van het Concertgebouworkest Amsterdam onder leiding van Bernard Haitink. Dit is de Capriole Suite van Peter Warlock en William Boughton dirigeert English String Orchestra.

0: Het is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. De zelfrijdende Tesla durft wel eens te snel te rijden in een zone 30 of op een woonerf en beslist regelmatig om fietsers in te halen in fietsstraten. Dat zegt de Brusselse mobiliteitsorganisatie Johanna na een eigen onderzoek. Het Full Self-Drive systeem, of FSD, van Tesla zelf is wel hoffelijk voor andere weggebruikers, is voorzichtig tijdens manoeuvres en in het algemeen attent voor fietsers of voetgangers. Maar toch zitten er nog foutjes in het systeem, zegt Geert van Waag van Johanna.
1: Het systeem zoals het vandaag wordt gebruikt, rijdt veel te dikwijls, veel te snel in zones waar je maar 20 of 30 kilometer per uur mag rijden. En geeft ook nog extra verkeerde informatie aan de chauffeur, misleidt de chauffeur eigenlijk van ik mag hier te snel rijden. We vragen aan de minister dat zij deze studie te harte neemt en als enige conclusie moet ze dan eigenlijk de toelating voorlopig intrekken.
0: Uit data die minister De Ridder zelf opvroeg bij Tesla blijkt intussen dat het risico op een ongeval met zelfrijdende Tesla's buiten de snelweg bijna 10 keer lager ligt dan bij traditioneel rijden. In Nijvel is het assiseproces gestart over de moord op barones Mimi Ulens. De vrouw van 70 werd ruim 3 jaar geleden samen met haar man klemgereden door haar stiefzoon op een oprit in Ohain in Waals-Brabant. De man schoot daarop zijn stiefmoeder dood, zijn vader raakte lichtgewond. De dader, een voormalige agent van de staatsveiligheid, gaf zichzelf kort nadien aan bij de politie. Naar eigen zeggen had hij gehandeld in een opwelling van jarenlange frustraties. De assisejury zal nu moeten oordelen of er voorbedachtheid was en de man dus voor moord veroordeeld wordt. Ruim 1 op de 10 werknemers in ons land wordt deels vergoed in zogenoemde warrants. Dat is bijna een verdubbeling tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener Randstad. Als werkgevers hun werknemer een bonus willen geven, dan kunnen ze kiezen voor die warrants. Die geven dan het recht om een aandeel te kopen of te verkopen tegen een bepaalde prijs. De werknemer kan zo'n recht of warrant verkopen en dus inruilen voor geld. Daar hou je netto dan meer aan over dan aan een klassieke bonus, zegt Wouter Beukels, verloningsexpert bij Randstad.
2: Is wel voordelig, want als werknemer betaal je er geen sociale zekerheid op. Dat is al 13,07% gespaard. En de werkgever die bespaart ook nog een sociale zekerheid. En heel vaak gaat hij dan zeggen, goed, wat ik uitspaar, ik wil net zoveel mogelijk koopkracht geven aan mijn werknemer. Ik geef dat ook mee. En dan krijg je eigenlijk dubbele winst, minder lasten en hogere bedragen.
0: Nog uit het onderzoek is gebleken dat de lonen in ons land dit jaar amper stijgen bovenop de automatische indexering. Bijna 4 op de 10 werknemers zal geen opslag krijgen bovenop de index. In de regio Kharkiv in Oekraïne zijn vanochtend 7 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een landbouwbedrijf. 10 anderen zijn gewond geraakt. De premier van de Oekraïne spreekt van een nieuwe oorlogsmisdaad. In verschillende regio's zijn er de afgelopen uren grote aanvallen geweest. Ook in Kiev zijn 2 doden gevallen en 8 gewonden. 1 dode viel toen een Russische raket insloeg op de parking van een materniteit. En Pakistan heeft vannacht 10 militaire doelen in buurland Afghanistan aangevallen, omdat van daaruit drones gelanceerd zouden zijn. De Taliban-regering in Afghanistan zegt dat er bij de aanvallen van vannacht 4 burgers zijn omgekomen. De spanningen tussen de 2 buurlanden zijn na een paar rustige maanden opnieuw opgeleid. Wisselend bewolkt vandaag met vooral wat hoge wolken, maxima tussen 15 en 21 graden. Morgen nog veel zon en tot 23 graden. Het weekend wordt meestal droog met best veel zon. Zaterdag 26 graden, zondag tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd.
4: The World of Hans Zimmer, A New Dimension. Van Gladiator en Interstellar tot Pirates of the Caribbean en vele andere iconische films. Beleef de meeslepende muziek van Hans Zimmer. Onder leiding van dirigent Matt Dunkley op 29 april 2027 in AFAS Dome. Alle info op greenhousetalent.com. Samen met Clara.
3: Iedereen klassiek. Met Carlos Gillot.
5: En we zijn weer vertrokken voor een uurtje. Iedereen klassiek. Embarquez-vous.

De dag kan niet meer stuk voor deze tenor Cyril Dubois met Embarquez-vous, een lied van Benjamin Godard met Brussels Philharmonic onder leiding van Pierre Dumousseau. Aan het einde van de 19e eeuw schreef Camille Saint-Saëns een barcarolle, maar dan wel voor een bijzondere instrumentencombinatie voor viool, cello, piano en harmonium. Dat laatste instrument was in die tijd best wel populair, vooral in de saloncontext. Daar had het echt wel aantrekkingskracht tot een intiemer publiek. Maar doorheen de jaren zag Camille Saint-Saëns ook wel dat het instrument wat aan terrein verloor. En dus voelde hij ook wel de bui hangen voor dat werk dat hij had gecomponeerd, die barcarolle voor dat kwartet. Hij schreef dat ook met die woorden aan zijn uitgever. Hij zei van ja, ik merk ook wel dat dat instrument niet meer zo populair is als 10 jaar geleden. Dus ik vind ook wel dat mijn muziekstuk, die barcarolle, ja, bekender moet zijn of vooral bekend moet blijven. Dat stuk verdient het ook. Hij schreef dan ook maar een nieuwe versie van die barcarolle, opnieuw een stuk voor 4 instrumenten. En het harmonium werd dan maar vervangen door een altviool, een veel gangbaarder instrument. Want dat leunt toch ook wel aan bij de kamermuziek. En die versie met altviool krijgen we van het Mozart Piano Quartet.

Mozart Piano Quartet met een barcarolle. Een stuk voor vier instrumenten van Camille Saint-Saëns. Op zijn 28e reisde Hector Berlioz naar Rome, altijd een mooie plek, een mooie stad om eens te bezoeken. En natuurlijk moest hij ook een bezoekje brengen aan de Sint-Pietersbasiliek. Hij vond dat natuurlijk fascinerend. Het architecturale van die kathedraal vond hij natuurlijk fascinerend. Maar hij was er zeker niet om al zijn zonden op te biechten aan een of andere priester. Integendeel, het was daar klaarblijkelijk zodanig warm, zo bloedheet, dat Hector Berlioz liever de hele dag gewoon in die Sint-Pietersbasiliek zat en gewoon genoot van de stilte van de architectuur, terwijl hij een nieuw boek aan het lezen was. Het is te zeggen een verhalend gedicht van Lord Byron dat net verschenen was, of toch een tijdje daarvoor, The Corsair. En dat gedicht gaat over een piratenleider die zich als derwish vermomt om zo zichzelf te kunnen binnensmokkelen in het paleis van de sultan. En Hector Berlioz die schreef daar nadien muziek op. De ouverture tot Le Corsair met London Symphony Orchestra en dirigent Colin Davis.

Colin Davis had een nauwe band met de muziek van Hector Berlioz en dus ook met deze ouverture Le Corsaire met London Symphony Orchestra.

Terug naar Parijs in het jaar 1961 met Maria Callas in A Je Veux Vivre, die wals van Juliette uit Roméo et Juliette van Charles Gounod met Georges Prêtre als dirigent van Orchestre National de la Radiodiffusion Française. Lange naam voor zo'n Frans orkest. Volgende week start de Munt in Brussel het nieuwe seizoen met een productie van deze opera van Roméo et Juliette. En dan mag sopraan Janine de Bic schitteren in die rol van Juliette. Zij zal die rol een paar keer zingen hier in Brussel. En dus ook op 14 oktober, want die avond zenden we de opvoering integraal uit in Clara Live. En op 14 Max kan u dan de operaproductie met beeld bekijken. Altijd mooi meegenomen, niet te missen, 14 oktober. Ik kan het nu al maar meegeven, omcirkel die datum in uw agenda.

Eugène Isaïe schreef deze mazurka voor de Russische markt. Sylvia Wang op viool, Elian Reyes aan de piano. Iedereen Klassiek gaat nog een klein half uurtje door met Gustav Holst onder meer. Hij heeft een boodschap voor ons vanuit de ruimte. Angela Gheorghiu wacht op haar geliefde in Simon Boccanegra van Giuseppe Verdi. En ik heb ook nog een boekentip voor u. Eentje met muziek als rode draad. Dat is voor straks, maar eerst een stukje Romeinse cultuur. We bezoeken geen Romeinse site, geen Colosseum, geen iconische kunstwerken in de Galleria Borghese. Nee, dat allemaal niet. Gewoon een fontein in een chique villa.

Het wordt bijna een mysterieuze fontein, die van Villa Medici, een van de Romeinse fonteinen van Ottorino Respighi met Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia onder leiding van Antonio Papano.

0: Na een lange introductie was ze dan toch te horen, sopraan Angela Giorgio met Come in Questora Bruna uit Simon Boccanegra van Giuseppe Verdi en Riccardo Chailly dirigeerde.
1: Iedereen klassiek.
0: En iedereen klassiek, dat is ook overal klassiek, want we gaan overal op zoek naar klassieke muziek in de wereld. En die vinden we vandaag in Systemen van Tederheid. Dat is de nieuwe roman van Marek Szindelka. Een veertiger ongeveer, Szindelka, en hij is nu al een van de belangrijkste schrijvers uit Tsjechië. Niet te onderschatten, dat uiveren. En in zijn nieuwe roman, Systemen van Tederheid, speelt deze muziek een belangrijke rol.

Ja, geen alledaagse pianomuziek. De 7e pianosonate van de Russische componist Alexander Scriabin is de rode draad doorheen dat nieuwe boek van Marek Shindelka, Systemen van Tederheid. Het hoofdpersonage in die roman is Ada. En haar vader was een briljant pianist, organist ook, maakte heel wat opnames. En hij was, jammer genoeg, ook verslaafd aan alcohol, waaraan hij uiteindelijk ook overleed. Ada raakte wat vervreemd van haar vader. Ze heeft niet zo gek veel tastbare herinneringen over van hem. Maar ze heeft wel een oude vinylplaat met daarop dus die 7e pianosonate van Alexander Scriabin. Heeft hij dus zelf opgenomen. Heel bijzonder, ze koopt ook elk exemplaar van die opname dat ze maar ook te pakken kan krijgen op rommelmarkten of in winkeltjes. En dat doet ze uiteraard niet zomaar, want voor haar is dat echt een schat aan informatie, bij wijze van spreken, over haar vader. Want in die opname is het haar te doen om een pauze die ongeveer 8 seconden duurt. Dat is voor Ada het belangrijkste moment in de carrière van haar vader, want in die 8 seconden, ja, geen muziek, maar stilte zou je kunnen zeggen, ritselt hij even en zuigt hij op zijn tanden. En dat moment is voor de eeuwigheid vastgelegd, geperst op vinyl. Een prachtige vondst in die nieuwe roman van Marek Shindelka, Systemen van Tederheid. En als je nog meer wil graven in dat boek, dan moet u vanavond gewoon in Gent zijn, want Shindelka is in het land. Vanavond presenteert hij zijn boek in boekhandel Limerick in Gent, vlakbij het Sint-Pieterstation. En morgen doet hij dat nog eens lekker over in Boeddha in Kortrijk. En dus ja, deze muziek is de soundtrack bij dat boek.

Een fragment uit de 7e pianosonate van Alexander Scriabin met de bijnaam Witte Mis, net gespeeld door Marc-André Amelin.

En weg is hij, de gevleugelde boodschapper Mercury uit The Planets van Gustav Holst. Overmorgen valt er weer heel wat glitter en glamour te spotten in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. De galaavond van Antwerp Symphony Orchestra keert terug naar jaarlijkse gewoonte. En de ster van de avond dit jaar wordt Fatma Said, de sopraan. En Cara van der Aura kon haar strikken voor een interview. Dat is voor straks in Music Matters. En ondertussen zie ik ook aan de andere kant van het studioraam contrabasspeler Wies de Bouvet zijn instrument stemmen. Ook hij is de gast in Music Matters. En ik vermoed dat hij ook wel iets live zal willen spelen hier in de Clara-studio. Mooie dag!

0: Deze zomer vieren Museum Don Danes, het Roger Aveel Museum en Mudel de 10e Biennale van de schilderkunst. Met 3 eigenzinnige tentoonstellingen rond 1 gezamenlijke vraag. Hoe kan schilderkunst vandaag verder gaan dan schilderen op doek? Ontdek deze jubileumeditie van 28 juni tot 18 oktober via biennalevandeschilderkunst.be, samen met Clara. Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
1: Het is 12:00 VRT Nieuws met Lode Roels. De gesprekken om de Vlaamse begroting vlot te trekken lopen stroef. In Brugge is het assiseproces over een dubbele kindermoord gestart en de Chinese president Xi begint aan een belangrijk staatsbezoek aan de VS. Goedemiddag. Vooruit is niet tevreden met de voorstellen van Vlaams minister-president Matthias Diependalen om de begroting op orde te krijgen. De onderhandelingen daarover lopen volop, maar Sisse Michiels, het gaat dus blijkbaar niet zo vlot.
2: Nee, niet echt voorlopig. CD&V en Vooruit die hadden begin deze week al gezegd dat er nog veel werk aan de winkel is. En nu vandaag benadrukt vice-minister-president voor Vooruit Melissa de Prater opnieuw dat het allemaal nog veel te onevenwichtig is. De N-VA die stelt voor om te snijden in subsidies en de sociale toeslagen in de kinderbijslag te herbekijken. Vooruit wil dan weer dat er meer gekeken wordt naar de sterkste schouders, zoals zij dat noemen, bijvoorbeeld als het gaat over erfenissen en schenkingen.
3: Langs de ene kant betalen mensen heel veel belastingen als zij iets klein erven. En langs de andere kant heb je dan een aantal grote rijke families die voor miljarden schenken zonder daar ook maar 1 euro op te betalen. Ja, dat is natuurlijk wel niet correct.
2: Vorig jaar is er in totaal 25 miljard euro belastingvrij geschonken door familiebedrijven, een record. De vrijstelling is wel al strenger geworden, maar dat moet dus nog verder gaan, vindt de Prater.
1: Ja, maandag is de deadline voor die begroting. Gaat dat lukken?
2: Dat lijkt toch nog wel steeds een haalbare kaart. Vandaag ziet Diependalen alle partijen apart. En dan vanaf morgen is het de bedoeling om die laatste rechte lijn in te zetten. Het plan is om dan het hele weekend door te werken en te onderhandelingen, om dan ten laatste maandagnamiddag klaar te zijn met de onderhandelingen voor de septemberverklaring.
1: Dankjewel, Sisse. In Brugge is het assiseproces begonnen over een dubbele kindermoord in Waardamme. Bij Oostkamp is dat, in West-Vlaanderen, 4 jaar geleden. Een aardappelboer staat er terecht voor moord op zijn 2 dochtertjes van 8 en 5 en moordpoging op zijn ex-vrouw. Meer uitleg door Maite Piese.
4: De beschuldigde is zichtbaar aangedaan als de openbaar aanklager in detail uiteenzet wat bijna 4 jaar geleden gebeurde. De aardappelboer verstikte toen op zijn boerderij zijn 2 dochtertjes van 8 en 5. Hij wilde daarmee wraak nemen op de moeder van de kinderen, omdat ze van hem was weggegaan, zei hij zelf. Hij saboteerde in huis ook elektriciteitskabels waardoor zijn ex-vrouw geëlektrocuteerd kon worden. Moordpoging, daarvoor staat hij hier ook terecht. Advocaat van de vrouw, Christian van den Bussen.
5: Mama die haar beide kinderen verliest en die zelf nog ook slachtoffer is van een moordpoging, dat ongeveer het ergste is wat iemand kan meemaken en dat zij in ieder geval levenslang is gestraft.
4: De grootouders van de vermoorde meisjes hebben nog veel vragen, zegt hun advocaat Frank Scheerlink.
6: Dat hij voor één keer eerlijk is. Dat hij komt zeggen hoe hij het gedaan heeft, wat er in zijn hoofd is omgegaan, wat de specifieke redenen zijn.
4: Straks krijgt de beschuldigde een eerste keer het woord.
1: In Nijvel is het assiseproces gestart over de moord op barones Mimi Ulens. De vrouw van 70 werd ruim 3 jaar geleden samen met haar man klemgereden door haar stiefzoon op een oprit in Ohain in Waals-Brabant. De man schoot daarop zijn stiefmoeder dood, zijn vader raakte licht gewond. De dader, een voormalige agent van de staatsveiligheid, gaf zichzelf kort nadien aan bij de politie. Naar eigen zeggen handelde hij in een opwelling na jarenlange frustraties. De assisejury zal nu moeten oordelen of er voorbedachtheid was en de man dus voor moord veroordeeld kan worden. De lokale politiezone van Hasselt heeft een grote drugsbende volledig kunnen oprollen. 160 politiemensen hebben simultaan op 18 verschillende adressen huiszoekingen uitgevoerd, waarbij onder meer 10 mensen zijn opgepakt. Gunter Joosse ging in het politiekantoor van Hasselt luisteren naar wat de actie heeft opgeleverd.
7: Wanneer de deur van het politiekantoor van Hasselt openzwaait, komt de cannabisgeur ons tegemoet. In beslag genomen cannabis, geld en gsm's liggen op een tafel. Politieman David Delmans.
8: Hebben wij 2 actieve cannabisplantages ontdekt met een totaal van 1300 potten. 300.000 euro aan gelden, 11 kilogram cannabis, 1,8 kilogram hashish en 1,5 kilogram cocaïne.
7: Het is uitzonderlijk dat een lokale politiezone een volledige criminele organisatie in één keer oprolt, zegt procureur des Konings van Limburg, Frank Bleijen.
9: Dan gaat het niet alleen over de onderbouw, ook de middenbouw en ook de bovenbouw, dus de brains, de mensen die het bedenken.
7: De politiezone van Hasselt is een fusie van een aantal zones en is de vierde grootste van Vlaanderen. Die schaalvergroting hebben we echt nodig, zegt de procureur.
9: Wij zouden meer grotere politiezones willen om meer slagkracht te hebben, om met meer succes te kunnen optreden.
1: In de Europese wijk in Brussel hebben zo'n 500 leden van het Europees Vakbondsfront actie gevoerd tegen EU Inc. Dat is een eenvoudige ondernemingsvorm die de Europese Commissie wil invoeren. Een bedrijf zou dan digitaal opgericht kunnen worden binnen de 48 uur met een startkapitaal tussen 1 en 100 euro. De vakbonden vrezen dat dit voorstel de deur openzet voor schijnbedrijven en ook een schending van de sociale rechten. Anne Vermorgen van ACV.
10: Wat zijn de voorwaarden? Wat zijn de regeltjes? Wat is de controle? En de werknemers die daar dan in te werk gesteld worden, wat zijn hun rechten, hun sociale bescherming? Ja, dat zet de deur open voor sociale dumping, voor fraude. En ja, dat ten koste gaat van de bescherming en de rechten van de werknemers. Er worden altijd dingen bijgecreëerd waar die eigenlijk niks in het laadje brengen van onze sociale zekerheid. En dat is problematisch.
1: De Chinese president Xi Jinping brengt vandaag een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Xi werd gisteravond persoonlijk onthaald op de luchthaven door president Trump. Vele de Vos, dat toont aan dat het bezoek belangrijk is, hè?
11: Ja, want de relatie tussen beide grootmachten verloopt al een tijdje heel stroef. Herinner je de torenhoge handelstarieven waarmee ze elkaar vorig jaar om de oren sloegen? Het tijdelijk akkoord daarover is nu verlengd tot 10 januari. Dat is minder lang dan China had gehoopt. En er zijn ook nog andere struikelblokken als het over handel gaat. Ook Taiwan is een gevoelig onderwerp. China verzet zich tegen een geplande Amerikaanse wapenlevering ter waarde van meer dan 12 miljard euro. En Amerika gebruikt die wapenlevering dan weer als middel om druk te zetten op de Chinezen. Nog op de agenda staat artificiële intelligentie. Beide landen proberen de AI-race te winnen met alle gevolgen van dien en afwachten of daar op de top eventueel ook veiligheidsafspraken over worden gemaakt.
1: Vela, dankjewel. Intussen moet de Amerikaanse president Trump straks in het Witte Huis opnieuw journalisten toelaten van CNN en 2 andere nieuwszenders. Vorige week had hij hun perskaarten laten intrekken omdat hij vindt dat ze fake news verspreiden. Maar een federale rechter heeft geoordeeld dat dat niet volgens de juiste procedure is verlopen. De journalisten hadden de kans moeten krijgen om de beslissing aan te vechten. De zaak wordt nu nog uitgebreider bestudeerd en de komende 2 weken mag hun toelating niet opnieuw worden afgenomen, zegt de rechter. In Oekraïne zijn zeker 8 doden gevallen bij Russische aanvallen met raketten en drones afgelopen nacht. In Kharkiv in het oosten vielen zeker 6 doden bij een aanval op een landbouwbedrijf. 12 mensen zijn daar ook gewond geraakt. En in de hoofdstad Kiev zijn 2 mensen gedood bij aanvallen, van wie 1 op de parking van een materniteit. Xavier van Pevenage is cameraman voor de Britse omroep BBC. Hij is in Kiev en zegt dat de aanvallen van de Russen niet stoppen.
12: Het is constant, hè? Dus dat hadden vroeger niet. Vroeger hadden rustperiodes gedurende de dag. En hadden ook al goede nachten soms. Maar nu is het eigenlijk bijna constant. Je voelt dat ook aan de mensen. De mensen zijn daar echt wel. Allee, je voelt dat dat heel veel druk heeft op hen. En dat die psychologisch is dat zwaar.
1: Een sportbericht. De Belgische tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup. Ze verloren hun duel in de kwartfinales tegen Oekraïne met 2-1. Verschillende Belgische topspeelsters waren er niet bij. Er waren ook nog afzeggingen door blessures. Greet Minnes stunte wel in het enkelspel door Elina Svitolina te kloppen in 3 sets. Eerder had Jana Otsipka haar match verloren. In het beslissende dubbelspel verloren Magali Kempe en Lara Salde in 2 sets. Deze namiddag zon en wolken, maxima tussen 15 en 20 graden. Morgen stralend nazomerweer met veel zon en zachte maxima tot 24 graden. Ook de dagen daarna veel zon, maar ook enkele wolken. Het blijft grotendeels droog wel, bij temperaturen rond 23 graden in het centrum. Vooraan in het nieuws zat de kritiek van de Partij Vooruit op wat er nu op tafel ligt om de Vlaamse begroting op orde te krijgen. Minister-president Diependalen wil snijden in subsidies en de sociale toeslagen in de kinderbijslag. Vooruit wil dat er meer gekeken wordt naar de sterkste schouders. Meer details op vrtnieuws.be.
13: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Auwera.
14: Een soldaat, een prinses, een viool en de duivel. En een plaat.

Ja, ik dacht over het sprookje van Stravinsky te beginnen deze week te zien en te horen in Bozar en tijdens Festival Gent. Maar dat houd ik lekker voor straks. De plaat van deze Bokani Dyer was me voor. Hij groeide op met de muziek van zijn vader, jazzmuzikant Steve Dyer, en met de rijke Zuid-Afrikaanse muziektraditie. En dat is ook te horen. Daar draait ook dit album, zijn jongste album, Traditions, om. En de Braziliaan Yamandu Costa en de Fransman Antoine Boyer komen uit verschillende muzikale werelden, maar op hun album Estrada Longa gaan ze samen op pad. De ene gooit iets op tafel en de andere pikt het op.

Het kost digitaren blijkbaar niet veel moeite om elkaar te begrijpen. Yamandu Costa en Antoine Boyer met twee fragmenten uit hun jongste album Estrada Longa. En we blijven bij de snaren, maar nu krijgt één instrument een wel heel belangrijke rol. Een viool die je niet zomaar uit handen geeft, maar in L'Histoire du Soldat van Igor Stravinsky doet een soldaat dat wel. Hij ruilt zijn viool met de duivel voor een boek dat de toekomst kan voorspellen. Een sprookje, maar wel eentje met een donker randje en met Isabelle Faust, het Salzburger Marionettentheater en contrabassist Wies de Bouffet. En samen gaan ze dat muzikale sprookje weer tot leven brengen. Dit weekend doen ze dat in Beaux-Arts en tijdens Gent Festival. En we gaan gewoon al eens naar muziek eruit luisteren. Dit zijn enkele dansen uit dat sprookje van de soldaat van Stravinsky met Isabelle Faust op viool.

0: Joseph et la princesse se tiennent embrassés. Entre le diable qui essaie d'arracher le violon des mains du soldat. Joseph se remet à jouer et le diable danse. Il se contorsionne et cherche à retenir ses jambes avec ses mains. Mais en vain, il faut qu'il danse.
1: Ja, dansen zullen we. Drie dansen uit L'Histoire du Soldat van Stravinsky met onder andere violiste Isabelle Faust. En ook met jou aan de contrabas, Wies de Bouvet. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Jullie spelen dit werk deze week twee keer live.
2: Drie keer.
1: Drie keer zelfs. Wat gaan we horen en zien?
2: Dus jullie gaan de Histoire du Soldat van Stravinsky horen. En het is een hele bijzondere uitvoering, want we combineren het met, met een inscenering van een marionettentheater, van het Salzburger Marionettentheater, met poppen ontworpen door Georg Baslitz. Het is een hele speciale productie. Het maakt ongelooflijk veel plezier om het te doen. En tot hiertoe van het publiek hebben we altijd heel enthousiaste reacties gekregen. Dus, ja.
1: Je bent er al mee op tournee geweest en voor het eerst wordt het nu in België uitgevoerd door jullie. Ja, het is geen opera, geen ballet. Waar situeert het zich dan?
2: Eigenlijk, het oorspronkelijke idee was een straattheater te doen. Stravinsky heeft de muziek geschreven als hij in Zwitserland was. Het idee was een beperkt ensemble dat je op een kar kon zetten en dat je zo dan door de straat kon rijden. En dus en er werd dan gespeeld. Meestal wordt het puur muzikaal uitgevoerd met spreker. Dus het verhaal vertelt, je hebt eigenlijk de beelden niet nodig, de tekst spreekt voor zich. Maar die combinatie met dat marionettentheater is echt nog een andere dimensie. En ik heb het werk vaak gespeeld, maar ik denk dat nu die samenwerking echt wel mijn zicht op het stuk veranderd heeft. En de beelden die ik nu ken van dat theater, die denk ik wel die mij te gaan bijblijven.
1: Ja, dat zou wel zijn. Nu, centraal staat een soldaat die op weg naar de duivel zijn viool ook aan die duivel geeft. En
2: hij is eigenlijk op weg naar huis. Hij heeft verlof gekregen van het leger. Hij is 14 dagen vrij. En hij komt onderweg naar huis, komt hij de duivel tegen. En die overtuigt hem om zijn viool te verkopen. En eigenlijk geraakt hij zo helemaal in de macht van die duivel. En het gaat helemaal mislopen.
1: maar het is een belangrijke rol voor de viool. Ja. Welk gewicht geeft Stravinsky daaraan ook?
2: Het draait natuurlijk allemaal om die viool. Als je in het andere kant van het spectrum zou het dan de toverfluit zijn van Mozart. Nu is het dan de viool van de soldaat. En die is natuurlijk de centrale rol. En ik denk ergens symbolisch staat die, is dat de ziel, denk ik, van de soldaat. Dus hij verkoopt eigenlijk zijn ziel aan de duivel. En van dan is hij eigenlijk in zijn macht. En die soldaat gaat alles doen om die viool terug te krijgen. Het wordt een spannend verhaal.
1: Uitgevoerd door violiste Isabelle Faust, ook niet van de minste. Nee. Je hebt al meerdere keren met haar gespeeld. Hoe is het om met haar samen te spelen?
2: Geweldig. Zij is veel eisend voor zichzelf, voor de andere muzikanten ook, maar altijd op een heel leuke manier. We hebben heel goed contact samen en ik vind het geweldig om met haar samen te werken. Mm-hmm. We hebben een paar verschillende projecten gedaan en ik was heel blij als ze dit ensemble zo had samengebracht en dat ze mij gevraagd had om daarbij te zijn.
1: Ja, je hebt daarnet verteld dat je toch anders speelt nu je voor je ogen die marionetten ziet bewegen of het stuk toch op een andere manier tot jou laat komen. Hoe dan precies?
2: Het visuele beïnvloedt jou natuurlijk en dat kan mij nu niet meer. Dat is nu onlosmakelijk verbonden daarmee. Het is natuurlijk een regie van iemand. Het is daarvoor niet. Het is nooit gedacht als poppentheater met die regie. Er is nu iets wat we voor deze productie zo doen. Maar dat is natuurlijk iets dat bijblijft. En wat er op het podium gebeurt, beïnvloedt sowieso jouw spel. Je past je aan om het als geheel overtuigend te maken.
1: Ja, je maakt deel uit van L'Histoire du Soldat. Ja. Vandaag heb je ook je contrabas meegebracht. Mm-hmm. Als je met zo'n instrument hier binnen wandelt, dan kunnen we niet anders dan vragen, wie is de Bouvet, wil je alsjeblieft voor ons live spelen? Wil je dat doen?
2: Dat kan ik doen, ja. Ik heb mijn contrabas inderdaad erbij, dus waarom niet?
1: Je hebt uitgepakt. Wat ga je spelen?
2: Ik ga twee korte walsjes spelen van Domenico Dragonetti. Dat was een van onze vroegste contrabassolisten. Dat was een echte ster in zijn tijd. Kende Beethoven, kende Rossini, Spohr, Paganini. Hij was echt een heel belangrijk figuur. Die heeft vooral zijn carrière gemaakt in Engeland. En hij heeft daar een landsman, eigenlijk iemand uit Sicilië leren kennen, Vincenzo Panormo. En die heeft aan hem zijn Gasparo da Salo, contrabas uit de 16e eeuw, waarop hij altijd speelde, aan deze luthier gegeven om te herstellen. En hij heeft die luthier gevraagd, waarom maak jij ook geen contrabas? Want hij had tot dan toe eigenlijk geen contrabassen gebouwd. En die heeft zich laten overtuigen en heeft dan een 20-tal contrabassen gemaakt. En de contrabas die ik bij heb, is één van die 20.
1: Hoe
2: en die heb ik nog niet zo lang. En eigenlijk deze productie die ik nu speel, dat zijn de allereerste concerten die ik op die contrabas doe.
1: Aha.
2: Als ik dan toch iets speel, dan muziek van de man die deze luthier overtuigd heeft om contrabassen te bouwen. Dus het is mooi, de muziek en het instrument zijn verbonden.
1: Nu ben ik wel heel benieuwd om die contrabas te horen aan jouw handen. Dus wie is de Bouvet? De studio is gewoon helemaal van jou.

0: Wauw, Wies de Bouvet, helemaal live hier bij ons in de studio met een wals van Domenico Dragonetti. Een van de allereerste stukken die ooit voor contrabas, zoals we die vandaag kennen, geschreven werden. Ja, als Wies in het land is, dan moeten we daarvan profiteren. Jij hebt een behoorlijk mooie internationale carrière uitgebouwd, Wies. Je bent de eerste contrabassist bij Tunhalle Orkester Zürich. Je geeft les aan het conservatorium van Zürich en Madrid en staat geregeld als solist en kamermuzikus op het podium. Maar natuurlijk wel met een instrument, ja, dat we veel vaker achteraan in een orkest zien staan dan vooraan. Onterecht volgens jou?
1: Als het uitsluitend is, dan ja. Ik vind contrabas heeft een heel eigen speciale charme. Die komt natuurlijk, is heel belangrijk in de ensembles en zo, maar het kan ook meer dan dat. Dus als het uitsluitend van achter is, is het spijtig, dan mis je van alles. Maar als je af en toe het ook solo kan tonen, dan heb je het mooie spectrum dat de contrabas kan aanbieden.
0: Ja, je hebt het natuurlijk ook laten horen, maar wat kan een contrabas als solo-instrument dat we misschien te weinig kennen? Wat heeft het nog allemaal te bieden?
1: Er is eigenlijk veel onbekende muziek geschreven voor het instrument in zijn hele geschiedenis. En het is natuurlijk geen... Het is misschien niet muziek van de allergrootste componisten, maar daarvoor betekent het niet dat we niet moeten spelen of nooit moeten horen. Dus ik denk af en toe mag er een plaats zijn voor die onbekendere muziek en voor de minder standaard instrumenten. Als ik zonder het bas spelen waar het instrument natuurlijk voor gemaakt is, zonder dat te verwaarlozen natuurlijk. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld als ik naar concertseizoen kijk van festivals, van de solisten die komen bij symfonische orkesten, het is bijna altijd viool, piano, heel af en toe is een cellist, maar ook al heel af en toe. En eigenlijk daarna, dan stopt het. Ik vind het de andere... De minder typische instrumenten mogen ook eens een keer aan het bod komen.
0: Het zal wel
1: en dus
0: zijn.
1: Ik ben heel blij dat je mij uitnodigt en ik mijn contrabas mag meebrengen.
0: Met heel veel plezier. Hadden jouw ouders ooit gedacht dat je hier mijn grote carrière ging maken met dat grote instrument?
1: Dat denk ik niet. Ik denk dat ze misschien ergens gehoopt hadden, maar ik denk nooit dat. Ik denk niet dat ze het gedacht hadden. Nee.
0: Nee. Oké. Wies de Bouvet, dank je wel en heel veel succes. Doe het goed
1: dank
0: in
1: wel.
0: Brussel en in Gent deze
1: wel.
0: Week. Clara, blijf verwonderd.

Hoeveel seconden hebt u nodig voor u denkt, ah ja, die film, zijn muziek, de muziek van John Williams voor Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, Jurassic Park, E.T. behoort ondertussen tot ons collectieve geheugen. En op John Williams' Legacy krijgen die melodieën nog eens alle ruimte met de componist zelf aan het roer van Berliner Philharmoniker. En ik heb hier geen sterrenstelsels of dinosaurussen meer, maar wel een piano en een muzikante met een eigen verhaal, Nathalie Laurier. Ze draait al 35 jaar mee aan de top van de Belgische jazz en viert dit jaar haar 60ste verjaardag. Dus redenen genoeg voor een feestje. En dat komt er ook volgende week in Flaget, waar ze zich omringt met muzikale vrienden van vroeger en nu. Maar eerst Nathalie Laurier zelf achter de piano. We horen Tineke Postma op sax en aan de contrabas staat Nicolas Thijs.

Volgende week donderdag kan u haar verjaardag meevieren, want op 1 oktober staat deze pianiste Nathalie Laurier in Flaget. En het wordt een dubbel concert met Belgian Jazz Ensemble en Toutou Pouane. Dus met 1 ticket kan u beide concerten meepikken. En nu trekken we naar Wenen, naar Johannes Brahms en naar een goede vriend van hem die in de muziekgeschiedenis een beetje verloren is gegaan. Eusebius heet hij Mandichev en bariton Konstantin Krimmel verenigt beide componisten op zijn nieuwe album.

bariton Constantin Krimmel met een fragment uit zijn jongste album Melancholie. En van een goede vriend van Brahms naar de enige echte Brahms, het symfonisch orkest van de Zweedse stad Gävle brengt een serenade van hem. En straks Fatma Said aan de lijn, dus loop na het nieuws van 1 vooral niet te ver weg.

0: Grenzeloze muziek. Live bij Bozar. Ontdek de Desert Blues van Samba Touré. Met een prachtig eerbetoon aan Ali Farka Touré. Zangeres Abir Name viert de rijkdom van de Arabische taal. En Souhaat Massi stelt haar nieuwe album voor. Ontdek het volledige programma Global op bozar.be. Samen met Clara.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De onderhandelingen over de Vlaamse begroting verlopen moeizaam. In Brugge staat een man terecht voor de moord op zijn dochters van 5 en 8 jaar. En de Chinese president Xi begint aan een belangrijk staatsbezoek aan de VS. Vooruit is niet tevreden met de voorstellen van Vlaams minister-president Matthias Diependalen om de begroting op orde te krijgen. De onderhandelingen daarover lopen volop, maar Sisse Michiels, het gaat dus niet zo vlot.
2: Nee, niet echt voorlopig. Hilde Krevits van CD&V die had begin deze week al gezegd dat er nog heel veel werk aan de winkel is. En nu vandaag benadrukt vice-minister-president voor Vooruit Melissa de Pratere dat het allemaal nog veel te onevenwichtig is. De N-VA die stelt voor om te snijden in subsidies en bijvoorbeeld de sociale toeslagen in de kinderbijslag te herbekijken. Vooruit wil dan weer dat er meer gekeken wordt naar de sterkste schouders, zoals zij dat noemen. Bijvoorbeeld als het gaat over erfenissen en schenkingen.
3: Langs de ene kant betalen mensen heel veel belastingen als ze iets klein erven. En langs de andere kant heb je dan een aantal grote rijke families die voor miljarden schenken zonder daar ook maar 1 euro op te betalen. Ja, dat is natuurlijk wel niet correct.
2: Vorig jaar is er in totaal 25 miljard euro belasting vrijgeschonken door familiebedrijven. Een record was dat. De vrijstelling die is wel al strenger geworden dit jaar, maar dat moet dus nog verder gaan, vindt de Pratere.
1: Ja, en maandag is er al de deadline voor de begroting. Gaat dat lukken?
2: Dat lijkt toch nog wel steeds een haalbare kaart. Vandaag ziet Diependalen alle partijen apart. En dan vanaf morgen dan is het de bedoeling om echt die laatste rechte lijn in te zetten. Het plan is om dan het hele weekend door te werken en te onderhandelen om dan ten laatste maandagmiddag klaar te zijn voor die septemberverklaring in het Vlaams parlement.
1: Dankjewel, Sisse. In Brugge is het assiseproces begonnen over een dubbele kindermoord in Waardamme bij Oostkamp in West-Vlaanderen 4 jaar geleden. Een aardappelboer staat er terecht voor de moord op zijn 2 dochtertjes van 5 en 8 jaar en poging tot moord op zijn ex-vrouw. Meer uitleg door Maite Pisse.
4: De beschuldigde is zichtbaar aangedaan als de openbaar aanklager in detail uiteenzet wat bijna 4 jaar geleden gebeurde. De aardappelboer verstikte toen op zijn boerderij zijn 2 dochtertjes van 8 en 5. Hij wilde daarmee wraak nemen op de moeder van de kinderen, omdat ze van hem was weggegaan, zei hij zelf. Hij saboteerde in huis ook elektriciteitskabels waardoor zijn ex-vrouw geëlektrocuteerd kon worden. Moordpoging, daarvoor staat hij hier ook terecht. Advocaat van de vrouw Christian van den Bussen.
5: Mama die haar beide kinderen verliest en die zelf nog ook slachtoffer is van een moordpoging. Dat ongeveer het ergste is wat iemand kan meemaken. En dat zij in ieder geval levenslang is gestraft.
4: De grootouders van de vermoorde meisjes hebben nog veel vragen, zegt hun advocaat Frank Scheerlink.
6: Dat hij voor 1 keer eerlijk is. Dat hij komt zeggen hoe hij het gedaan heeft, wat er in zijn hoofd is omgegaan, wat de specifieke redenen zijn.
4: Straks krijgt de beschuldigde een eerste keer het woord.
1: De lokale politiezone van Hasselt heeft een grote drugsbende opgerold. 160 politiemensen hebben simultaan op 18 verschillende adressen huiszoekingen uitgevoerd. Daarbij zijn onder andere 10 mensen opgepakt. Gunter Joosen van op het politiekantoor van Hasselt.
7: Wanneer de deur van het politiekantoor van Hasselt openzwaait, komt de cannabisgeur ons tegemoet. In beslag genomen cannabis, geld en gsm's liggen op een tafel. Politieman David Delmans.
8: Hebben wij 2 actieve cannabisplantages ontdekt met een totaal van 1300 potten. 300.000 euro aan gelden, 11 kilogram cannabis, 1,8 kilogram hashish en 1,5 kilogram cocaïne.
7: Het is uitzonderlijk dat een lokale politiezone een volledige criminele organisatie in 1 keer oprolt, zegt procureur des Konings van Limburg, Frank Bleijen.
9: Dan gaat het niet alleen over de onderbouw, ook de middenbouw en ook de bovenbouw, dus de brains, de mensen die het bedenken.
7: De politiezone van Hasselt is een fusie van een aantal zones en is de 4de grootste van Vlaanderen. Die schaalvergroting hebben we echt nodig, zegt de procureur.
9: Wij zouden meer grotere politiezones willen om meer slagkracht te hebben, om met meer succes te kunnen optreden.
1: In de Europese wijk in Brussel hebben zo'n 500 leden van het Europees Vakbondsfront actie gevoerd tegen een nieuwe, eenvoudige ondernemingsvorm die de Europese Commissie wil invoeren. Een bedrijf zou dan digitaal opgericht kunnen worden binnen de 48 uur met een startkapitaal van 1 tot 100 euro. De Europese Commissie wil het zo makkelijker maken voor start-ups en bedrijven om in heel Europa, in de Europese Unie, actief te zijn. De vakbonden vrezen dat zo'n bedrijfsvorm de deur zal openzetten voor schijnbedrijven. Juri Hens van de Socialistische Vakbond ABVV.
10: We hebben absoluut geen garanties vandaag. Wat dat betekent voor werknemers, wat betekent dat voor hun lonen, wat betekent dat voor hun inkomen. Het is een Europees systeem dat alle nationale regels naast zich neerlegt. Daarom staan wij hier vandaag, omdat wij zeer bezorgd zijn over de toekomst van de werknemers. Een neerwaartse spiraal, dat willen wij nooit, jamais.
1: Vandaag brengt de Chinese president Xi Jinping een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Xi werd gisteravond persoonlijk onthaald op de luchthaven door president Trump. En Veerle de Vos, dat toont aan dat het bezoek belangrijk is.
11: Ja, want de relatie tussen beide grootmachten verloopt al een tijdje erg stroef. Herinner je de torenhoge handelstarieven waarmee ze elkaar vorig jaar om de oren sloegen? Het tijdelijk akkoord daarover is nu verlengd tot 10 januari, horen we. Maar dat is minder lang dan China had gehoopt. Ook Taiwan is een gevoelig onderwerp. China verzet zich tegen een geplande Amerikaanse wapenlevering ter waarde van meer dan 12 miljard euro, want het beschouwt Taiwan als een afvallige provincie. Amerika gebruikt die wapenleveringen dan weer als middel om druk te zetten op de Chinezen. Nog op de agenda staat artificiële intelligentie. Beide landen proberen de AI-race te winnen. Geen van beiden wil het tempo vertragen, maar mogelijk worden er op deze top wel broodnodige veiligheidsafspraken gemaakt.
1: Dankjewel, Veerle. En de Amerikaanse president Trump moet straks in het Witte Huis weer journalisten toelaten van CNN en twee andere nieuwszenders. Hij had vorige week hun perskaarten laten intrekken omdat hij vindt dat ze fake news verspreiden. Maar een federale rechter oordeelde dat dat niet volgens de juiste procedure is verlopen. De journalisten hadden de kans moeten krijgen om de beslissing aan te vechten. De zaak wordt nu nog uitgebreider bestudeerd en de komende 2 weken mag hun toelating niet opnieuw afgenomen worden. In Oekraïne zijn zeker 8 doden gevallen bij Russische aanvallen afgelopen nacht met raketten en drones. In Kharkiv in het oosten zijn zeker 6 doden gevallen bij een aanval op een landbouwbedrijf. 12 mensen zijn daar ook gewond geraakt. In de hoofdstad Kiev zijn 2 mensen gedood. 1 persoon kwam om het leven op de parking van een materniteit. Xavier van Pevenage is cameraman voor de BBC. Hij is in Kiev. De Russische aanvallen stoppen niet, zegt hij.
12: Het is constant, hè? Dus dat hadden vroeger niet. Vroeger hadden rustperiodes gedurende de dag. En hadden ook al goede nachten soms. Maar nu is het eigenlijk bijna constant. Je voelt dat ook aan de mensen. De mensen zijn daar echt wel... je voelt dat dat heel veel druk geeft op hen. En dat die... psychologisch is dat zwaar.
1: De Belgische tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup. Ze verloren hun duel in de kwartfinales tegen Oekraïne met 2-1. Verschillende Belgische topspeelsters waren er niet bij en er waren ook nog afzeggingen door blessures. Greet Minne stuntte wel door in het enkelspel Elina Svitolina te kloppen in 3 sets. Eerder had Jana Otsipka haar match verloren en in het beslissende dubbelspel verloren Magali Kempe en Lara Salde in 2 sets. Deze namiddag zon en wolken met maxima rond 18 graden. Morgen stralend nazomerweer met veel zon en maxima tot 24 graden. En ook de dagen daarna veel zon, ook enkele wolken. Het blijft grotendeels droog bij temperaturen rond 23 graden in het centrum. Vooraan in het nieuws zat de kritiek van Vooruit op wat er nu op tafel ligt om de Vlaamse begroting op orde te krijgen. Minister-president Diependalen wil snijden in subsidies en de sociale toelagen in de kinderbijslag herbekijken. Vooruit wil dat er meer gekeken wordt naar de sterkste schouders. Meer op vrtnieuws.be.
13: Clara, blijf verwonderd. Nog 14 dagen, 10 uur, 51 minuten en
14: 0 seconden. En de Egyptische sopraan Fatma Said heeft er een album bij, The Pyramids Recital, opgenomen in de woestijn. En wij laten nu in avant-première één lied horen uit dat album met Fatma Said.
15: Music Matters met Cara van der Auwera.

Fatma Said met een van die Egyptische liederen uit een vorig album, El Noor. En haar jongste woestijnalbum werd vorig jaar opgenomen na een repetitie in Frankrijk en Cairo en zal verschijnen op 9 oktober. Clara, blijf verwonderd. En we blijven rond de Middellandse Zee, want we trekken naar Sardinië, waar Enzo Favato samen met zijn Atlantico Quintet zijn muzikale koffers pakt. Jazz, improvisatie en Zuiderse klanken mogen allemaal mee uit zijn jongste album Ritornare.

Muziek die je uitnodigt om een versnelling trager te schakelen, mee te surfen op de golven van klarinetist Enzo Favatta en zijn Quintetto Atlantico. En als je nog geen plannen hebt voor vanavond en wel zin hebt om buiten te komen, dan ben je welkom in Brussel in Beaux-Arts voor een symfonische date. Je hoeft er helemaal niets voor te kennen. Er worden 3 grote meesterwerken geserveerd en Thomas van der Veeke is uw gids. En op het programma staat Scheherazade van Nikolaj Rimsky-Korsakov.

Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Charles Dutoit met een fragment uit Scheherazade van Nikolai Rimsky-Korsakov. En van een sprookje naar een componist die ook alles wist van verhalen vertellen, George Gershwin. Pianist Lucas Debargue plonst in Gershwin's wereld. Hij speelt de bekende muziek van Rhapsody in Blue tot het concerto in F. Maar Debargue is niet de type pianist dat braaf speelt wat er op papier staat. Hij speelt Gershwin, maar herschrijft ook, varieert en componeert erop voort. Gershwin door de bril van Lucas Debargue.

Luca de Barque brengt Gershwin op zijn eigen manier. Hij blijft er niet met zijn vingers af. U vindt dit nieuwe album, u vindt er wel 20 variaties op terug van de song Summertime van Gershwin. En dit was Lady Be Good. En ook de volgende muziek was een ongeziene hit. Zo groot zelfs dat er speciale treinen werden ingelegd om het publiek naar de opera in Dresden te brengen. Instappen dus.

Humor, liefde, weemoed en een flinke scheut Weense wals. Op zondag 4 oktober krijgen we het allemaal in Concertgebouw Brugge met het Gürzenich Orchester Köln en De Rose Cavalier van Richard Strauss. En ook in Antwerpen staat er iets nieuws te gebeuren. Antwerp Symphony Orchestra krijgt een nieuwe chef-dirigent, Mark Albrecht. Volgende week wordt zijn komst feestelijk ingezet en dinsdag zit hij bij ons, hier aan tafel. En in Maestro is hij de centrale gast van deze week. Heel veel plezier met Maestro, Mark.

0: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Brugge is het assiseproces begonnen over een dubbele kindermoord in Waardamme in West-Vlaanderen 4 jaar geleden. Een aardappelboer staat terecht voor moord op zijn 2 dochtertjes van 5 en 8 jaar en moordpoging op zijn ex-vrouw. De man bekende de feiten meteen en zei dat hij wraak wilde nemen omdat zijn vrouw hem verlaten had. Vanuit de gevangenis bleef hij zijn ex-vrouw belagen met telefoons en brieven. Haar advocaat Christian van den Bussen.
1: Je hebt ten eerste de gruwel van de feiten zelf, maar je hebt ook het gedrag van de beschuldigde na de feiten. En de man is intussen al definitief veroordeeld omwille van stalking vanuit de gevangenis. Naast het enorme verdriet dat zij heeft omwille van de feiten zelf, zijn dat zaken die achteraf haar enorm veel angst inboezemen.
0: De vader riskeert levenslang. Straks krijgt hij een eerste keer het woord. Politie en parket onderzoeken de precieze omstandigheden en de aanleiding van een schietincident in Roeselare gisteravond. Een onbekende heeft er een huis onder vuur genomen. De politie vond een 15-tal kogels, vooral in de voordeur. In de woning was op dat moment niemand aanwezig. Griet de Prest van het parket.
2: Er is van op straat meerdere keren geschoten op de voordeur van de woning. Gelukkig raakte daarbij niemand gewond en is de verdachte dan meteen na de feiten gevlucht. Wij zijn meteen een onderzoek gestart. Het labo en een wapendeskundige zijn gisteravond nog ter plaatse geweest om de nodige vaststellingen te doen. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de precieze aanleiding is voor het schietincident. Dat wordt nu volop onderzocht.
0: De Chinese president Xi Jinping is in de Verenigde Staten voor een staatsbezoek. Xi werd gisteravond persoonlijk onthaald op de luchthaven door president Trump. En dat is uitzonderlijk. Veerle de Vos.
3: De relatie tussen beide grootmachten verloopt al lang stroef. Denk maar aan de torenhoge handelstarieven die ze elkaar vorig jaar probeerden op te leggen. Maar niet alleen handel ligt gevoelig, ook Taiwan is een moeilijk onderwerp. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en verzet zich tegen geplande Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan ter waarde van meer dan 12 miljard euro. Xi en Trump gaan tot slot ook praten over artificiële intelligentie. Beide landen proberen ook op dat domein de snelste te zijn, met alle gevolgen van dien. Afwachten of daarover broodnodige veiligheidsafspraken worden gemaakt.
0: Deze namiddag zon en wolken en rond 18 graden. Morgen stralend nazomerweer met veel zon en het is zacht tot 24 graden. En ook de dagen daarna veel zon, maar ook enkele wolken. En erg zacht voor de tijd van het jaar. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Maestro. Met Mark Janssens.
5: Een mooie donderdagnamiddag, welkom. De laatste Maestro van deze week, waarin we elke dag naar de proms in Londen gingen en vandaag dus nog 1 keer gaan. Voor een op en top Brits programma met het celloconcerto van Edward Elgar, gespeeld door Pablo Ferrandez, en de 2e symfonie van William Walton. Nog 5 minuten en dan zit de Royal Albert Hall helemaal vol en daar kan behoorlijk wat volk binnen.

0: een fragment van een pianotrio dat we hebben van Ludwig van Beethoven, hier gespeeld door het trio Wanderer. Wat we hierover weten is dat Beethoven het waarschijnlijk schreef voor de toen 10-jarige dochter van zijn goede vriendin Antoni Brentano. Daarover is heel veel geschreven, over de link, de relatie tussen aanhalingstekens tussen Beethoven en Antoni Brentano. Was zij degene aan wie hij zijn beroemde liefdesbrief schreef? Laat ons eerlijk zijn, volgend jaar is het Beethovenjaar, als we het daar nu ook eens gaan over hebben. Misschien weten we dan wel echt het fijne van, want over Beethoven is nog het laatste niet gezegd, gelukkig maar. Liefde en schoonheid, ook bij Gustav Mahler.
1: Liebste.

Liebst toe om Schönheit, een van de Rückert-liederen van Gustav Mahler, hier gezongen door de mezzo Alice Coote. En Mark Albrecht leidde het Nederlands Philharmonisch Orkest. Mark Albrecht, volgende week dirigeert hij, als de nieuwe chef-dirigent van Antwerp Symphony Orchestra, ook muziek van Mahler, twee keer zelfs. De derde symfonie van Gustav Mahler in Brussel en in Antwerpen. En het concert volgende week, vrijdag 2 oktober, in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, dat zenden we op Clara live uit. Nu naar Londen, naar Royal Albert Hall voor het celloconcert van Edward Elgar. En ik zei al dat er veel volk binnen kan in die Royal Albert Hall. Als het echt vol zit, dan gaat het bijna om 6.000 mensen zitten en staan trouwens. Want ja, typisch voor de Proms-concerten in de Royal Albert Hall is dat beneden dat er geen stoelen staan, maar dat mensen daar gewoon kunnen recht staan en zo meemaken. Moet je wel een goede rug hebben om 2 uur daar recht te staan. Maar goed, het kan. Het is een van die unieke aspecten van de Proms-concerten in Londen. Elgar dus, dat prachtige celloconcerto met Pablo Ferrandez. Hij is de cellist en hij speelt op een uniek instrument, een Stradivarius, de Lord Aylesford. Het is een van de oudste ter wereld. Het dateert van 1696, dat instrument, die cello. Gregor Piatigorsky speelde er ook ooit nog op en het was een tijdje eigendom van Janos Starker. Het celloconcerto van Edward Elgar, Vasily Petrenko leidt Royal Philharmonic Orchestra en de cellist is Pablo Ferrandez.

0: Ja, het Engelse publiek is natuurlijk extra gevoelig voor dit concerto van Edward Elgar, maar zijn we dat niet allemaal? Hier in de Royal Albert Hall in Londen op een bronsconcert, ongeveer een maand geleden, daar gespeeld door het jonge Spaanse cellist Pablo Ferrandez met het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Vasily Petrenko. Muziek uit de jaren na, meteen na de Eerste Wereldoorlog, die toch wel, veel betekent dat voor Europa in negatieve zin natuurlijk. Dat was de verschrikking van die Eerste Wereldoorlog die ook Elgar niet ontgaan was. En Elgar zat op een kruispunt eigenlijk. Hij kwam uit de periode in Engeland, wat de Edwardian period genoemd wordt. Daar ging iets aan vooraf, maar natuurlijk er kwam ook iets na. Wat erna kwam was anders en niet zo Elgar gezind. Dus men vond hem een beetje voorbijgestreefd, muzikaal. En dat samen met het feit dat hij vaak twijfelde aan zichzelf, dat was typisch voor Elgar. En natuurlijk, de kater waarmee heel Europa zat na de Eerste Wereldoorlog, ook in Engeland, maakte dat hij depressieve gevoelens had, Elgar. Je kan dat zo wel zeggen. En in een land zoals het Verenigd Koninkrijk, zeker toen met de stiff upper lip, had hij de ervaring, Elgar, dat er maar leeg en koud gereageerd werd op hoe hij zich voelde. Maar gelukkig kon hij dat omzetten in deze muziek. Hij had eerst een aantal kamermuziekstukken gecomponeerd die toch wel heel donker waren. Maar dan in de lente, misschien niet toevallig, de lente van 1919, ging hij zich richten op dit celloconcerto. Hij had ooit lang daarvoor een vraag gekregen van een bevriende cellist, Karel Fuchs, of hij geen concerto wou componeren. En nu, uiteindelijk, deed hij dat omdat Elgar ook wel begreep dat hij een nieuwe adem nodig had die hem weghaalde uit die donkerte en die diepte. En dat was het celloconcerto van Edward Elgar. Over enkele minuten het vervolg van dit concert in Londen met de tweede symfonie van William Walton.
1: Maestro. Met Mark Janssens.

Straks rond 3:30 hebben we meer piano met Grigori Sokolov. Maar dit was Dong Yik Lim aan de piano in een nocturne van Frédéric Chopin uit een verzameling met opnames die gemaakt zijn op het festival van Martha Argerich in Hamburg. Niet toevallig speelde hij daar, want een aantal jaren terug is hij groot geworden onder de vleugels van Martha Argerich, Dong Yik Lim. Hij studeerde onder andere in de Verenigde Staten bij Emmanuel Ax aan de Juilliard School. En in 2007 nam hij deel aan de Tchaikovsky-wedstrijd in Moskou. Dat jaar was er geen winnaar trouwens, maar hij deelde wel een vierde prijs met een andere laureaat. We hadden daarnet dat prachtige celloconcerto van Edward Elgar. Laten we in het Verenigd Koninkrijk blijven voor de tweede symfonie van William Walton. En het verhaal van Walton en Elgar heeft toch ook wel overeenkomsten. Ze componeerden allebei slechts twee symfonieën. Elgar 1908. De tweede symfonie van Elgar was met de symfonie die eigenlijk maar een koud onthaal kreeg. En de tweede symfonie van William Walton die kwam er ook op een moment dat hij al lang niet meer met symfonieën was bezig geweest. Tussen symfonie 1 en 2, ja, 25 jaar. En ook die tweede van Walton werd nu niet meteen met geweldig enthousiasme onthaald. De jonge critici ook, die erover schreven, die hadden zoiets van Walton, zijn tijd is voorbij. Een beetje démodé, ze waren er echt niet in geïnteresseerd. En ja, Walton was al een tijdje gewoon om het zwarte schaap van de Engelse componisten te zijn, want hij weigerde tussen aanhalingstekens mee te gaan met de nieuwe trends. Dus bleef hij wat ter plekke trappelen en dat werd hem niet door iedereen in dank afgenomen. We zijn 1958 en Walton schrijft aan zijn uitgever, beste Alan, ik denk dat ik terug opnieuw moet beginnen. Ik ben aan een nieuwe symfonie begonnen, maar het lijkt nergens op. Dus ik denk dat ik gewoon mijn partituur verscheur en terug ga beginnen. En dat deed hij ook. De tweede symfonie van William Walton live met Royal Philharmonic Orchestra en Vasily Petrenko.

Ja, deze muziek horen we niet zo vaak, zeker niet op concerten en niet op het vasteland hier bij ons, maar wel in het Verenigd Koninkrijk in Londen in de Royal Albert Hall. De tweede symfonie van William Walton, gespeeld door Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Vasily Petrenko. Walton die zich zorgen maakte of die tweede symfonie wel, ja, of die wel tot een goed einde kon brengen. Hij praatte daarover met een vriend van hem, componist Hans Wender Hensen. Die stelde hem redelijk gerust. En uiteindelijk in de zomer van 1960 zou de symfonie af zijn. Plan was om die in Liverpool in première te laten gaan, maar dat lukte niet. Het werd op het festival van Edinburgh. En ja, daar was het toch ook niet van een leien dakje gelopen. Hè. De repetities waren met vallen en opstaan. De critici vonden het ook niet zo geweldig. En de platenfirma EMI, die plannen had gemaakt om die tweede symfonie van Walton op te nemen, ja, die blies die plannen af, dus dat was wel een ontgoocheling voor Walton. Maar zijn goede vriend George Zell, de dirigent, kwam hem redden in die zin. Hij was altijd al een ambassadeur geweest, George Zell, van de muziek van Walton. Hij bracht die symfonie naar New York en daar was het wel een schot in de roos. En voor de Amerikanen ook nog eens een bevestiging dat Walton een belangrijke componist was. Nog iemand die op een bepaald moment de boodschap kreeg, je bent van de oude stempel, was Ray Vaughan Williams. De jonge Benjamin Britten bijvoorbeeld, die vond dat de Engelse muziek nog te vaak een verheerlijking van het verleden was. En dan had hij het onder andere over Vaughan Williams. Silent Noon.

Silent Noon, een van de liederen uit The House of Life van Ray Vaughan Williams met Nicky Spence. En aan de piano Julius Drake, Nicky Spence, die de gast was op The Last Night of the Proms, kleine 2 weken geleden in de Royal Albert Hall. En daar fantastisch zong, maar er is ook een hilarisch moment met Nicky Spence wanneer hij Yes Sir, I Can Boogie zingt. U weet wel, die hit uit de jaren 70. En verdorie, hij doet het goed. Nicky Spence. Hij woont samen met heel veel dieren, beesten heeft hij, met zijn man Dylan Perez en hun zoon Bert, dat mag ook wel eens gezegd worden. Nicky Spence, heel mooie stem en een heel veelzijdige artiest. En dan gaan we naar het leven van Franz Schubert en een van zijn heel mooie pianocomposities, de 4 impromptus opus 90, die hij componeerde toen hij aan een ander meesterwerk bezig was, Winterreizen. Componisten zijn zelden met 1 stuk tegelijk bezig, natuurlijk. Grigori Sokolov speelt hier die impromptus van Franz Schubert in 2016 in Warschau.

Een concert in Warschau. Pianist Grigori Sokolov. Hij speelde de vier aanpromptus gebundeld in het opus 90 van Franz Schubert. Hij komt nog eens naar ons land op 15 december. Komt Grigori Sokolov een solo-recital spelen in Bozar in Brussel. Wat hij gaat spelen, dat is nog niet duidelijk. Dat legt hij nooit lang op voorhand vast. Het is toch even, dus het blijft meestal tot een aantal weken voor het concert een verrassing. Maar dat het fijn is om Sokolov te horen spelen en altijd weer indrukwekkend, dat is wel zo. Want je moet hem eigenlijk ook live horen en zien. Het is toch een ervaring en het blijft zo. Na 4 uur vieren we nog 1 keer organiste Marie-Claire Alain, die 100 jaar geleden geboren werd. En hier is nog fluitist Emmanuel Pahud in de finale van een concert van Luigi Gianella.

0: The World of Hans Zimmer. A New Dimension. Van Gladiator en Interstellar tot Pirates of the Caribbean en vele andere iconische films. Beleef de meeslepende muziek van Hans Zimmer. Onder leiding van dirigent Matt Dunkley op 29 april 2027 in AFAS Dome. Alle info op greenhousetalent.com. Samen met Clara.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Premier Bart De Wever sluit niet uit dat de regering maatregelen gaat nemen tegen de hoge energieprijzen. Daar pleiten zijn coalitiepartners al enkele dagen voor, maar de N-VA staat er niet voor te springen. De Wever wil alleen maatregelen nemen als die ook gecompenseerd worden binnen de begroting. En hij is er ook geen voorstander van om in te grijpen op wat de consument betaalt of verbruikt. Dat zei hij in het parlement.
2: Ik denk echter dat het niet zo verstandig is om te gaan kijken naar de vraag. Dat het altijd verstandiger is om maatregelen te nemen in zaken het aanbod. En dat zijn oplossingen die naar de oorzaak van de problematiek gaan en niet naar de symptomen en die dreigen olie op het vuur te gooien. Dergelijke maatregelen op Europees niveau, net zoals eventuele nationale maatregelen, die zullen wij zeer binnenkort binnen de regering ongetwijfeld bespreken in het kader van de budgetopmaak.
1: Na het steekincident van gisteren aan het station Gent-Sint-Pieters heeft de politie 3 minderjarigen opgepakt. Iemand van 16 jaar en 2 17-jarigen. Alle 3 worden ze voorgeleid bij de jeugdrechter. Ze worden ervan verdacht een jonge man te hebben neergestoken. Hij raakte zwaar gewond, maar is niet meer in levensgevaar. Bij bumperbouwer Plasman in Gent verliezen ook de laatste 210 werknemers hun job, nu de fabriek definitief sluit. Eerder was al bekend dat het bedrijf meer dan 100 jobs zou schrappen, omdat het geen bumpers meer mocht maken voor de Volvo-fabriek in Gent. Nu Plasman dat ook niet meer mag doen voor BMW, heeft het bedrijf geen toekomst meer. Voor de oudere werknemers die al jaren voor Plasman werken, komt die boodschap hard binnen. Dat zegt Mark Stales van de Socialistische Vakbond.
3: Ze zullen begeleid worden, maar gemakkelijker is dat niet. En vanaf nu zullen de slachtoffers beginnen vallen van de nieuwe wet, de werkloosheid beperkende tijd. Als je ouder bent dan 50 en moet je op die een arbeidsmarkt zoeken, en het zijn zoveel bedrijven die sluiten, ja, dan wordt het niet simpel voor die mensen. En ik hou mijn hart vast dat die toch wel werk vinden binnen de periode van 2 jaar.
1: En voor begin volgende week voorspelt het KMI erg warm weer. Dinsdag, de voorlaatste dag van september, gaat het kwik zelfs richting 30 graden. En dat is erg uitzonderlijk, zegt onze weervrouw Jacot Brokke.
4: Voor begin volgende week zijn er zomers tot zelfs tropisch warme temperaturen momenteel voorspeld, met op dinsdag tot 30 graden. Nu, dinsdag, dat zou wel eens de meest laat-tijdige 30 graden in september kunnen zijn sinds het begin van de metingen. En de dagrecords voor die periode die liggen ook rond een 6 à 27 graden, dus het ziet er naar uit dat die verbroken worden. Dus dat zegt al genoeg, dit is zeer uitzonderlijk. Maar het zijn natuurlijk voorspellingen, dus die moeten nog waargemaakt worden. Maar feit is alleszins dat het de komende dagen, ook morgen en dit weekend bijvoorbeeld, al zomers warm wordt, met dus nog een piek begin volgende week.
1: En inderdaad, ook morgen krijgen we stralend nazomerweer met veel zon. Het wordt erg zacht, tot 24 graden. En ook het weekend blijft het dus erg zacht. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Maestro. Met Mark Janssens.

mooie namiddag met deze romance van Peter Tchaikovsky, Alleen het eenzame hart. De titel van deze romance met Aygul Akhmetshina. En Antonio Papano aan de piano komt uit een nieuwe opname van Aygul Akhmetshina. 2 jaar geleden tekende zij een contract bij Decca. Deze zangeres met een bijzondere stem, opgegroeid rond het Oeralgebergte. Ondertussen is ze ook ingeburgerd in Groot-Brittannië. En zingt ze daar in muziek van Mozart, in Don Giovanni van Mozart, in de Covent Garden, de rol van Donna Elvira. En de komende maanden, volgend seizoen, is ze op heel veel plaatsen te horen. In de Metropolitan bijvoorbeeld, ook in Sanson et Dalila van Camille Saint-Saëns. Ik hoor haar dat meteen zingen. En Carmen aan de Staatsopera, de Beierse Staatsopera, dat gaat ze ook doen. Op 10 augustus was het 100 jaar geleden dat Marie-Claire Alain geboren werd, de Franse organiste. Ze bracht veel muziek opnieuw onder de aandacht, zoals deze Prière à Notre-Dame, muziek van Léon Boëlman.

Marie-Claire Alain speelde Prière à Notre-Dame uit de suite gothique van Léon Wellman. Wellman die deze muziek componeerde voor een orgel, een nieuw orgel in de Notre-Dame in Dijon in de laatste jaren van de 19e eeuw. 2 jaar later zou hij trouwens overlijden op jonge leeftijd, 35 jaar. Hij heeft maar 16 jaar lang professioneel orgel gespeeld en gecomponeerd, want op die 16 jaar heeft hij ongeveer 160 stukken geschreven, Wellman. En was trouw aan de stijl van César Franck en een bewonderaar van Camille Saint-Saëns. Chopin en het instrument de cello, dat is ook een verhaal apart. Hij schreef vooral voor de piano, dat weten we natuurlijk, maar de cello nu en dan, een Polonaise brillante, duo concertant voor cello en piano, en dan in een pianotrio zit ook een cello. En dan aan het einde van zijn leven pakt hij uit, tot verrassing van velen, met een grote sonate voor cello en piano. En als we de oorspronkelijke partituur bekijken, de autograaf, dan zien we dat het geen evidente job was voor Frédéric Chopin om die sonate voor cello en piano te schrijven. Er wordt nogal wat in geschrapt. Ja, het is moeilijk om aan te zien, maar uiteindelijk komt er toch grote muziek uit voort. Want vandaag spelen cellisten, pianisten heel graag deze sonate, hoewel dat geen evidentie is. Frédéric Chopin met Misha Majewski en Marta Argerich.

0: Ja, ze is de 80 voorbij, maar het vuur is er nog. Marta Argerich aan de piano, metselist Mischa Majski in concert in Hamburg in deze cellosonate van Frédéric Chopin. Waarover Chopin in een brief aan zijn zus schreef van ik schrijf weinig muziek en schrap veel. En zo gaat het niet vooruit natuurlijk. Hij was in Parijs toen hij deze sonate componeerde, Chopin. Soms ben ik blij met wat ik neergeschreven heb, soms niet. En dan, ja, dan gooi ik als het ware mijn papieren in een hoek. En dan denk ik 3 minuten later, kom, ik neem ze opnieuw en ik ga wat muziek proberen te schrijven. Het was een moeilijke processie, eentje van echte nacht. Het componeren van deze sonate voor Frédéric Chopin. Daarboven op een moment dat zijn gezondheid ook al niet te fantastisch was. Mag ik al even naar volgende week kijken in Maestro? Dan gaan we het hebben over het Franse ensemble La Tempête van Simon-Pierre Bestillon. Best wel een avontuurlijk ensemble. En in Beaux-Arts komen ze volgende week vrijdag de Maria Vespers van Monteverdi uitvoeren. Op hun eigen manier, zonder enige twijfel. We vieren volgende week ook de 85e verjaardag van oude muziekicoon Jordi Savall. Jawel. En we gaan ook naar de Schubertiade in Hohenems voor concerten met onder andere bariton Samuel Hasselhorn. Dat is vanaf volgende maandag, die belooft heel zomers te worden.
1: Maestro. Met Mark Janssens.

Tausend und eine Nacht van Johann Strauss met de Wiener Philharmoniker onder leiding van Carlos Kleiber, die twee keer het nieuwjaarsconcert dirigeerde in Wenen, 1989 en 1992. Carlos Kleiber was de zoon van Erich Kleiber, een man die niet meteen in de wieg gelegd was om dirigent te worden, maar het toch werd, onder andere omdat hij Mahler zelf zag dirigeren, zijn zesde symfonie, in de grote zaal van de Muziekverein in Wenen. En dat maakte zo'n indruk op Erich Kleiber dat hij dacht van, ja, dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Ja, Erich Kleiber gaf dat dus door aan zijn zoon Carlos. En vorige week was het 60 jaar geleden dat deze zanger overleed. Fritz Wunderlich.

op de lente moeten we nog even wachten, want we krijgen een mooie nazomer. Hij zong over de nieuwe lente in Wenen, in Prater, Blühen wieder die Bäume, van Robert Stolz met Fritz Wunderlich. Jawel, 60 jaar geleden al dat hij overleed, Wunderlich. Mozart nog, met de jonge Amerikaanse pianist Evren Özel. En dan is het 5 uur en daarna is er Pompidou met Nicky Aerts. Ik wens u een heel mooie avond.

0: is 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Premier De Wever overweegt nu toch maatregelen tegen de dure energie. Volgende week wordt het erg warm en de aanhoudende droogte blijft problemen veroorzaken voor de scheepvaart. En de Amerikaanse president Trump is positief over zijn eerste gesprek met de Chinese president Xi Jinping. Premier Bart De Wever overweegt dan toch om maatregelen te nemen tegen de hoge energieprijzen. Zijn partij stond daar tot nu toe weigerachtig tegenover. In de Kamer liet De Wever een kleine opening om in te grijpen. Een verslag van Sisse Michiels.
1: Premier, welke prijsdrempel komt er? Welke accijnsverlaging en voor u lang?
2: Lode Verrijk van Vlaams Belang wil dat de regering iets doet aan de hoge energieprijzen. En dat vragen behalve de N-VA ook alle meerderheidspartijen. Xavier Dubois van Les Engagés.
3: On doit agir, mais on doit agir de manière intelligente. Ça veut dire qu'il faut une solution automatique. Il faut une solution qui soit surtout neutre budgettairement.
2: Budgetair neutraal dus, door eventuele dure maatregelen op een andere manier te compenseren. In dat geval staat De Wever er wel voor open om iets te doen.
4: Dergelijke maatregelen op Europees niveau, net zoals eventuele nationale maatregelen, die zullen wij zeer binnenkort binnen de regering ongetwijfeld bespreken in het kader van de budgetopmaak.
2: Maar de premier blijft kritisch. Volgens hem heeft het geen zin om in te grijpen op wat de consument betaalt.
4: Ik geef de vergadering graag mee dat elke econoom en elke energie-expert die aan bod is gekomen, dat waren er heel veel de afgelopen periode, de overheid ten stelligste afraadt om een aanbodcrisis van deze natuur te gaan remediëren met een stimulering van de vraag.
0: De verwarming kan de komende dagen alvast nog even uitblijven, want het KMI voorspelt erg warm weer. Dinsdag, de voorlaatste dag van september, gaat het kwik zelfs richting 30 graden. En dat is erg uitzonderlijk, zegt onze weervrouw Jacot Brokke.
5: Voor begin volgende week zijn er zomers tot zelfs tropisch warme temperaturen momenteel voorspeld, met op dinsdag tot 30 graden. Nu, dinsdag, dat zou wel eens de meest laattijdige 30 graden in september kunnen zijn sinds het begin van de metingen. En de dagrecords voor die periode die liggen ook rond een 6 à 27 graden. Dus het ziet er naar uit dat die verbroken worden. Dus dat zegt al genoeg. Dit is zeer uitzonderlijk. Maar het zijn natuurlijk voorspellingen, dus die moeten nog waargemaakt worden. Maar feit is alleszins dat het de komende dagen, ook morgen en dit weekend bijvoorbeeld, al zomers warm wordt, met dus nog een piek begin volgende week.
0: En door de droogte gelden er nu al ruim 2 maanden droogtemaatregelen op de Vlaamse kanalen en rivieren. Die maatregelen zullen nog even aanhouden, omdat er ook de komende tijd dus niet veel regen zal vallen. Dat zegt Lilian Stinnissen van de Vlaamse Waterweg.
6: We pompen nog altijd water terug. Als er een schip door een sluis gaat, gaat er altijd water verloren. En wij pompen dan water van het lagere gedeelte terug naar boven, naar het hogere gedeelte, zodat dat water niet verloren gaat. Daarnaast zijn er ook sluizen waar er schepen samen door een sluis moeten. Daarnaast zijn er ook nog een paar diepgangbeperkingen. Dat betekent dat een schip minder zwaar kan laden en dat het dus, zodat het minder diep in het water ligt.
0: Bij bumperbouwer Plasman in Gent verliezen ook de laatste 210 werknemers hun job, nu de fabriek definitief sluit. Eerder was al bekend dat het bedrijf meer dan 100 jobs zou schrappen, omdat het geen bumpers meer mocht maken voor de Volvo-fabriek in Gent. Nu Plasman ook geen bumpers meer mag leveren voor BMW, heeft het bedrijf geen toekomst meer. Voor de oudere werknemers die al jaren voor Plasman werken, komt die boodschap hard binnen. Dat zegt Mark Stales van de Socialistische Vakbond.
7: Ze zullen begeleid worden, maar gemakkelijk is dat niet. En vanaf nu zullen de slachtoffers beginnen vallen van de nieuwe wet, de werkloosheid beperkt in tijd. Als je ouder bent dan 50 en moet je op die arbeidsmarkt zoeken, en het zijn zoveel bedrijven die sluiten, ja, dan wordt het niet simpel voor die mensen. En ik hou mijn hart vast, dan die toch wel werk vinden binnen de periode van 2 jaar.
0: Op het assiseproces in Brugge over de dubbele kindermoord in Waardamme is de beschuldigde ondervraagd. Een aardappelboer bracht 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 5 en 8 jaar om het leven. Volgens het parket probeerde hij ook zijn ex-vrouw te vermoorden door de elektriciteitskast te saboteren. Verslag van Maite Piesse.
8: De assisezaal was afgeladen volgelopen om aardappelboer Chris aan het woord te horen over de gruwelijke feiten die hij 4 jaar geleden pleegde. Hij verstikte toen zijn dochtertjes, 8 en 5 jaar oud. Hij geeft toe dat hij dat deed uit wraak omdat zijn vrouw hem verlaten had. Stug en gebroken zegt hij vandaag dat hij haar nog altijd graag ziet.
9: Ik vind dat dat een vorm van ongezien egoïsme en narcisme is. Ik geloof daar niets van. Je kunt toch moeilijk een moeder ontdoen van haar kinderen om dan te zeggen, ik zie ze nog altijd graag.
8: Aan het woord is Frank Scheerling, de advocaat van de grootouders van de vermoorde meisjes. Toch is de advocaat van de beschuldigde tevreden over hoe zijn cliënt zich vandaag gedroeg. Chris Vinke.
10: Hij heeft het gezegd waar dat op aankomt, op zijn beperkte manier. En soms komt dat speciaal over. Maar ik vond dat hij daar niet geprobeerd heeft om van zijn verantwoordelijkheid weg te lopen.
8: Morgen komen de politie en speurders getuigen.
11: Het Belgische politieteam FAST heeft een man van 45 gearresteerd in Zaventem die al jaren wordt gezocht. Hij zou betrokken zijn bij een roofmoord in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid 6 jaar geleden. Sindsdien was hij op de vlucht. De man heeft de Dominicaanse nationaliteit. Hij riskeert een gevangenisstraf van 23 jaar. De dienst voor inschrijvingen van voertuigen, DIV, kan vanaf 1 oktober gepersonaliseerde nummerplaten schrappen als ze een aanstootgevende boodschap bevatten. Nummerplaten die eerder wel een goedkeuring kregen, kan die DIV binnenkort nu toch uit het verkeer halen. Eigenaars hebben 30 dagen om tegen de beslissing van DIV in beroep te gaan. De Chinese president Xi Jinping is ontvangen in het Witte Huis in Washington. Het gaat om het tweede staatsbezoek van Xi in de Verenigde Staten. Op tafel liggen enkele moeilijke kwesties. Veerle de Vos volgde de ontvangst.
12: The president of the United States, Donald J. Trump, and the president of the People's Republic of China, Xi Jinping.
13: Met veel ceremonieel wordt de Chinese president ontvangen op het Witte Huis in Washington. Trump noemt zijn collega een bijzonder goede vriend.
14: President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship, actually built on mutual respect and the vital interests of our people.
13: Xi benadrukte dan weer het belang van dialoog tussen beide landen.
15: We moeten communiceren.
13: Toch loopt de relatie tussen beide grootmachten niet over rozen. De Verenigde Staten vinden dat China niet genoeg Amerikaanse producten koopt. China wil definitief af van de extreme handelstarieven. Maar een definitief akkoord daarover is nog niet in zicht. Andere heikele thema's zijn Taiwan, Iran en artificiële intelligentie. Na de gesprekken vandaag volgt vanavond nog een staatsdiner.
11: Drie Amerikaanse nieuwsmedia vragen een spoedzitting in de rechtbank, nu ze nog altijd niet worden toegelaten tot het Witte Huis. De Amerikaanse president Trump had journalisten van onder meer CNN verboden om nog verslag uit te brengen vanuit het Witte Huis, omdat ze volgens hem fake nieuws verspreiden. Een rechter heeft geoordeeld dat de juiste procedure niet is gevolgd en dat de journalisten dus meteen opnieuw toegang moeten krijgen, totdat de zaak grondiger is onderzocht. Maar dat is dus nog niet gebeurd. Deze zaak heeft grote gevolgen, zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
16: Het gevolg van dit alles is dat de perspool, de groep reporters en cameramensen die normaal gezien alles vastleggen en live beelden uitzenden, zich solidair blijven verklaren met de drie nieuwskanalen. En dus was ook de ontvangst van president Xi hier daarnet in het Witte Huis, wat toch een grote en belangrijke aangelegenheid is, wel die ontvangst was daarnet op geen enkele van de drie traditionele nieuwszenders hier in Amerika live te volgen. Er zijn hier nochtans enorm veel cameraploegen uit de hele wereld, maar zij konden niet bij die ontvangst zijn. Ik sta momenteel naast de mensen van de perspool en hun camera's staan op dit moment gewoon op de grond.
11: Vanavond licht bewolkt bij temperaturen vannacht rond 11 graden in het centrum. En morgen krijgen we dus veel zon. We halen tot 24 graden en ook het weekend blijft erg zacht. We begonnen met premier De Wever, die overweegt dan toch om maatregelen te nemen tegen de hoge energieprijzen. Zijn partij stond daar tot nu toe weigerachtig tegenover. Meer in de app van VRT Nieuws.
17: Blijf verwonderd. Opera Ballet Vlaanderen stelt drie mijlpalen voor uit het oeuvre van Anne-Theresa de Keersmaker met live muziek. Girl Power op ritmes van Bartók. Spelen met zwaartekracht op Beethovens Grote Fuge. En een romantisch einde met Schönbergs Verklärte Nacht. Vanaf 25 september in Gent en daarna in Antwerpen. Samen met Clara.
18: I don't care about the word art because it's been so discredited.
17: Pompidou met Niki Aerts.
19: Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. De Chinese hedendaagse kunstenaar Ai Weiwei, die heeft in ons land nog geen overgezichtsentoonstelling gehad. Toch niet van die omvang. Zoals er vandaag eentje plaatsvindt op 3 plekken eigenlijk tegelijkertijd. 1 centrale plek is de Patrick de Rom Galerie in Brussel. Aan het Egmondpark is dat zo ongeveer. Edouard de Rom, jij bent zijn zoon. Jij zet het werk van je vader verder in de galerie daar.
20: Inderdaad, het is de bedoeling ook om een beetje nieuwe, meer hedendaagse kunst te doen. Dus te werken met een Ai Weiwei die toch een globale, internationale Chinese kunstenaar is. Dus er zijn 3 locaties, 1 in Brussel, 2 locaties, 1 in de Wolstraat.
19: Ja, maar ja. Jullie moesten een beetje verder gaan zoeken naar een iets grotere locatie. Want
20: ons pand is een 19e-eeuws pand, een traditioneel pand. En dus Ai Weiwei werkt nogal monumentaal. Dus
19: ja, daar heb je ruimte voor nodig.
20: En dan ook een derde luik in puur Sint-Amans in het Emile Verhagen Museum.
19: Ja, dus op die 3 plekken, als je die samenneemt, dan heb je een overzicht van waar Ai Weiwei, als dat dan al mogelijk is, mee bezig is. Want dat is best wat, Edouard. Je mag straks uitleggen hoe het komt, misschien in eerste instantie, dat die overzichtsentoonstelling nog niet was in ons land met het werk van hem. En wat ik dan al te zien is bij jullie, dat is voor straks. Zit hier ook aan tafel Philip Thielis, chef cultuur en media bij De Standaard.
21: Ja, dag, Nicky.
19: Dag, Philip. Om het te hebben, vroeger zat hier gewoon als recensent en nu halen we jou er af en toe bij. Jij wil het hebben over een toch wel heel opmerkelijke tentoonstelling, ging ik al zeggen. Een voorstelling uiteraard, die te zien is in Brussel, in Theater Nationaal, tot en met 1 oktober is dat, die rond de zaak Sanda Dia is opgebouwd. Dat is heel bijzonder.
21: Dat is heel bijzonder, ja. Het is een voorstelling van Anne-Cécile van Dalem. Duurt bijna 3 uur in het Frans. Maar het is ook met Oscar van Rompuy, Arne de Tremery. En het gaat dus over een trauma voor Vlaanderen, voor België. Heel die zaak, die affaire rond Sanda Dia. Maar daar is een fictief element aan toegevoegd. Want de regisseuse vraagt zich af, wat als het kamp Reuzegom en de familie van Sanda Dia 2 jaar na die rechtszaak elkaar zouden ontmoeten en in gesprek zouden gaan met elkaar over hun onbeantwoorde vragen. Dat is toch een heel originele pitch voor een theaterstuk.
19: Ja, inderdaad. Ik ben nu al benieuwd, maar je zal even moeten wachten. Dus
21: zeker.
19: Hold your horses, Philip. Want gezien, nog iemand aan tafel, dat is Christophe van Gerwey. Dag, Christophe. Architect, schrijver, hoofdredacteur van De Witte Raaf. Je geeft ook nog les, denk ik.
21: Mm-hmm.
19: Je bent een beetje van alles ook.
22: Ja.
19: En je combineert af en toe een aantal van die dingen, vooral dan in je romans. Dat is denk ik nu ook het geval. Die indruk had ik toch bij je nieuwe roman. 1000 meter heet die. En er staat zo een trapje en een zwembad op de voorpagina, enfin, op de cover. Dan weet je wel voldoende, hè?
22: Ja, klopt. Dus er wordt vaak gevraagd, als je een nieuw boek hebt, waar gaat je boek over? In dit geval is het duidelijk, het gaat over zwemmen.
19: Ja. Voilà, over zwemmen. Over 1000 meter zwemmen, Christophe. Mm-hmm. Ja. Je hoofdpersonage is iemand die zich dus... Een architect.
21: Mm-hmm.
19: Tot op de dag van vandaag, het moment dat hij beslist van die 1000 meter te gaan zwemmen, het gevoel heeft dat hij niet erkend wordt.
21: Mm-hmm.
19: Dat alles wat hij doet, dat krijgt geen erkenning, zit daarmee en gaat dan maar zwemmen. Nadat hij andere dingen geprobeerd heeft, Christophe.
22: Ja, dat klopt. Dus het is duidelijk een hoofdpersonage in crisis, maar het is ook soort, je kan zeggen dat de roman zelf zich ook in een soort crisis bevindt, omdat het duidelijk zijn 40 hoofdstukken die verwijzen naar de 40 baantjes die van 25 meter die je zwemt als je 1000 meter wil zwemmen.
19: Mm-hmm.
22: Maar het is inderdaad, het begint, de meeste romans beginnen met een personage dat plannen maakt of dat iets wil bereiken, en bij dit personage is dat duidelijk dat hij gewoon zich voorneemt om iedere dag 1000 meter te proberen.
19: Ja, als een soort ritueel is het bijna.
22: Ja, ja.
19: En iets dat hij nodig heeft om zijn zinnen te verzetten, maar waar zit hij mee, dat hoofdpersonage van jou?
22: Ja, dat is de vraag natuurlijk. Dat wordt langzaamaan duidelijk, maar ik denk dat het ook dat er iets aantrekkelijks zit in die 1000 meter of in die dagelijkse zwembeurt, precies omdat het iets is waar je op het einde van de dag op kan terugblikken. En iets dat eigenlijk wel succesvol is verlopen, zonder dat daar noodzakelijkerwijs ook veel andere mensen hun oordeel of hun mening over moeten geven. Dus het is een soort reductie van ambities. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook bijna een utopische ambitie, wat dan doorheen het boek blijkt, omdat het praktisch gezien
19: niet altijd evident. Zo makkelijk is.
22: Nee, nee. Ook niet, omdat, en dat maakt het boek heel actueel, er was vanochtend in het nieuws dat er steeds minder zwembaden in België of Vlaanderen zijn.
19: Ja.
22: Dus het klopt dat als je, wat dus zoals die man uit dat boek wil doen, iedere dag wil zwemmen, dat dat niet makkelijk is.
19: Nee, want je moet een zwembad vinden in de buurt of waar je dan toevallig bent, want het hoofdpersonage is dan nog flexibel. Ja. Overal waar hij naartoe gaat, denkt hij van, hier ga ik en moet ik en zal ik. Dus hij vindt ook wel, niet altijd, maar meestal iets. En dan moet het zwembad open zijn.
22: Mm-hmm.
19: En als het dan open is, dan moet je nog een baantje voor jezelf hebben, idealiter.
22: Dat is inderdaad het gemakkelijkste. Of dat,
19: dan kan je zwemmen.
22: Ja, dan is het risico op botsingen of berispingen of dergelijke kleiner.
19: Want je komt wel wat tegen. Hè? Want je hoofdpersonage ook. Het is een grappig boek bij wijlen ook. Christophe van Gerwij. Het hoofdpersonage gaat dan zwemmen. Denkt, ik heb een baantje. Maar dan valt ik van alles in het water. Duidelijk. En soms letterlijk. Soms zijn er heel veel mensen die het zwemmen op een andere manier invullen dan hij dat doet. Door niet te zwemmen, bijvoorbeeld. Ja. Is dat iets wat je zelf ook meemaakt als je gaat zwemmen, waar je aan ergert? Mensen die wat hangen in het zwembad, in plaats van te zwemmen?
22: Dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk, zoals een goede schrijver, dan moet doen veel research gedaan voor dit boek.
19: Je hebt veel in het water gelegen.
22: Ja, en dus ook wel veel gezwommen en ook veel verschillende zwembaden bezocht. Maar tegelijkertijd, dus als ik zeg dat het een boek is over zwemmen, is dat een soort evidente aanname. Maar de hoop of het vermoeden is dan dat er allerlei andere thema's zich ook aanbieden. En dat heeft dan te maken met het verwezenlijken van allerlei ambities of plannen en de manier waarop je daar op een of andere manier ook altijd wel andere mensen voor nodig hebt. Of andere mensen kunnen die plannen ook verijdelen of in de weg staan. Dat is een beetje de rode draad doorheen het boek. En ook de vraag eigenlijk wat een soort succesvol leven, of wat een leven succesvol maakt, of wat op een veel kleinere schaal een dag succesvol maakt. Dus dit hoofdpersonage denkt, ik reduceer het. Een dag is voor mij succesvol als ik 1000 meter heb gezwommen. Dat blijkt jammer genoeg niet altijd zo te zijn. En langs de andere kant is het gewoon vaak heel moeilijk ook om die 1000 meter afgeklokt te krijgen.
19: Ja, en niet alleen omdat het moeilijk is fysiek, maar omdat er in zijn hoofd, in dat hoofd van je hoofdpersonage ook van alles zich afspeelt.
22: Ja.
19: Hij kan dan wel, als hij die 1000 meter zwemt, en ik weet niet, heren, dat de andere twee aan tafel of zwemmers mee aan tafel zitten?
1: Ja, absoluut,
19: ja.
1: Ik niet, spijtig genoeg.
2: Elke stad of elke vakantieplek waar ik ben, wil ik zwemmen, liefst openlucht. Wel, ik weet niet of jouw personage openlucht
19: ook. Ik ben een zwemmer als ik niet kan lopen. Dus
2: ja.
19: Dus ik herken ook wel heel veel in je boek. Aan tafel of zwemmers mee aan tafel zitten?
2: Ja, absoluut.
19: Ja.
1: Ik niet, spijtig genoeg.
2: Elke stad of elke vakantieplek waar ik ben, wil ik zwemmen. Liefst openlucht. Wel, ik weet niet of jouw personage openlucht
19: ook. Ik ben een zwemmer als ik niet kan lopen.

0: klopt. Maar het is natuurlijk ook dat je dat misschien van alle sporten of alle, misschien zelfs alle activiteiten, dat zwemmen inderdaad iets is waar je een soort redelijk saaie bezigheid natuurlijk. Dus dat was ook de soort absurde of licht absurde uitdaging om dit boek te schrijven. Dus een personage dat zich dat voornemen doet aan het begin. Maar er dan ook een boek van maken dat enerzijds de saaiheid van dat zwemmen respecteert, om het zo te zeggen, maar er tegelijkertijd toch ook iets meer aan toe te voegen. Of tegelijkertijd toch ook over andere dingen te laten gaan. Er zit een soort ontwikkeling in het boek. Het personage heeft een soort professionele tegenslag of teleurstelling meegemaakt. En dat heeft er ook wel mee te maken. Dus,
1: als architect die teleurstelling had. Een fantastisch plan van hem is niet aanvaard. En hij neemt dat persoonlijk.
0: Ja.
1: Ja. Maar dan gaat hij inderdaad zwemmen. Je noemt het saai, Christophe van Gerwij. Het is natuurlijk anders, omdat je legt altijd dezelfde baantjes af. Hè. Er is weinig verandering qua landschap. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd gebeurt er toch heel veel. Je kan ook kijken naar de architectuur van dingen, zoals je
0: ook
1: zegt.
0: Al,
1: want het hoofdpersonage zwemt, wat is het, 5 lengtes of 4 lengtes schoolslag. En dan 5 of 4 lengtes, jij weet het beter dan ik.
0: Het is inderdaad, er zit een soort afwisseling om dus zowel naar beneden als naar boven te kijken.
1: Dus daar beneden gebeurt er van alles als je het juiste zwembrilletje op hebt.
0: Ook al, ja.
1: Maar van boven, over architectuur zit er, over peinzingen in. Mm-hmm. Er zit ook een beetje een gruwelijke kant in. In het boek, omdat hij plannen maakt.
0: Dat is waar,
1: De hoofdpersonage, dus gruwelijke plannen. Enfin, in zijn hoofd natuurlijk.
0: Er zit een soort boosheid in het personage en die boosheid cultiveert hij dan wel eens tijdens het zwemmen. Dat klopt wel. Wat dan tot allerlei moordfantasieën leidt van mensen die hem in de weg hebben gestaan. Ja.
1: Het is ook een beetje een ontsnapping die hij doet. Hij ontsnapt aan uiteraard de waan van de dag. Alles wat hem te wachten staat. Hij onttrekt zich een beetje aan zijn verantwoordelijkheden op alle vlakken als hij gaat zwemmen. Ben je het daarmee eens?
0: Dat denk ik wel, er zit een soort vlucht in. Of een soort, er is natuurlijk ook een extreem verschil tussen wie je bent en wat je doet in een zwembad en wat je buiten dat zwembad doet. Dus het, gewoon al het feit dat je volledig of bijna volledig onder water bevindt, maakt dat een volledig andere toestand en een volledig andere situatie is. Dus dat contrast zoekt hij wel op. Maar er is ook, dat heb ik ook beseft tijdens het schrijven, en nu ook, nu het boek klaar is, er is ook een soort parallel te trekken misschien met het schrijven zelf. Er is ook een, en dat komt, af en toe wordt daar ook wel naar verwezen. Er zijn ook trouwens, wat mij is opgevallen, is dat er heel veel literatuur, romans, gedichten, verhalen over zwemmen bestaat. En die komen eigenlijk in het boek ook wel impliciet aan bod. Of laat ik zeggen dat ik mij daar wel door heb laten steunen door de verhalen of de indrukken die reeds over zwemmen zijn opgemaakt. En dat komt omdat er misschien een soort vergelijking te maken is tussen de activiteit van het schrijven en het zwemmen zelf.
1: Ja, wat ik je inderdaad wilde vragen is dat half uur dat je hoofdpersonage uittrekt elke dag om te gaan zwemmen, dat ritueel, dat je dat inderdaad kan vertalen naar 's ochtends beslissen van, ik ga gewoon van 9 tot 12 aan mijn bureautje zitten. Ja. Ik ga schrijven en mij concentreren. Ja. Terwijl daar moet je echt denken en iets op papier zetten. Terwijl als je zwemt, is het misschien vrijblijvender.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar tegelijkertijd heb je ook wel het gevoel dat je iets misschien niet letterlijk produceert, maar dat je wel iets tot stand brengt. Dus dat er alleszins iets is waar je op kan terugblikken. Dat je ook lichamelijk voelt dat je, zoals wielrenners zeggen, een kilometer in de benen en de armen hebt. En dat een soort heel kleinschalige voldoening geeft.
1: Ja, 's ochtends vroeg vind ik het leukst. Vooraleer ik iets anders gedaan heb. Ja. Zelfs voor er eten in mijn maag beland.
0: Ja.
1: Dan krijg je toch een soort van high. Dan heb ik het gevoel, ik kan de wereld aan. Mm-hmm. Dat duurt heel even, hoor.
2: Ja. Het
1: duurt niet zo lang.
2: Het mooiste is gaan zwemmen rond zo oktober, november, en dan tussen 7 en 8 uur de zon zien opkomen terwijl je zwemt. Dat vind ik echt magisch.
1: En zwemmen in koud water.

0: theater. Christophe van Gerwij, dat ervaart jouw hoofdpersonage ook. En dat beschrijf je zo goed dat ik voelde het. Ik heb het ook al ervaren, mm-hmm. hoe het ja, met bijna naalden het prikt in, ja. In je lichaam. Je voelt het als pijnlijk aan en je moet er dan wel op tijd uitgaan, hè.
1: Dat klopt. En dat is een van de meer, laat ik zeggen, autobiografische hoofdstukken. Dat heb ik zelf meegemaakt. Het is ook vreemd. Ik kan ook nog altijd niet helemaal verklaren waarom dat water nu zo koud was. Ik heb deze zomer ook in een meer of in een zee gezwommen. En dat was in mijn herinnering eigenlijk veel minder koud dan dat ene zwembad in Amsterdam. Maar tegelijkertijd, ja, is dat ook een soort extreme ervaring die wel allerlei sensaties teweeg brengt. Ja, dat was ook de bedoeling om die vast te leggen. Dus dat maakt het ook het boek tot een soort uitdaging. Ik ben ook in een van de eerste recensies van het boek een intellectuele auteur genoemd, maar het is natuurlijk een extreem lichamelijk of een heel een bij uitstek lichamelijk onderwerp.
0: Ben je voor je research zelf ook dagelijks gaan zwemmen dan, die 1000 meter, of ben je niet zo ver gegaan?
1: Het is gewoon heel moeilijk, hè. Dus het is niet. Ik heb het wel een aantal keer geprobeerd, maar het is niet gelukt. Dus misschien nog minder dan het hoofdpersonage en ook om andere redenen.
0: Ja, niet alleen omdat je geen zwembad in de buurt hebt, maar omdat je agenda dat niet toelaat. Voilà. Ja.
1: Dus dat maakt het. Eigenlijk ook, dat is ook een van de ironische, of een van de paradoxen die aan het boek ten grondslag ligt. Het lijkt een soort krimpen van ambities te zijn, maar het is natuurlijk ook op een bepaalde manier een heel ambitieus plan om jezelf daartoe te beperken. En ook om het als oplossing te zien voor wat je met je leven moet aanvangen. Want dat is ook wel het soort existentiële plan dat het hoofdpersonage heeft. Of toch de illusie die hij koestert van, als ik dat voor een bepaalde periode doe, dan heb ik een soort existentiële vervulling. Of dan is het niet zo erg dat andere dingen niet lukken. Zoiets. Mm. Ja.
0: Maar volhouden is inderdaad moeilijk. Mm-hmm. Het hoofdpersonage droomt er ook van op een bepaald moment dat de wereld zich helemaal omkeert. Dat alles water wordt en dat we waterwezens worden die zullen snakken naar dat half uurtje boven het wateroppervlak. Dat soort dingen zitten er allemaal in. Wat is jouw fijnste ervaring eigenlijk geweest zelf, zwemervaring? In al die uren die je doorgebracht hebt in zwembaden en in zeeën.
1: Er is ook een hoofdstuk waarin wat dan weer de totale, zeg maar, neurose van het hoofdpersonage kenschetst, is dat hij dus op een ochtend in de oceaan zwemt. Bijna, althans, zo wordt het toch omschreven, bijna verdrinkt. Of toch zijn leven riskeert. Want het is in de Atlantische Oceaan, dus de golfslag is nogal sterk. Maar dan na afloop van die zwembeurt toch nog altijd het gevoel heeft van, ik wil toch ook nog gewoon 1000 meter in een zwembad zwemmen. Dat is iets wat ik niet helemaal deel. Want eigenlijk is zwemmen in een zee of in een oceaan eigenlijk wel het bijzonderste, denk ik. Of het meest door die golfslag, maar ook door het licht, misschien het licht gevaarlijke dat erbij komt kijken. Ook door het oneindige dat je hebt, of de horizon die erin zit.
0: Ja, vanochtend blijkbaar was er ook nog een incident aan onze kust, waar mm-hmm. twee jongeren uit Brussel waren gaan zwemmen. Zelfs de Noordzee is wat dat betreft kan gevaarlijk zijn. Hè?
1: Klopt.
0: Jij doet het liefst in de buitenlucht zwemmen, Philippe. Maar is dat dan een meer of de zee?
2: Een openlucht zwembad het liefst. En het liefst in de zomer. Okay. Nu, ik was deze zomer wel in Zweden en daar heb ik wel in meertjes en de zee gezwommen en het was warmer dan ik had gevreesd.
0: Ja, het was warm, het water.
1: Het water was warm.
2: Ja, ja. Toch wel. Ik heb een vraag. Wat is het mooiste architecturale zwembad volgens jou?
0: Vlaanderen?
1: In Vlaanderen is al een moeilijke vraag. Er is wordt één zwembad beschreven dat een beetje een klassieker is van Max Frisch. Dus de Zwitserse auteur die ook nog architect is geweest. Die heeft in Zurich een zwembad ontworpen in de jaren 50. En dat blijft wel een heel mooi.
2: Dat is je favoriet?
1: Dat is een heel mooi zwembad. Ja, dat is natuurlijk ook op een Zwitserse manier heel goed onderhouden. En daar is ook alles heel goed geregeld. Maar het klopt dat, vreemd genoeg, dat België, zeker in vergelijking met Nederland of zeker Zwitserland, die cultuur van openluchtzwembaden veel minder heeft. Er was,
0: ja. Zijn er allemaal medisch sluit ook?
1: Ja, in Wetteren deze zomer is onlangs nog een openluchtzwembad gesloten. En dat is iets... Ja, dat heeft te maken met een soort, wat ook in het boek wel aan bod komt, een soort collectieve of een soort publieke cultuur die wij misschien minder hebben. Waarschijnlijk, ik weet niet of dat zo is, maar zijn er in België veel meer privé of individuele zwembaden? Of hebben mensen misschien sneller de reflex om dat dan te privatiseren? Ja, wat op zich wel jammer is.
0: Ja, is het boek ook een soort van... ja, pleidooi voor meer zwembaden dan, wat jou betreft, publieke zwembaden?
1: Impliciet wel, denk ik, ja. Maar tegelijkertijd, ik heb gewoon het uitgangspunt genomen. Stel dat ik een roman schrijf over zwemmen. Wat zijn alle aspecten die ik daarvan kan beschrijven of aan bod kan laten komen? Dus in die zin is het ene niet noodzakelijk belangrijker dan het andere.
0: En het begint bij wat je nodig hebt om te gaan zwemmen. En dat lijkt aanvankelijk ook heel weinig. Een handdoek, een zwembroek. Nou aansluitend, want zo moet dat tegenwoordig. Ja. En een zwembriltje, als het even kan. Ben je ooit daarop aangesproken ook? Toen je ging zwemmen van dit kan niet, dat kan wel?
1: Ja, dat gebeurt wel. En in sommige zwembaden is het ook noodzakelijk nu om een identiteitskaart te hebben. Omdat ze een soort zwarte lijst hebben van mensen die zich
0: misdragen hebben.
1: Ja, en dat leidt dan ook tot... wat je een soort de existentiële kern van het boek kan noemen als het hoofdpersonage beseft dat hij zijn identiteit
0: kwijt is
1: of eigenlijk zijn identiteitskaart vergeten is en daarom niet binnen mag in het zwembad.
0: Ja, het is een van die passages waar ik wel moest mee lachen, maar die ik ook wel herkende, want het personage was net de dag ervoor nog gaan zwemmen en er was een stempel op zijn kaart zelfs, dus hij kon bewijzen van ik ben dit, ik kom hier vaak, ik was hier gisteren nog en toch mag hij niet binnen. Ja, dan is de dag eigenlijk verknald, hè?

0: Het Signum Quartet met het tweede deel uit het Quartet for Strings. In Galerie Patrick de Rom aan het Egmondpark zijn we bij aanvang al in Brussel. Kan u sinds dit weekend werk van Ai Weiwei zien op twee plekken daar. Want dat monumentale werk van Ai Weiwei, dat kon niet bij jullie binnen, Edouard de Rom. Daarom moesten jullie uitwijken naar een andere locatie. Nog nooit een echte solo, ja, overzichtsentoonstelling van Ai Weiwei in België. Hoe is dat mogelijk, Edouard? Waar ligt dat aan?
1: Het is, ik denk, sowieso een grote onderneming om dat te doen vanwege de diversiteit van de kunstenaar. Omdat hij echt in zoveel verschillende, zeer multidisciplinair is. En ik denk dat ook veel mensen hem kennen als activist. En dus misschien dat er minder het gevoel was van dat hij getoond moet worden. Maar als kunsthandelaar denk ik, ik heb zelf ook ervaring in musea, vind ik dat de vorm die een kunstenaar gebruikt en de boodschap die je daarmee wilt geven aan zijn publiek ook belangrijk is. Dus ik vond het belangrijk, zelfs als de meeste mensen de voornaamste werken kennen, ze ook kunnen zien en het werk kunnen ervaren.
0: Ja, en nu wat meer context bij krijgen ook nog, hè?
1: Ja, inderdaad. Het is een kunst die toch vaak context vraagt, omdat het vaak verbonden is aan politiek of geopolitische actualiteit. En dus,
0: ja, want probeer hem eens te beschrijven. Ik bedoel, Ai Weiwei, hij is zoveel. Hij is een kunstenaar, maar hij is meer, hij is een activist. Dat woord is ook al gevallen. Maar hij is ook bezig met architectuur.
1: Hij is van de opleiding architect. Ja. En dus hij is bijvoorbeeld samengewerkt aan de Bird's Nest in Beijing voor de Olympische Spelen in 2008. En dus dat is heel belangrijk voor hem. Ook toen dat we samengewerkt hebben, we hebben ongeveer 2 jaar gewerkt aan de voorbereiding van deze tentoonstelling. De scenografie was heel belangrijk. En voor hem ook om hoe dat de werken geplaatst werden, de selectie, hoe dat het met het gebouw zou werken, was belangrijk voor hem. Dus dat architecturale element is zeker present. En dat heb ik ook kunnen ervaren toen ik niet zo lang geleden naar Portugal ben geweest, waar dat hij een nieuwe studio heeft laten bouwen. Dat echt dicht tussen Évora en Lissabon, dat heel groot is. Dat is 54 meter op 54 meter. En dat is in feite een kopie van een studio die hij had in Shanghai, dat in 2011 door de Chinese autoriteiten vernield is geweest. En je ziet dat architecturaal toch voor hem belangrijk is, bijna sculpturale.
0: Er is ook een schaalmodel van te zien, ja, nu bij jullie.
1: Dus er is een schaalmodel, dat zijn kleine 9 maquettes van die studio, die dan ook toelaten om te zien hoe dat de studio eruit ziet. Dus hij heeft 9 stukken opgedeeld en dan kan je echt wandelen tussen de verschillende maquettes en zien hoe dat het dak gebind is. Omdat het is een mooi gebouw, want het combineert moderne architectuur, maar ook met traditionele Chinese manieren van werken bijvoorbeeld. En dus dat dakgebind, zoals ik zei, is heel mooi. Er zijn geen nagels voor gebruikt. Dus het is allemaal heel indrukwekkend en heel leeg. En dus het is, ik kon het ook geen studio noemen toen ik daar ben geweest en zei dat het een studio was. Zei van, het is geen studio, ik gebruik het om te fietsen. Of het is zo heel, altijd heel abstract. Het is iemand die graag iemand een beetje ongevoelig maakt of zo'n beetje iemand graag uittesten.
0: Ja, een beetje ongemakkelijk.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
0: Maar je zei net iets, Edouard de Rom, waar hij heel vaak op terugvalt, is dat traditionele, met de tradities die er zijn, Chinese tradities, ook handwerk, waar hij heel erg op inzet. Want de ideeën komen dan wel van hem. Maar de uitvoering laat hij altijd over aan mensen die beter weten hoe de vork aan de steel zit.
1: Een heel belangrijk element is, we hebben heel lang naar Ai Weiwei gekeken door een lens van westerse hedendaagse kunst in de traditie van Duchamp of Warhol.
0: Ja, want die ready-made gebruikt hij natuurlijk wel.
1: Ja, die
0: wel
1: heel belangrijk is. Maar zijn wortels, zijn roots zijn echt in China. Dus bijvoorbeeld als hij een werk doet met die zonnebloempitten, het feit dat die allemaal handgemaakt zijn. Dus dat ambachtelijke
0: keramiek
1: is heel belangrijk. Of het gebruik van meubels die dan weer bijgevoegd worden of aangepast worden. Of het maken van porselein. Dus dat is toch een hele lange traditie die je echt naar boven wilt halen. Maar er is altijd een gelaagdheid natuurlijk, omdat hij altijd een boodschap aan probeert te geven.
0: Ja, maar hij blijft wel kunst maken. En dat is voor hem ook heel belangrijk dat hij die boodschap overbrengt, maar hij werkt dan met porselein. Maar dan ga je op bijvoorbeeld vazen die hij maakt, zo gestapeld op elkaar, zo'n totem van vazen, zie je dan vluchtelingen of tanks of hedendaagse verhalen die hij daarop afbeeldt. Maar voor hem blijft het wel kunst.
1: Ja, en dus daarom dat het belangrijk is om de werken te tonen en niet enkel op een afbeelding in een boek, om ze echt te kunnen ervaren. Dat is echt belangrijk, want bijvoorbeeld het voorbeeld dat je geeft van die vazen. Als je de trappen opgaat en je ziet die vazen, gewoon denken aan traditionele Chinese porselein. En het zijn dezelfde kleuren, dezelfde motieven. Maar als je van dichtbij gaat kijken, dan zie je al die verwijzingen naar de migrantencrisis van tijdens de Syrische oorlog. Dus het is altijd zo, die gelaagdheid. En dat het lijkt ludiek, maar het is niet ludiek. En dus die verschillende registers die je met elkaar combineert, is toch heel
0: het lijkt herkenbaar, maar als je dan inderdaad dichtbij gaat kijken, ook bij zijn behangpapier is dat zo. Dat lijken gewoon motieven, maar ook daar zit er veel meer achter. Dat is, wat is dat, war tapestry, of hoe heet dat?
1: Ja, het noemt Odyssey. En dus
0: het is Odyssey.
1: Natuurlijk naar de reis van die in de Odysseus wordt beschreven, maar het is een soort grote fries die dan, waarop dat je dan motieven ziet van de Griekse mythologie, bijvoorbeeld de roof van Europa, en dan plotseling keer daartussen ook elementen van vluchtelingenkampen of tanken. En dus die confrontatie is toch altijd heel belangrijk. Ook het individuele is toch altijd heel belangrijk. De rol van het individu tegenover de massa vind je ook vaak terug. Die contradicties die hij probeert naar boven te halen, vind ik ook heel belangrijk in zijn werk.
0: Ja, rekening houdend met het feit dat zijn werk zo omvangrijk is, wat we net al zeiden, denk ik dat het heel moeilijk is ook geweest voor jou om keuzes te maken. Wat toon je dan? Want jullie tonen ouderwerk, iconische werken zoals jullie het zelf omschrijven, en dan echt heel recent werk. Maar je moet keuzes maken. Hoe doe je dat dan?
1: Je moet keuzes maken inderdaad. En dus bijvoorbeeld, er is die bekende heel grote installatie die in de Turbine Hall van de Tate Modern was, met die zonnebloempitten. Die we dan in het klein teruggeven. Dat is een beetje een allusie daarna. Dus dat zijn oude, toch belangrijke werken. Of een Han Dynasty urne waarop dat hij Coca-Cola schildert. Of de foto's waar hij de urne laat vallen. Maar dan ook meer recente werken. Bijvoorbeeld, hij gebruikt sinds 2007 ook veel Lego-blokjes. Of om werken te maken. Of ook nu, hij is onlangs in Oekraïne geweest, naar het front. En dus ook werken die, waar dat je militaire jassen hebt met camouflagepaternen, motieven die je dan terugvindt en die je ook gebruikt. En dus verwijst naar die, dat zijn meer, meer hedendaagse werken die we toch ook willen tonen. Aanvankelijk had hij iets voorgesteld dat enkel hedendaags of meer recent werk was. Maar voor ons was het ook belangrijk om ook die oudere werken te tonen, om die diversiteit te tonen. En dat is toch hetgeen dat we op de drie locaties kunnen doen. Ik denk dat de drie locaties heel verschillend zijn. Dus de Wolstraat zijn kleinere ruimtes met iconische werken. Ik zou zeggen, in de Goedhartstraat zijn het meer monumentale werken. Zoals
0: het Poelaardplein, mensen die zich een beetje willen oriënteren in Brussel.
1: Ja, en dan in het Emile Verhaar is het een heel intieme setting. En waar dat er ook veel werken zijn van de periode die, toen dat hij in New York gewoond heeft, van de werken die hij zelf nog zelf gemaakt heeft. En dus ook zeker de moeite waard zijn.
0: Ja, en is die ongelooflijke link met België, vandaar ook het Emile Verhaere Museum dat in de picture komt. Rick Hemmerijks is dat komen toelichten ook een tijdje terug. Toen ze daar een andere tentoonstelling hadden, wisten we al dat de Ai Weiwei tentoonstelling eraan kwam. De vader van Ai Weiwei, Ai King Ching, hoe moet je het uitspreken?
1: Dus Ai Ching is de vader van Ai Weiwei.
0: Ja, dat is een dichter. Ja.
1: En in de jaren 20 gaat hij naar Parijs en ontdekt hij de literatuur van Emile Verhaere. En dus er zijn twee grote voorbeelden voor hem in poëzie. Walt Whitman, de Amerikaan, en dan de Belg Emile Verhaere.
0: Die hij gaat vertalen.
1: En dan keert hij terug naar China en wordt op een bepaald ogenblik als dissident aanzien en dan ook opgesloten. En het eerste dat hij doet in de gevangenis zijn die gedichten van Emil Vraar vertalen. Dus er is een kleine publicatie van 1948 dat ongelooflijk is en dat je kan zien in het museum, in het Emil Vraar Museum in Sint-Amans, met op de cover een houtsnede van Frans Masereel. En dus dat is een heel mooie link met België. En dat was ook heel belangrijk voor de kunstenaar om dat te doen. Ook omdat hij heel veel respect had voor zijn vader, die toch ook een belangrijke dichter was en ook een soort dissident is geweest.
0: Ja, ze hebben in een ballingschap geleefd ook. Inderdaad. Ook Ai Weiwei met zijn ouders. Dus ja, er is een rode lijn.
1: Het keert terug. En dus hij heeft echt in armoede geleefd. Hè? Dus in werkkampen, in verre provincies. En dus daarom, er zijn nu ook veel werken met knopen bijvoorbeeld. Die zijn ook heel belangrijk voor hem. Want ze leefden in zodanige armoede dat niemand een knop had. En als je een knop vond, dat was echt iets van waarde. Dus hij heeft nu die 30 ton knopen gekocht van een fabriek die...
0: 30 ton knopen, ik kan mij niks bij voorstellen.
1: Hij heeft laten sorteren per kleur en per grootte. En daar werkt hij nu ook mee. En dus het is iemand die voortdurend ideeën heeft en het altijd probeert te realiseren, inderdaad.
0: Ja, en het gekke is dat zowel zijn vader als hij allebei teruggekeerd zijn naar China, terwijl ze wisten dat dat niet zo bevorderlijk zou zijn voor waar zij mee bezig waren.
1: Ja. Maar ik denk dat hij echt heel gehecht is en misschien meer nu nog dan vroeger aan China. En is onlangs in de maand december nog naar China geweest gedurende 3 weken om zijn moeder te gaan bezoeken die leeft en die nog altijd leeft. En die je voelt dat hij zich daaraan gehecht voelt. Hij heeft enkel een Chinees paspoort. Hij heeft lang genoeg in Europa geleefd om gewoon dan waarschijnlijk ook een Europees paspoort te krijgen. Maar dat heeft hij nooit gedaan, omdat hij echt die Chinese identiteit wil behouden.
0: Ja. Wat zie jij, Edouard de Rome, als zijn grootste verdienste? Als je dat dan al kan samenvatten in 1 of 2 zinnen.
1: Ik denk dat het iemand is die toch altijd erin slaagt om ons te doen nadenken. Bijvoorbeeld, wij kennen hem als iemand die heel kritisch is over de Chinese staat bijvoorbeeld. Maar hij heeft nu onlangs ook een boek gepubliceerd dat noemt On Censorship, dus over censuur. En dus hij heeft het over het feit dat censuur in China bestaat en daar heel kritisch tegenover is, maar dat er ook in onze westerse maatschappij toch ook een vorm van censuur is, dat misschien subtieler is, een vorm van zelfcensuur. Mm. En hij is niet bang om daar die debatten aan te gaan.
0: Ja. Dus. On censorship, dat doet mij denken aan Susan Sontag. En heb jij niet een motto van Susan Sontag in je boek staan, Christophe van Gerrewij?
2: De tweede, inderdaad, over ambities en het krimpen van ambities.
0: Ja, On Photography heette dat bij haar dan. Hè. Er zijn 2 publicaties ook rond die tentoonstellingen. Dat is eentje van het Emil Vraar Museum, Life, Revolt and Poetry. En dan is er een groot boek van Hannibal dat er aankomt ook. Wanneer is dat klaar, Edouard?
1: Dus dat zal nu maandag gepubliceerd worden. Dus dat is echt een overzicht, een catalogus met al de werken die tentoongesteld worden en ook te koop zijn in onze tentoonstelling en de tentoonstelling in het Emil Vraar Museum.
0: Ja, en met veel teksten die die ons het mogelijk maken om nog meer over Ai Weiwei te weten te komen.

0: Julia Tassa met Initiation. Laat dat misschien een initiatie tot het werk van Ai Weiwei geweest zijn net. Voor misschien een aantal luisteraars. Philippe Thielis, we hebben nog een feest op de agenda staan. Ja. Dat is tenminste de titel van die productie, ook La Fête. Ja. Wat ik ook heel opvallend vind. Een productie over de zaak Sanda Dia, zeiden we aanvang al. Je zei ook al dat er een fictief element aan toegevoegd is. Dat what-if-element. Maar misschien moet je toch voor alle duidelijkheid nog eens even die zaak proberen te duiden. Waarover ging dat ook alweer?
1: Ja, in 2018 overleed Sanda Dia, een student in Leuven, na een uit de hand gelopen studentendoop van de club Reuzegom. Iets met visolie en allerlei dieren dat die moesten opeten. Volgens de Reuzegommers was het een ongeluk. Maar er zijn andere mensen die ook vonden van ja, Sanda Dia was de enige zwarte jongen in heel die club.
0: Er was ook sprake van nalatigheid.
1: Ja, raciaal element aan verbonden. Of een zaak die België in rep en roer zette, ook jaren later nog. Want die rechtszaak was in 2023. Op dat moment was het ook groot in de New York Times geweest. Werd het echt een zaak waar iedereen zich betrokken bij voelde. En die rechtszaak, ja, uiteindelijk die 18 Reuzegommers die in de rechtszaak aangeklaagd werden, zijn er met relatief lichte straffen van afgekomen. Een 400 euro boete, geloof ik, en 200 à 300 uur werkstraf voor elk van hen. Ze zeiden zelf van ja, we hebben 5 jaar lang ook, we zijn ook wel slachtoffer geweest. Het heeft heel lang geduurd. We hebben ook sociale uitsluiting ervaren. Het tegenkamp reageert dan weer, ja, maar hun namen zijn nooit publiek gemaakt in de media. Dus er is een soort klassejustitie, want het zijn allemaal kinderen van de elite, van de mensen die ook in de rechtbank werkten en zo. Dus,
0: iemand die het geprobeerd heeft, hun namen naar buiten te brengen.
1: Ja, dat was ACID, en die heeft dan vervolgens zelf ook een rechtszaak aan zijn been gehad. En de straf die hij daar, of de boete die hij daar heeft gekregen, was hoger dan die van de Reuzegommers zelf, waardoor er weer een nieuwe volkswoedegolf kwam. Een verhaal dat iedereen beroert. En, dat,
0: En nu is het een Franstalige dame die daar een theatervoorstelling van maakt. Hoe is zij bij dat verhaal betrokken geraakt? Hoe is dat tot bij haar gekomen?
1: Wel, zij is Anne-Cécile van Dalem. Misschien ook een initiatie tot haar.
0: De meeste
1: Vlamingen zullen haar niet kennen of niet goed kennen. Ik volg haar werk al 10 jaar en ik vind haar echt fantastisch. Ik wil een lans breken voor haar. Zij is een van de grootste namen in het Franstalige theater in België. Haar producties zijn ook altijd in Avignon te zien. En zij is die rechtszaak van het proces Sanda Dia gaan volgen, een week lang. Zij
0: spreekt, gewoon uit interesse?
1: Ja, ik denk wel dat ze misschien dacht van ik wil met dat verhaal iets doen. En de eerste 5 dagen waren het advocaten van de beklaagde. En zij zei zelf van ja, ik zat daar gewoon naast die moeders van die 18 verdachten. En ik kon heel erg meeleven met ook hoe het voor die jongens en voor die moeders moet geweest zijn. En zeker ook als witte vrouw. Dus zij kon zich heel erg verplaatsen in dat perspectief. Maar ja, dan die laatste dag kreeg je dan ook de advocaten van Sanda Dia. En enfin, zij was heel erg getoucheerd ook door die zaak. En ook door het idee van ja, er is wel die rechtszaak, dat is één ding, maar een echte healing of zo is er niet geweest. Er is geen ontmoeting geweest tussen de vader of de broer van Sanda Dia en de families van die Reuzegommers. Al zijn er soms wel toenaderingspogingen geweest, maar dat echte gesprek, om ook misschien een aantal open vragen die er nog waren. Onder meer, ja, wie heeft nu juist die visolie toegediend? En waarom heeft het zo lang geduurd eer ze met Sanda Dia naar het ziekenhuis zijn gegaan? Dat soort vragen die zijn niet voldoende beantwoord voor vader en broer van Sanda Dia. En anderzijds heb je die Reuzegommers die ook zoiets hebben van ja, wij zijn ook niet de monsters die men van ons heeft gemaakt in de media. Dat ligt toch ook allemaal anders. We hebben daar ook wel echt hard van afgezien. Dus van beide kanten was er wel een wens om die boodschap aan de ander over te brengen. Maar die ontmoeting is er nooit gebeurd.
0: Dus daar gaat het over.
1: En zij dacht, wat als die ontmoeting zou gebeuren? Ja. 2 jaar na het einde van de rechtszaak, ja, ongeveer deze tijd, dan wat als zij in een plek beide kampen elkaar ontmoeten? Dat heeft dus nooit plaatsgevonden, maar wel in die theatervoorstelling. Dus het theater als ruimte om zo'n idee eigenlijk te exploreren. Super prikkelend idee, vind ik, maar ja, gewaagd ook wel. Hè?
0: Ja, met medewerking van... Ja. Van wie dan?
1: Ja, wel, dus ik heb haar geïnterviewd voor de Standaard en ik heb daar ook gevraagd van, heb je de zegen van die familie? En ze zegt ja, ik heb na die rechtszaak een brief geschreven naar Ousmane Dia, Papis is zijn bijnaam, dat is de vader van Sanda Dia, om eens af te spreken. Ze hebben elkaar kort ontmoet en die vader had zoiets van, ja, alles wat het verhaal van mijn zoon blijvend in de aandacht kan houden. En als er alles wat slachtoffers, zoals hij, kan voorkomen in de toekomst, dat vind ik belangrijk, dat wil ik steunen, maar ik wil het laten rusten. Verder wil ik er niet meer te veel mee te maken hebben. Zij heeft dan wel Anne-Cécile van Dalen met de broer en zijn vriendin van Sandadia, de vriendin van de broer bedoel ik, afgesproken, Seydou en Marie, om beter te begrijpen, ja, wie was die Sanda eigenlijk. Daar zijn verschillende ontmoetingen gebeurd. De moeder van Sandadia, die ooit ook eens een open brief heeft geschreven van, ja, mijn zoon, ik wil niet dat hij gezien wordt als slachtoffer of als martelaar en ik wil ook met rust gelaten worden. Daar is geen contact mee geweest. Er is ook geen contact met de Reuzegommers of die familie geweest. Maar, en dat vond ik wel mooi, dus naarmate dat die productie eraan kwam, ongeveer een jaar geleden, denk ik, zijn de twee acteurs in het stuk die de vader en de broer van Sandadia spelen, die hebben de vader en de broer dus ook ontmoet. Dat moet wel een mooi moment geweest zijn, denk ik. Dus er was wel de zegen van de familie Sandadia om deze productie
0: Ja, maar dus duidelijk niet van de families van de Reuzegommers. Nee. Maar hoe doe je dat dan? Hè? Wat zie je dan op scène? Krijg je dan die fictieve ontmoeting gewoon te zien? Is dat het? Of is er meer aan de hand?
1: Het is een bijzonder rijk stuk, het duurt ook 3 uur. En het bouwt op naar die ontmoeting, maar die zit pas in het laatste uur. Daarvoor heb je onder meer een deel waarin een documentaire ploeg eigenlijk voorgesprekken gaat voeren. Dat is een interessante theatrale vondst. Hè. Het verhaaltje dat daar dan rond gecreëerd is dat de broer van Sandadia, in de voorstelling heet die Malik, dus niet Seydou, maar Malik, waarover zo meteen misschien meer, dat hij zoiets heeft van, ja, die ontmoeting, allemaal goed en wel, ik wil het wel doen, maar enkel als er een cameraploeg meegaat die dit kan vastleggen, zodat heel de wereld kan zien of die familie van de Reuzegommers ook daadwerkelijk ervan hebben afgezien, spijt hebben, of hun leven ook veranderd is, of dat het eigenlijk gewoon een soort pose is. Dus dat is een voorwaarde voor hem. En die regisseuse van die documentaire ploeg is Anne-Cécile van Dalem zelf. Dus zij speelt ook mee in de voorstellingen. Zij voert dan die gesprekken. Dat is, zo bouwt het eigenlijk langzaam op tot die ontmoeting dan.
0: Ja. En dan krijg je 2, 3, 4 personages. Hoeveel mensen zitten er dan op scène om dat verhaal te vertellen?
1: Ja. Ik denk een 6 à 8. Ik weet het niet meer precies uit mijn hoofd. Je hebt eigenlijk de vader en de broer van Sandadia dan, die dus fictieve namen hebben hier. Want de naam Sandadia of Ousmane of Seydou, die valt nergens. Zelfs het woord Reuzegom valt ook nergens in dit stuk. Anne-Cécile van Dalem en Joël Sambi, die mee aan de tekst heeft geschreven, die vertelden me van, ja, wij zien dit ook wel echt als een fictief verhaal, ook al is het wel heel erg gebaseerd op de echte gebeurtenissen. Ik heb ook het boek gelezen van de vader van Sandadia en ja, je herkent natuurlijk heel veel. Maar ja, zeker alles van die ontmoeting, dus ja, dat laatste uur in de voorstelling, dat heeft nooit zo plaatsgevonden. Dus om te benadrukken dat het echt fictief is, valden die termen nergens. Reuzegom heet hier Tussen ons, bijvoorbeeld. En je hebt dan één jongen, die wordt gespeeld door Arne de Tremery. Dat is Olivier, dat is dan een van die Reuzegommers. Maar ja, dat is ook een fictieve personage. En dan heb je de ouders van die Reuzegommer. Die vader is Oscar van Rompuy, de acteur die we ook nog kennen van Entegent. Dus die personages heb je. Sandadia, daarentegen, is geen fysiek personage. Ze hebben ermee geworsteld, vertelden ze me, de maaksters. Moeten we Sandadia opvoeren of niet? Maar het stuk speelt zich natuurlijk af 2 jaar na de rechtszaak. Dus ja, Sandadia was al een 8 jaar overleden. Er zijn ook geen flashbacks naar vroeger. Er wordt niet iets uitgebeeld of zo van die uit de hand gelopen studentendoop. Maar Sandadia is wel aanwezig, of Tijan, zoals het personage hier heet, via voice-over. Dus tussen de scènes hoor je een tekst, ingesproken door Joël Sambi, die dus ook meeschreef aan het stuk. Zij is een Brussels-Congolese slampoet, dichteres. Heel poëtische teksten, heel mooie teksten. Van een dus Sandadia of Tijan, die eigenlijk reflecteert op wat er allemaal gebeurt. Die zogezegd het proces heeft mee kunnen volgen. Die ook gezien heeft hoe zijn broer en zijn vader rouwen. En die reflecteert in heel poëtische bewoordingen op wat de kijker ook te zien krijgt. Ja. En die er zo dus toch een beetje bij is.
0: Waarom heet de voorstelling La Fête?
1: Ja, dat vroeg ik mij ook af. En daar zijn blijkbaar 3 redenen voor.
0: Okay.
1: Een van die redenen is...
0: Je hebt nog 2 minuten.
1: Ja. Een van die redenen is dat een van de advocaten van de Reuzegommers zei in de rechtszaak, toen hij werd gevraagd, maar waarom zijn die Reuzegommers het kot in Leuven van Sandadia en die blokhut in Vorselaar, waar de fatale studentendoop was, waarom zijn die dat zo snel gaan opruimen en dus ook sporen gaan uitwissen? Zei hij, dat is toch als je thuis een feestje hebt gehad en het is gedaan, dan ruimt je dat toch op. Dus dat feest feest. Het feestje komt daar vandaan. Een andere reden is ook dat in het Frans heet het einde van een studentendoop blijkbaar la fête de réconciliation. Het moment waarop je de daders die jou vernederd hebben vergeeft. Maar ja, Samadia heeft dat nooit meegemaakt. Ja. En dan een derde reden. Die vader in het stuk die wil koken voor de vader en de broer van Samadia. Omdat hij het zo wat feestelijk wil maken. Maar ja, kan zo'n ontmoeting wel echt een feest zijn? Dat is natuurlijk een vraagteken.
0: Ja. Tot 1 oktober te zien hier in Brussel. En dat betekent misschien de doorbraak voor
1: Anne-Cécile van Dalen.
0: Voilà, ik moet haar naam inderdaad nog een paar keer herhalen.
1: En later ook nog in te Gent en in Antwerpen.
0: Goed, dankjewel Philippe Thieris.
1: Graag gedaan.
0: Om hier te komen vertellen over die voorstelling. The Art of Defiance hadden we nog niet gezegd. Dat is de titel van de tentoonstelling met werk van Ai Weiwei in de Galerie Patrick de Rome in Brussel. Life, Revolt and Poetry, zo heet het dan in het Emile Verhaeren Museum. Er zijn 2 publicaties, zei ik ook al. Haal die in huis, lees die, ga kijken. U weet wat u te doen staat. En lees ook dat boek over zwemmen. 1000 meter zwemmen en wat er dan allemaal gebeurt met een mens van Christophe van Gerwij. Dat is uit bij Tristan. Dankjewel, Christophe. Ik zou zeggen, blijven zwemmen, hè. Ook al is het niet altijd eenvoudig.
2: Ik zal mijn best doen.
0: Is goed. Maak er nog een fijne avond van met Clara. U thuis bedankt om te luisteren. U kan verder blijven luisteren naar Django met Tine de Donder. Bye.

0: Met het openingsfestival Zilver zet Concertgebouw Brugge de levenskracht van later in de verf. Een ode aan de wijsheid met onder meer Rosas, Gürzenich Orkester Keulen, Paul Verhagen, Jozi Keda en Claren McFadden. Van 29 september tot 9 oktober. Alle info op concertgebouw.be. Samen met De Standaard, Knak en Clara.
1: Het is 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Premier De Wever overweegt nu toch maatregelen tegen de dure energie. Volgende week wordt het erg warm en de aanhoudende droogte blijft problemen veroorzaken voor de scheepvaart. En de Amerikaanse president Trump is positief over zijn eerste gesprek met de Chinese president Xi Jinping. Premier Bart De Wever overweegt dan toch maatregelen om tegen de hoge energieprijzen. Zijn partij stond daar tot nu toe weigerachtig tegenover. In de Kamer liet De Wever een kleine opening om in te grijpen. Een verslag van Sisse Michiels.
2: Premier, welke prijsdrempel komt er? Welke accijnsverlaging en voor u lang?
3: Lode Verrijk van Vlaams Belang wil dat de regering iets doet aan de hoge energieprijzen. En dat vragen behalve de N-VA ook alle meerderheidspartijen. Xavier Dubois van Les Engagés.
4: On doit agir, mais on doit agir de manière intelligente. Ça veut dire qu'il faut une solution automatique. Il faut une solution qui soit surtout neutre budgettairement.
3: Budgetair neutraal dus, door eventuele dure maatregelen op een andere manier te compenseren. In dat geval staat De Wever er wel voor open om iets te doen.
5: Dergelijke maatregelen op Europees niveau, net zoals eventuele nationale maatregelen, die zullen wij zeer binnenkort binnen de regering ongetwijfeld bespreken in het kader van de budgetopmaak.
3: Maar de premier blijft kritisch. Volgens hem heeft het geen zin om in te grijpen op wat de consument betaalt.
5: Ik geef de vergadering graag mee dat elke econoom en elke energie-expert die aan bod is gekomen, dat waren er heel veel de afgelopen periode, de overheid ten stelligste afraadt om een aanbodcrisis van deze natuur te gaan remediëren met een stimulering van de vraag.
1: De verwarming kan de komende dagen alvast nog even uitblijven, want het KMI voorspelt erg warm weer. Dinsdag, de voorlaatste dag van september, gaat het kwik zelfs richting 30 graden. En dat is erg uitzonderlijk, zegt onze weervrouw Jacotte Brokke.
6: Voor begin volgende week zijn er zomers tot zelfs tropisch warme temperaturen momenteel voorspeld, met op dinsdag tot 30 graden. Nu, dinsdag, dat zou wel eens de meest laattijdige 30 graden in september kunnen zijn sinds het begin van de metingen. En de dagrecords voor die periode die liggen ook rond een 6 à 27 graden. Dus het ziet er naar uit dat die verbroken worden. Dus dat zegt al genoeg. Dit is zeer uitzonderlijk. Maar het zijn natuurlijk voorspellingen, dus die moeten nog waargemaakt worden. Maar feit is alleszins dat het de komende dagen, ook morgen en dit weekend bijvoorbeeld, al zomers warm wordt, met dus nog een piek begin volgende week.
1: En door de aanhoudende droogte gelden er nu al ruim 2 maanden droogtemaatregelen op Vlaamse kanalen en rivieren. Die maatregelen zullen nog even behouden blijven, omdat er ook de komende tijd niet veel regen zal vallen. Aan de nieuwe sluis op het kanaal Gent-Terneuzen waren de maatregelen opgeheven, maar ook daar zijn ze nu opnieuw van kracht. Operationeel directeur van de haven, Peter van Paris.
7: De droogte komt een beetje terug en we voelen dat vrij snel. En om water te besparen, wordt de sluis gesloten op het moment dat er meest water verloren gaat rond laag water. Vandaar dat nu beslist is om voorlopig 4 van de 24 uur de sluis niet in gebruik te nemen. Dat is een vermindering van de capaciteit van ongeveer 15%, want die sluizen worden 24 of 24 uur gebruikt en zitten vol.
1: Bij bumperbouwer Plasman in Gent verliezen ook de laatste 210 werknemers hun job, nu de fabriek definitief sluit. Eerder was al bekend dat het bedrijf meer dan 100 jobs zou schrappen, omdat het geen bumpers meer mocht maken voor de Volvo-fabriek in Gent. Nu Plasman ook geen bumpers meer mag leveren voor BMW, heeft het bedrijf geen toekomst meer. Voor de oudere werknemers die al jaren voor Plasman werken, komt die boodschap hard binnen. Dat zegt Mark Stales van de Socialistische Vakbond.
8: Ze zullen begeleid worden, maar gemakkelijk is dat niet. En vanaf nu zullen de slachtoffers beginnen vallen van de nieuwe wet. De werkloosheid beperkt in tijd. Als je ouder bent dan 50 en moet je op die arbeidsmarkt zoeken. En het zijn zoveel bedrijven die sluiten. Ja, dan wordt het niet simpel voor die mensen. En ik hou mijn hart vast dan die toch wel werk vinden binnen de periode van 2 jaar.
1: Op het assiseproces in Brugge over de dubbele kindermoord in Waardamme is de beschuldigde ondervraagd. Een aardappelboer bracht 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 5 en 8 om het leven. Volgens het parket probeerde hij ook zijn ex-vrouw te vermoorden door de elektriciteitskast te saboteren. Maite Piese volgde deze procesdag.
9: De assisezaal was afgeladen volgelopen om aardappelboer Chris aan het woord te horen over de gruwelijke feiten die hij 4 jaar geleden pleegde. Hij verstikte toen zijn dochtertjes, 8 en 5 jaar oud. Hij geeft toe dat hij dat deed uit wraak omdat zijn vrouw hem verlaten had. Stug en gebroken zegt hij vandaag dat hij haar nog altijd graag ziet.
10: Ik vind dat dat een vorm van ongezien egoïsme en narcisme is. Ik geloof daar niets van. Je kunt toch moeilijk een moeder ontdoen van haar kinderen om dan te zeggen, ik zie ze nog altijd graag.
9: Aan het woord is Frank Scheerling, de advocaat van de grootouders van de vermoorde meisjes. Toch is de advocaat van de beschuldigde tevreden over hoe zijn cliënt zich vandaag gedroeg, Chris Vinken.
11: Hij heeft het gezegd waar dat op aankomt, op zijn beperkte manier. En soms komt dat speciaal over. Maar ik vond dat hij daar niet geprobeerd heeft om van zijn verantwoordelijkheid weg te lopen.
9: Morgen komen de politie en speurders getuigen.
1: In Zaventem heeft het Belgische politieteam Faast een man van 45 gearresteerd die al jaren wordt gezocht. Hij zou betrokken zijn bij een roofmoord in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid, 6 jaar geleden. Sindsdien was hij op de vlucht. De man heeft de Dominicaanse nationaliteit. Hij riskeert een celstraf van 23 jaar. De dienst voor inschrijvingen van voertuigen, DIV, kan vanaf 1 oktober gepersonaliseerde nummerplaten schrappen als ze een aanstootgevende boodschap bevatten. Nummerplaten die eerder wel een goedkeuring kregen, kan DIV binnenkort nu toch uit het verkeer halen. Eigenaars hebben 30 dagen om tegen de beslissing van DIV in beroep te gaan. De Chinese president Xi Jinping is ontvangen in het Witte Huis in Washington. Het gaat om het tweede staatsbezoek van Xi in de VS en op tafel liggen enkele moeilijke kwesties. Veerle de Vos volgde de ontvangst.
12: The president of the United States, Donald J. Trump, and the president of the People's Republic of China, Xi Jinping.
13: Met veel ceremonieel wordt de Chinese president ontvangen op het Witte Huis in Washington. Trump noemt zijn collega een bijzonder goede vriend.
14: President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship, actually built on mutual respect and the vital interests of our people.
13: Xi benadrukte dan weer het belang van dialoog tussen beide landen.
15: We moeten communiceren.
13: Toch loopt de relatie tussen beide grootmachten niet over rozen. De Verenigde Staten vinden dat China niet genoeg Amerikaanse producten koopt. China wil definitief af van de extreme handelstarieven. Maar een definitief akkoord daarover is nog niet in zicht. Andere heikele thema's zijn Taiwan, Iran en artificiële intelligentie. Na de gesprekken vandaag volgt vanavond nog een staatsdiner.
1: En de ontvangst van Xi op het Witte Huis was uitzonderlijk niet te volgen op de grote traditionele nieuwszenders in de VS. Begin deze week had Trump journalisten van 3 zenders, waaronder CNN, verboden om nog verslag uit te brengen vanuit het Witte Huis, omdat ze volgens hem fake nieuws verspreiden. Van een rechter moesten de journalisten meteen opnieuw toegang krijgen tot het Witte Huis, maar dat is nog niet gebeurd. De 3 verbannen zenders vragen nu een spoedzitting in de rechtbank. Ook al de andere nieuwszenders blijven solidair en dat heeft gevolgen, zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
16: Het gevolg van dit alles is dat de perspool, de groep reporters en cameramensen die normaal gezien alles vastleggen en live beelden uitzenden, zich solidair blijven verklaren met de 3 nieuwskanalen. En dus was ook de ontvangst van president Xi hier daarnet in het Witte Huis, wat toch een grote en belangrijke aangelegenheid is, wel die ontvangst was daarnet op geen enkele van de 3 traditionele nieuwszenders hier in Amerika live te volgen. Er zijn hier nochtans enorm veel cameraploegen uit de hele wereld, maar zij konden niet bij die ontvangst zijn. Ik sta momenteel naast de mensen van de perspool en hun camera's staan op dit moment gewoon op de grond.
1: Vanavond wordt het licht bewolkt bij temperaturen van 8 rond 11 graden in het centrum. Morgen krijgen we veel zon, dan halen we tot 24 graden en ook het weekend blijft erg zacht met regelmatig zon. Premier Bart De Wever sluit maatregelen tegen de hoge energieprijzen niet langer uit. Daarmee begonnen we het nieuws. Op vraag van zowel oppositie als meerderheidspartijen liet hij in de Kamer verstaan dat ingrijpen mogelijk is, op voorwaarde dat eventuele steunmaatregelen budgetair worden gecompenseerd. Meer op vrtnieuws.be.
17: Clara, die blijf verwonderd. Django met Tine de Donder.
18: Een heel goede avond. We beginnen met een vrolijk nummer vandaag, een jazz standard. Neem je jas en je hoed, trek de stad in en laat al je zorgen gewoon rustig thuis. Je moet alleen maar wandelen langs de kant van de zon, on the sunny side of the street. Welkom.

Louis Armstrong bij Cy Oliver en zijn orkest. En dit is Harry Connick Jr. Toen hij echt nog een junior was, toen hij 25 was. Ondertussen is hij 59. Maar dit komt van een plaat die hij maakte voor zijn eigen 25ste verjaardag in 1992. Een swingende, instrumentale versie. Hij alleen aan de piano in After You've Gone.

Harry Connick Jr. En nu nog een piano, maar er komt een cello bij. Ze spelen met z'n tweeën Edgar Moreau en David Cadouche, een souvenirtje van Francis Poulenc.

Edgar Moreau op cello en David Cadouche aan de piano in muziek van Francis Poulenc. En dan nog een sonate vers van de pers, gespeeld door de jonge Franse flautiste Gabrielle Roubillot. Het staat op haar album La Traversière, dat deze zomer verschenen is bij Harmonia Mundi. En daarop speelt ze deze van Joseph Baudin de Bois Mortier.

0: Gabriel Rubio, een jonge Franse dwarsfluitiste die net haar debuut heeft uitgebracht.
1: De keuze van Clara.
0: Dat is deze week een nieuwe opname van de reeks Vespers van Claudio Monteverdi. Hij schreef die op het scharniermoment tussen Renaissance en Barok. Dit motet bijvoorbeeld, Nigra Sum, is één enkele stem die van Massimo Altieri in die nieuwe barokke taal.

Belgische ensemble in alto met tenor Massimo Altieri in muziek van hun album Vespro della Beata Vergine. Het is onze nieuwe keuze van Clara van deze week. Het volgende, dat is ook Italiaans geïnspireerd. A ballo. Muziek van Peter Verhelst, die hij schreef voor het ensemble Bel Air met de stem van Lieselotte Wilde.

Lieselotte Wilde met Bel Air in een stuk van Peter Verhelst. Tuur Florizone heeft een trio, tricycle, en Tuur is er een meester in het bedenken van originele titels voor zijn stukken. Dit bijvoorbeeld heet Pas ce soir, je suis crevé. Vanavond niet, ik ben kapot.

tricycle. Het nummer Les Amours Perdus, dat is iets dat we vooral kennen van Juliette Gréco, maar eigenlijk is het van Serge Gainsbourg. Alleen, toen hij dat uitbracht, had hij er niet zoveel succes mee. Het publiek was toen nog niet zo helemaal klaar voor zijn cynische stijl. Dat is pas later gekomen toen hij een cultfiguur werd. Toen pas kon het publiek deze jazzy versie van zijn nummer echt smaken.

Serge Gainsbourg met Alain Goraguet en zijn orkest in Les Amours Perdus. Verloren liefdes vinden elkaar nooit meer terug, maar zij die verlaten worden, kunnen altijd nog elkaar gaan zoeken.

het Ludwig Orchestra in een bewerking van My Shawl van Xavier Cugat. En dan is dit hier nog Anima Eterna Brugge in Porgy Sings uit Catfish Row van George Gershwin. Tot zo, tot na het nieuws.

0: Drie topmuzikanten, één muzikale ziel. Op 30 oktober staat Avishai Cohen Trio op het podium van de Stad Schouwburg in Antwerpen. Met de live première van hun nieuwste album Eternal Child. Een unieke klankwereld die balanceert tussen jeugdige verwondering en rijpe artistieke reflectie. Alle info op stagemagic.be. Samen met Clara.
1: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Door de aanhoudende droogte gelden er nu al ruim 2 maanden droogtemaatregelen op Vlaamse kanalen en rivieren. Die maatregelen zullen nog even behouden blijven, omdat er ook de komende tijd niet veel regen zal vallen. Aan de nieuwe sluis bijvoorbeeld op het kanaal Gent-Terneuzen waren de maatregelen opgeheven, maar ook daar zijn ze nu opnieuw van kracht. Operationeel directeur van de haven, Peter van Paris.
2: De droogte komt een beetje terug en we voelen dat vrij snel. En om water te besparen, wordt de sluis gesloten op het moment dat er meest water verloren gaat rond laag water. Vandaar dat nu beslist is om voorlopig 4 van de 24 uur de sluis niet in gebruik te nemen. Dat is een vermindering van de capaciteit van ongeveer 15%, want die sluizen worden 24 of 24 uur gebruikt en zitten vol.
1: In Herentals, in de provincie Antwerpen, is een vrouw van 38 vanmorgen dood teruggevonden in een politiecel. Waarom de vrouw een nacht in de cel zat, is niet duidelijk. Ze zat daar te wachten tot ze zou worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies is gebeurd. Journalisten van de Amerikaanse nieuwsmedia CNN, Politico en MS Now hebben opnieuw toegang tot het Witte Huis in Washington. De Amerikaanse president Trump had de perskaarten van de 3 nieuwszenders voor het Witte Huis vorige week ingetrokken, omdat ze volgens hem fake nieuws verspreiden. Een rechter oordeelde gisteren dat die beslissing niet wettig was en dat de journalisten meteen opnieuw toegang tot het Witte Huis moesten krijgen, tot de zaak grondiger was onderzocht. Vanochtend werd de journalisten de toegang nog altijd verboden en toen zijn ze opnieuw naar de rechtbank gestapt. Het Witte Huis heeft nu laten weten dat ze weer binnen mogen. Mahmoud Abbas, de leider van de Palestijnse autoriteit, heeft tijdens een toespraak op de algemene vergadering van de VN de internationale gemeenschap opgeroepen om het Palestijnse volk beter te beschermen. Hij vraagt om harder op te treden tegen Israël. De speech was op voorhand opgenomen, want Abbas heeft voor het 2e jaar op rij geen visum gekregen van de VS om naar de VN in New York te komen. Straks komt in New York ook nog de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aan het woord. Tijdens de speech van Abbas was de Israëlische delegatie niet aanwezig in de zaal. Op het WK wielrennen in Canada hebben de belofte vrouwen zo pas hun wedstrijd gereden. En Christophe Van de Goor in Montreal heeft ons land opnieuw een medaille binnengehaald.
3: Ja, de 5e in totaal, Peggy, na 4 Belgische in het tijdrijden. Brons nu voor Fleur Moors, al had er wel meer in gezeten. Want op 2 ronden van het einde zat Moors, die we ook kennen vanuit het veldrijden, in de goede ontsnapping met 2 andere rensters, die nadien voor het goud hebben gesprint. Maar de Limburgse moest haar Slovaakse en Canadese kompanen bergop laten gaan in de voorlaatste ronde. De Slovaakse Gladonova, die bij Visma rijdt, versloeg dan de Canadese thuisrenster Holmgren voor de wereldtitel. En Fleur Moors, ja, zij vond nadien nog haar tweede adem en pakte dan die bronzen medaille. Lore de Schepper eindigde als 6e. Collectief een goede prestatie van de Belgische belofte rensters. En Peggy, vanavond kan er nog een Belgische medaille bijkomen, want Vic de Smet is een van de topfavorieten bij de junioren.
1: Dankjewel voor je verslag, Christophe. Vanavond wordt het licht bewolkt bij temperaturen vannacht rond 11 graden in het centrum. Morgen krijgen we veel zon, dan halen we tot 24 graden. En ook het weekend blijft erg zacht met regelmatig zon. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.
4: Grenzeloze muziek, live bij Bozar. Ontdek de Desert Blues van Samba Touré met een prachtig eerbetoon aan Ali Farka Touré. Zangeres Abir Name viert de rijkdom van de Arabische taal en Souhaat Massi stelt haar nieuwe album voor. Ontdek het volledige programma Global op bozar.be. Samen met Clara.
0: Django. Met Tine de Donder.

BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Roemon Gamba in het Allegro uit de eerste symfonie van Ruth Gibbs. En dit is de Academy of St. Martin in the Fields. Zij spelen een sextet van Ludwig van Beethoven met een bijzondere rol voor de twee horens.

Army of St. Martin in the Fields. En dan gaan wij richting Schotland, naar het schilderachtige kustdorpje Aberlady. Bekend om zijn rustige baai en zeer uitgestrekt natuurreservaat. In de winter van 2014 ging de Schotse volkmuzikant Phil Cunningham daar voor repetities. En hij was serieus onder de indruk van het landschap en ook van de gastvrijheid van de mensen. Om hem te bedanken heeft hij zelfs ter plekke een nummer geschreven. En hij vernoemde dat ook naar Aberlady.

Nicola Benedetti op viool en Phil Kenigan op accordeon onder leiding van Rory MacDonald in Aberlady. Daarmee zaten we in Schotland en dit is een traditional uit Engeland. The Butcher's Boy. Het gaat over een meisje dat hopeloos verliefd is op de zoon van de slager, maar haar liefde wordt niet beantwoord. Natalie Merchant.

Kronos Kwartet met Eddie Gomez op contrabas in muziek van Bill Evans. En Bill die zit hier zelf nu ook in de ritmesectie bij dit tromboneduo. Het bekendste tromboneduo, denk ik, dat er bestaat. J.J. Johnson en Kai Winding. En dankzij Bill Evans wordt die plaat toch echt wel meer dan gewoon een trombone-battle.

0: J.J. Johnson met Kai Winding en Bill Evans. Dit was de allereerste plaat die Impulse ooit uitbracht in 1960. Hiermee is het voor hen allemaal begonnen. En de volgende man, Fats Waller, die kan maar beter zelf zijn nummer aankondigen.
1: Ladies and gentlemen, just to let you know that I paid my alimony and I ain't misbehaving.

0: Here's Your Money.
1: Here's Your Money, Fats Waller in Ain't Misbehaving, kwam zo uit de Roaring Twenties. Dat is meteen ook de periode van het album Tales of the Jazz Age van Florian Nowak. En de recente plaat waarop hij allemaal stukken uit die tijd speelt. Bijvoorbeeld deze suite uit Kleine Drei Groschen Muziek van Kurt Weill.

De Brusselse pianist Florian Nowak in muziek van Kurt Weill. En dit zijn André Lislevand en Jadran en Emile Duncamp. Zij spelen gamba, luid en pianoforte. Twee delen uit een sonate voor viola da gamba van Carl Friedrich Abel.

André Lisselevant op gamba, Jadran Duncamp op luit en Emile Duncamp aan de pianoforte. Zij hebben een heel album gemaakt rond de laatste werken die geschreven zijn voor gamba. The Autumn of the Viola da Gamba. In Clara in Concert neemt Nicole van Opstal u straks mee naar het Festival de Wallonie, waar het Ensemble Correspondance 2 weken geleden een concert gespeeld heeft met Scandinavische barokmuziek. Met een zangeres, mezzo-sopraan Lucile Richardot. En om al een beetje in de mood te komen, gaan wij nu al eens luisteren naar Lucile met dat Ensemble Correspondance.

Lucille Richardot met het ensemble Correspondance, onder leiding van Sébastien Dossé. Die kan u straks na 8 uur nog 2 uur lang horen, want we zenden een concert uit van hen op het Festival de Wallonie. Wij zijn bijna helemaal rond. Ik heb hier alleen nog Yo-Yo Ma met Chris Thiele en Edgar Meyer, cello, mandoline en contrabas. Zij spelen een bewerking van een trio van Johann Sebastian Bach. Ik wens u nog een heel mooie avond en geniet van het concert dadelijk. Bye bye.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De douane heeft vandaag ruim 2 ton cocaïne in beslag genomen in de haven van Antwerpen, dat meldt de overheidsdienst Financiën. Het gaat al om de 3de grote drugsvangst in de haven deze week. Ze zaten verstopt in een lading bananen. De container was afkomstig uit Zuid-Amerika. Als in de Antwerpse Kempen is een vrouw van 38 vanmorgen dood teruggevonden in een politiecel. Waarom ze afgelopen nacht in de cel zat, is niet bekendgemaakt. Ze zou vanmorgen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek en de camerabeelden moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd. Een andere politiezone zal dat onderzoek doen. De politie van Gent heeft een onderzoek geopend naar aanleiding van een video die influencer Jonathan Medaar online heeft gedeeld. Op de beelden is te zien dat enkele jongeren hem en zijn vriend lastigvallen in Gent. Volgens Medaar gaat het over homohaat. Er loopt een onderzoek, zegt Clio van Petegem van de politie.
1: We hebben geen klacht ontvangen tot op heden, maar in dit geval was dat ook niet echt nodig, want het loket haatmisdrijven van de Gentse politie die heeft eigenlijk op eigen initiatief een proces verbaal opgesteld, omdat op het filmpje toch wel duidelijk een vorm van belaging jegens betrokkenen te zien is. Op dit moment is het onderzoek geopend en het parket zal daarna verder beslissen wat er nog moet gebeuren. Zo zal de betrokkenen onder andere uitgenodigd worden voor verhoor.
0: De Amerikaanse rapper Macklemore, die uit het voorprogramma van zanger Ed Sheeran is geschrapt, heeft zijn eigen tournee aangekondigd en die krijgt de naam Free Palestine. De winst gaat naar pro-Palestijnse organisaties, schrijft Macklemore op Instagram. En apolitiek blijven tegenover genocide werkt niet meer, zegt hij. Macklemore werd uit de tour gezet omdat hij tijdens optredens Free Palestine had geroepen. En dat was niet naar de zin van Amerikaanse concertorganisatoren die druk zouden hebben gezet op Ed Sheeran, die zegt liever neutraal te blijven. Daarna zijn de andere artiesten uit zijn voorprogramma opgestapt. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Fleur Moors de bronzen medaille behaald in de wegwedstrijd bij de belofte vrouwen. Tot in de voorlaatste ronde reden ze met 3 voorop, maar Moors moest dan bergop lossen. Het goud gaat naar de Slovaakse Gladonova voor de Canadese Holmgren die het zilver pakt. Die 2 waren beter, zegt Fleur Moors.
2: Ik denk dat er niet meer in had gezeten. Nee. Ik had wel gehoopt voor meer en ik droomde ook van die wereldtitel. Maar het is makkelijk om ermee neer te leggen, want er waren echt gewoon 2 sterkere renners. En de 3e plaats was toch haalbaar, dus ik ben er wel blij mee. Ik weet sowieso dat ik niet echt het klimmerstype ben, meer van de punch. Dus ik wist op voorhand wel dat die klim zo kantje boordje ging zijn. En ik was natuurlijk met 2 klimmerstypes weg, dus ik wist dat ze er wel alles aan gingen doen om mij proberen af te rijden. Wat uiteindelijk ook gebeurd is. Maar ze waren echt sterker, dus ze hebben verdiend gewonnen.
0: Vanavond en vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden in het centrum. Morgen veel zon en warm tot 25 graden. In het weekend zon en wolken. En erg zacht dan tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Nicole van Opstal. Een goeie avond. Vandaag neem ik u mee naar het Festival de Wallonie, naar de Église Saint-Jacques in Luik. Begin deze maand, op 4 september, keek het ensemble Correspondance onder leiding van Sébastien Dossé daar naar het Noorderlicht, zo heette althans hun concertprogramma. Het nam de concertbezoekers mee naar het hart van het Zweedse Hof in de 17e eeuw. Onder het bewind van koning Karel de 11e van Zweden maakte hofkapelmeester Gustav Dube van het Zweedse Hof een echt Europees muzikaal kruispunt. Duitse, Italiaanse en Baltische componisten ontmoeten er elkaar en zorgden er voor een heel eigen esthetiek. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Lodewijk de 14e, die in diezelfde periode een homogene Franse smaak probeerde te creëren, was de Zweedse koning juist uit op variatie, op eigenheid, op cosmopolitisme. Hofkapelmeester Dube legde trouwens een unieke verzameling aan met partituren van componisten uit heel Europa. En zijn collectie is heel goed bewaard gebleven en bevat zo'n 2300 werken. Het is een onschatbare bron voor de Europese muziek uit die tijd. En uit de Dube-collectie koos het ensemble Correspondance dus het concertprogramma van vanavond. Het concert begon met het zangstuk van de Duitse componist David Polen, Herr, wenn ich nur dich habe. Polen was een leerling van Schütz en werkte vooral in het Duitse Halle. Er gingen heel veel van zijn werken verloren, maar dankzij Dübe hebben we dus nog een en ander. We horen met zo Lucille Richardot en Les Correspondances.

Lucille Richardot en het ensemble Correspondance met eerst Herr, wenn ich nur dich habe van David Pohl. En daarna kreeg Richardot het gezelschap van sopranen Caroline Wijnands en Caroline Danguin-Bardot voor het Latijnse O Jesu mi dulcissime van Giuseppe Peranda. Peranda, een Italiaans componist die vooral in Dresden werkte, waar wel meerdere Italianen aan de slag waren, omdat Italiaanse muziek er enorm gewaardeerd werd. Tijdens dit concert verkennen we dus de late 17e eeuw aan het Zweedse Hof, waar muziek en muzikanten uit heel Europa welkom waren en gekoesterd werden, en waar hofkapelmeester Gustav Dube hun muziek verzamelde. Ook het lamento Ach, dass ich was als genoeg hette van Johann Christoph Bach is teruggevonden in het archief. Johann Christoph Bach was een neef van Bachs vader en wordt beschouwd als de belangrijkste muzikant uit de Bach-dynastie voor Johann Sebastian. Dit lamento is echt heel mooi. Het is een meesterstuk van emotionele expressie. De tekst is een smeekbede om Gods erbarmen. En hier is Lucille Richardot opnieuw de soliste. En daarna volgen drie andere zangers zich bij haar. Sopraan Caroline Wijnands, tenor Marco van Baren en de bas Sebastian Mirus. Voor Cogita o Homo van Vincenzo Albricci. Nog een Italiaan die in Dresden werkte. En tenslotte het Italiaans getinte kerstwiegelied Salve mi puerule van Christian Ritter, een Duits muzikus die een tijdje aan het Hof van Stockholm werkte.

Halleluja, de slotwoorden van Salve mi Puerole van Christian Ritter door het ensemble Correspondance onder leiding van Sébastien Dossé. En daarvoor ook werken van Johann Christoph Bach en Vincenzo Albrici. Allemaal componisten van wie de muziek ooit opdook aan het Zweedse Hof in Stockholm in de late 17e eeuw. Want kapelmeester Gustav Dube maakte van het Hof een doorgangsplek en uitwisselingscentrum voor muziek en kunsten uit die tijd. Kunstenaars van het Hof ontmoeten er voor enkele weken of soms voor meerdere jaren de beste componisten uit die tijd. Vooral uit Duitsland, maar ook uit Italië en uit alle landen rond de Oostzee. En die componisten lieten zichzelf ook inspireren door Zweedse muziek. Zoals Frans Toender in het ingetogen Zweedse lied Och Herre, låt dina helga änglar. Ach Heer, laat uw heilige engelen. En dat is de openingszin van een smeekbede om bescherming en troost. Dat horen we nu dadelijk. Daarna een suite de danse van Sébastien Knupfa, gevolgd door het ingetogen I fried wil jag nu fora. In vrede wil ik nu heen gaan van Johan Krieger.

Ifrit wil joch nu fora. In vrede wil ik nu heen gaan van Johan Krieger. Daarvoor werk van Sebastian Knüpfe en Frans Toender muziek, die in de late 17e eeuw aan het Zweedse Hof klonk met Lucille Richardot en het ensemble Correspondance. En ze gaan verder met nog meer muziek uit diezelfde context. Dat is Klagende Schwederreich van Johan Fischer en Jubilate et Exultate Vivat Rex Carolus van Frans Toender. Dat laatste is een vreugdevolle lofzang voor koning Karel de XI, die zowat de rode draad vormde door dit concert, want hij gaf zijn kapelmeester Gustav Dube de opdracht om een cultureel heel breeddenkend en divers hof te creëren. En voor dat laatste werk krijgt, met zo Lucille Richardot het gezelschap van alle andere zangers, sopranen Caroline Wijnands en Caroline Danguin-Bardot, tenor Marco van Baren en de bas Sebastian Murus.

Jubilate et exultate van Frans Tonder, een jubelzang op de toenmalige Zweedse koning Karel de XI. Een enthousiast publiek daar in Luik en dus zorgde het hele gezelschap voor een bisnummer. En dat werd een fragment uit Membra Jesu Nostri van Dietrich Buxtehude.

De religieuze muziek aan het Hof van Stockholm in de 17e eeuw. Dat was de rode draad van dit concert. En voor het bisnummer kozen de muzikanten voor een fragment uit de Membra Jesu Nostri van Dietrich Buxtehude, het koor ad Genua. En de muzikanten, dat waren Lucille Richardot, Caroline Wijnands, Caroline Danguay-Bardot, Marco van Baren en Sébastien Mureus als vocale solisten. En verder het ensemble Correspondance onder leiding van Sébastien Doucet. Opname werd gemaakt op 4 september in Luik in de Église Saint-Jacques in het kader van het Festival de Wallonie. Tijd nu om deze hemelse sferen te verlaten, terug te keren naar meer aardse muziek. En die wordt geleverd door Joseph Haydn met zijn klaviersonate nummer 60, gespeeld door Mathieu Edemtaal.

Mathieu Idemtaal speelde Jozef Haydn, de klaviersonate nummer 60. En de piano blijft in de schijnwerper staan, maar nu neemt Simone Dinnerstein plaats voor een bijzonder werk, het Tirol Concerto van Philip Glass. Hübsch en vrolijk, dat is zeker.

Het derde deel van het driedelige Tirol-concerto van Philip Glass, een werk dat hij in 2000 schreef en waarvoor hij inspiratie vond in een Tirols volkslied, Maria, hilf mir doch. Simone Dinnerstein aan de piano en het strijkensemble Baroklin. Hopelijk hebt u genoten van deze Clara in concert. Morgen ben ik er weer en dan mogen Ivan Fischer en het Budapest Festival Orchestra het weekend inluiden met muziek van Prokofjev, Mozart en Schumann. Tot aan het nieuws nog werk van Ferdinand Ries en daarna Clara Shift. Nog een mooie avond.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaplegs. De algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de omstreden Israëlse premier Benjamin Netanyahu zijn toespraak gehouden. Tegen Netanyahu loopt er een arrestatiebevel van het internationaal strafhof wegens oorlogsmisdaden. Peter de Kroeble luisterde naar zijn speech die opmerkelijk begon.
1: Heel wat delegaties verlieten de zaal toen Netanyahu binnenkwam. Hij noemde hen morele lafaards.
2: Moral cowards.
1: Netanyahu haalde uit naar Frankrijk, Engeland, Turkije, maar loofde de VS en president Trump is een vriend, zei hij. Het is een lange oorlog, maar hij is het waard. Er is geen genocide aan de gang in Gaza, zei Netanyahu. Meer zelfs, Israël heeft de genocide voorkomen. Het is de grootste leugen van de eeuw.
2: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
1: En nog, er wordt te veel gepraat over de Joodse kolonisten en te weinig over de wandaden van de Palestijnen en Hamas. Nog, alle Joden op de wereld moeten opstaan en trots zijn, ook al vallen velen hen aan.
2: The days when Jews were defenseless victims marched to the slaughter, those days are over.
1: Een voorspelbaar discours was het, vol ontkenningen en verdedigingen.
0: Een Amerikaanse rapper Macklemore, die uit het voorprogramma is geschrapt van zanger Ed Sheeran, heeft zijn eigen tournee aangekondigd en die krijgt de naam Free Palestine. De winst gaat naar pro-Palestijnse organisaties, schrijft Macklemore op Instagram. Apolitiek blijven tegenover een genocide werkt niet meer, zegt hij. Macklemore werd uit de tour gezet omdat hij tijdens optredens Free Palestine had geroepen. Dat was niet naar de zin van Amerikaanse concertorganisatoren die druk zouden hebben gezet op Ed Sheeran. Die zei liever neutraal te blijven. Daarna zijn de andere artiesten uit zijn voorprogramma opgestapt. In Roeselare is de vrouw van het dodelijk slachtoffer van de woningbrand daar aangehouden op verdenking van moord, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. In de nacht van dinsdag op woensdag was er brand uitgebroken in de slaapkamer van het koppel. De man overleed in zijn bed. De vrouw van 61, die voor het raam stond, werd gered door het brandweer. Kort daarna werd ze opgepakt. Na verhoor is ze ook aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada rijden de junioren mannen hun wegwedstrijd. Christophe Van de Goor, liggen de Belgen op koers voor een medaille?
3: Jazeker, want één Belg, Sander Willems, die rijdt voorop samen met een Fransman en een Noor nog altijd. Dat trio heeft een voorsprong van een goede minuut op 10 achtervolgers. Daarbij zit de Spanjaard Benjamin Noval. Waarom noemen we die? Omdat die jongen nog maar 17 is. Maar die wordt volgend jaar al prof bij Ineos. Dat zegt voldoende, hè? Een sterke pion dus in de achtervolging. En Vic de Smet, de kopman van de Belgen, wel, die geeft voorlopig niet thuis. Zit een beetje gevangen. Nog 35 kilometer, Brecht. En dan weten we wie halleluja mag roepen. Naar analogie met Leonard Cohen, die hier op een boogschut van de finish heeft gewond.
0: Dank je, Christophe. En eerder vandaag veroverde Fleur Moors brons bij de belofte vrouwen. Tot in de voorlaatste ronde reden ze met 3 voorop, maar Moors moest lossen bergop. De andere 2 waren beter, zegt ze.
4: Ik denk dat er niet meer in had gezeten. Nee. Ik had wel gehoopt voor meer en ik droomde ook van die wereldtitel. Maar het is makkelijk om ermee neer te leggen, want er waren echt gewoon 2 sterkere renners. En ja, derde plaats was toch haalbaar, dus ik ben er wel blij mee. Ik wist op voorhand wel dat die klim zo kantje boordje ging zijn. En ja, ik was natuurlijk met 2 klimmerstypes weg. Dus ik wist dat ze er wel alles aan gingen doen om mij proberen af te rijden. Uiteindelijk ook gebeurd is. Maar ze waren echt sterker, dus ze hebben verdiend gewonnen.
0: Het weer nog vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden. Morgen veel zon en warm tot 25 graden. En het weekend nog een graadje warmer tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Verwonderd.
6: One of nature's greatest wonders is the ability of the human ear to distinguish among the millions of sounds around us.
5: Clara Shift met Bart van Hout.
6: Listen. The sound is music to our ears.

Goedenavond, fijn dat u luistert. The Condition of New Things, een prachtig stukje dat in de ruimte blijft hangen. Het moest nog beginnen en het is al gedaan, dat gevoel. Muziek uit The Orphans van Art Feynman, een heel ontwapenend album dat in de zomer is verschenen. Bescheiden als licht dat over een muur verschuift doorheen de dag. Maar het is er wel en je voelt het. Er is gezonde snoep voor de fans van David Bowie, de Shell Tell Me Recordings, met nummers opgenomen door een hele prille Davy Jones, samen met de legendarische producer uit de jaren 60, Shell Tell Me, vooral bekend van zijn hits met The Who en The Kinks. Dit is I Live in Dreams van David Bowie.

Falling Through My Hands van Beck. Het zijn nieuwe album Right Lonesome. Lucky Beck, de eeuwige loner met zijn ziel onder zijn arm, treurend om de liefde die toch niet blijft. Op zijn 15e plaat is hij niet meteen vrolijker geworden, maar het is ook nergens voor nodig. Amerikanen met een slidegitaartje, een weemoedig koor van oude kompanen en een handvol strijkers. De perfecte disappearing act.

Obroplaat via Rotcuts Records, daar hoort ook een zalige clip bij met zijn avonturen bergaf in slow motion. Boney Prince Billy heeft vorige week een live album uitgebracht met nieuw gearrangeerde nummers uit zijn uitgebreide catalogus Ghosts of American Psychonauts, opgenomen op Valentijn in LA, The City of Ghosts. Gelouterd en geworteld na zijn jarenlange nomadenleven, een nieuwe pet voor Will Oldham. Strange Form of Life.

Bullwhip van het Zwitserse avant-garde project Kiku van Yannick Barman. Een plaat die morgen op 25 september verschijnt bij Everest Records. Met op de B-kant vier nummers tekst en uitleg van de in Berlijn gevestigde rapper en zanger Black Cracker. En op de A-kant vier stuks met Blixa Baarkeld. Dan heb je ook wat. Callum Bilder is een in Kopenhagen gevestigde Australische componist die er zijn missie van heeft gemaakt om onderdelen van gedemonteerde afgedankte Deense kerkorgels terug nieuw leven in te blazen. Hij verbindt die met elkaar tot een nieuw Frankenstein-apparaat, een betoverende wirwar van buizen en pijpen, waar hij dan rauwe en ongepolijste luchtexcursies mee maakt. Hier in combinatie met de stemmen van Johanna Sulkunen en Zola Menenu, die fragmenten plukken uit psalmen Although Changed, I Arise the Same.

Ryuichi Sakamoto en Alva Noto samen op een nieuw album dat vorige vrijdag werd uitgebracht op het Noton-label 12 Conversations, 12 muzikale ontmoetingen en stukken die Sakamoto en Alva Noto in november en december van 2022 met elkaar uitwisselden. Een voortzetting van een tientallen jaren durende samenwerking en vriendschap. Voor Karsten Nicolai van Alva Noto was het een hele tijd te pijnlijk om deze muziek uit te brengen na het overlijden van Sakamoto, maar nu heeft hij daar vrede mee. Deze dialogen met de wereld delen is een mooi eerbetoon en een levensles. Er is abstracte muziek van de Fransman Jean-Emmanuel Rosnay. Die ontwikkelde hij tijdens een residentie in Centraal-Frankrijk op een plek waar ooit nog een bloeiend centrum was van papier en heel veel leerfabrieken. De rivieren die voor de aandrijving zorgden, die zijn er nog, maar de arbeiders die de plekken ooit tot leven brachten, daarvan resten alleen nog schimmen. Rosnay probeert hun gebaren en hun ritmes te weerspiegelen met zijn klanken.

More Weight van Abdul Malik. Hij overleed vorig jaar in augustus en was thuis in het Caribisch gebied op Grenada, een van de kleinste landen ter wereld, ten noorden van Trinidad en Tobago. Daar was hij een van de grote culturele voorvechters, een pionier, waarvan je de muziek kunt ontdekken via Soundway Records. Dit nummer van hem is nu ook te vinden op het verzamelalbum Kaiso Power, Sound Revolution in Trinidad, 1970-1980, een hele bonte mengeling van zeldzame jazz, calypso en percussiepareltjes, vaak met een radicaal nieuwe politieke visie erbij. Je hebt rappe eters en je hebt hele trage eters, en dit is er eentje voor de tweede categorie van de Franse percussionist met Iraanse roots, die net nog te gast was in Stuk in Leuven, Sina Peygami.

Een hapklare portie Maleisische jazz van de legendarische componist, arrangeur en pianist Alfonso Soliano, oorspronkelijk opgenomen voor de openbare omroep daar en nu uitgebracht door Habibi Funk's nieuwe zusterlabel Audible Beauty Records. Een eerste release daar met tekst en uitleg bij en een heleboel archieffoto's. Als we van de Russen horen, dan volgt er de laatste jaren niet veel goed nieuws, maar laat ons toch het kind niet met het badwater weggooien. De films van Andrei Tarkovsky bijvoorbeeld, de meester van de Sovjet-cinema. Deze nieuwe boxset, uitgebracht op 4 september, bevat de originele soundtracks van zijn kleppers, Ivan's Childhood, Andrei Rublev, Solaris, Mirror en Stalker, met muziek bij van Vaclav Oshinikov en van Eduard Artemiev. Voor Stalker liet die zich inspireren door Indiaanse klassieke muziek.

Devendra, een psychedelisch popnummer uit 1968, geschreven door de Brits-Australische songwriter en producer Terry Britton voor The Twilights, waar hij zelf deel van uitmaakte als solo-gitarist. Hij bedacht daarna onder meer ook nog What's Love Got To Do With It voor Tina Turner, maar hier zag hij het licht voor in het oosten. Rond dezelfde tijd, in 1969, vonden de Stooges zowat de punkrock uit met een debuutalbum en nummers als I Want To Be Your Dog en No Fun, maar daartussen stond een lang nummer dat al eens werd doorgezapt, We Will Fall, ook met de blik gericht op het oosten en gebouwd rond de altviool van producer John Cale en de monnikachtige achtergrondzang van onder meer bassist Dave Alexander.

We Will Fall. Een buitenbeentje van de Stooges, een Oosters nummer met meer de allure van een weggegooide Velvet Underground Studio Jam dan iets uit de catalogus van de Stooges. Jaren later zei Iggy Pop daar zelf over dat het misschien wel gewoon pretentieuze onzin was. Maar kijk, er staat meestal één nummer op elk van mijn albums waar mensen van zeggen als hij het verpest, dan verpest hij het ook echt goed. Voor de meeste Stooges-fans was dit nummer het nummer dat je oversloeg na I Want To Be Your Dog om dan bij No Fun uit te komen. Het stond ook live nooit op de setlist. Maar zo kwamen ze wel aan een volwaardige lange LP. Platenbaas Jack Holtzman van Elektra vond het materiaal van de Stooges te kort en eiste meer nummers. En zo pasten ze daar heel creatief een mouw aan. Deze muziek hoort bij de experimentele stomme film Le Révélateur uit 1968 van de Franse regisseur Philippe Garrel. Ze werd bedacht door de Transylvanisch-Zwitserse zangeres en celliste Reka Cizer en de Libanees-Canadese muzikant en producer Radwan Ghazi Moumneh.

Ne pas tourner en rond sans toi van het trio Oiseau Murmure, drummer en percussionist Benjamin Flamand, bassist Theo Girard en rietblazer Nicolas Naudet. Zoals Sofia Coppola eerder Marie-Antoinette opsloot in Versailles en de zusjes Lisbon in Suburbia, zo sloot ze Priscilla Presley op in Graceland. De officiële soundtrack van die film Priscilla uit 2023 bevat 17 nummers met klassieke pop, rock en soul nummers uit de jaren 50 en 60, aangevuld met nieuwe stukken van Phoenix en Sons of Raphael. Maar ook dit prachtige nummer van Pharoah Sanders is te horen in de film, zijn Wisdom Through Music uit 1973. Het is vandaag dag op dag 4 jaar geleden dat hij stierf. Sanders was 81.

Naadloos, van de Garnalen naar de Gentse muzikant Karel Naessens, lid van Pinoys en een tijd lang naar Kopenhagen verkast om daar een master te behalen aan het Rhythmic Music Conservatory. In die periode zocht hij mentorschap bij collega-kunstenaars die hij bewonderd, waaronder Henriette Motsveld, Rasha Becker en Giuseppe Jelassi. Zijn eerste eigen soloalbum heet Apocalypse of Intimacy. Dat klinkt tegelijkertijd futuristisch en wat oud. Het is een shrimp cocktail 2.0. Hier gaat componist Josh Gatman uit vissen met een sleepnet en daarin vangt hij het derde deel van het strijkkwartet nummer 15 in A klein van Ludwig van Beethoven. Een experimentje uit zijn nieuwe album Chasing Ghosts, sampling voor gevorderd.

Baobab van Jerry Lynn Patton, J-Lynn, maar dan op de wijze van het New Yorkse Publi Quartet, een track uit hun recente album Rhythm Nation. Dat draait rond de prachtige smeltkroes die de Amerikaanse muziek is. En daarbij vergeten ze ook Janet Jackson niet en haar baanbrekende album uit 1989. Rest ons voor nu alleen nog de Zweedse gitarist Finn Luxbø en zijn nieuwe album Lummernickt, uitgebracht op 18 september. Soms klinkt hij meer als iemand die kora of harp speelt dan gitaar, vluchtig en explosief, zoals het oude vrouwenbuskruid dat vroeger werd gebruikt voor theaterpyrotechniek, waarnaar hij zijn plaat heeft vernoemd. Vindingrijk en vingervlug is hij zeker, al zal iemand als Myrdin de Kouter wellicht vinden dat dat eigenlijk wel meevalt. Dank voor het luisteren vandaag en heel graag. Tot morgen.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Het kindje van 3 dat zich eerder deze week op school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten, is overleden. Dat bevestigt de politie vanavond. De kleuter kreeg afgelopen dinsdag plots geen adem meer, werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen, ouders en leerkrachten van de school die daar nood aan hebben, krijgen psychologische ondersteuning. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de omstreden Israëlische premier Netanyahu zijn toespraak gehouden. Tegen Netanyahu loopt een arrestatiebevel van het internationaal strafhof wegens oorlogsmisdaden. Hij ontkende dat er in Gaza een genocide heeft plaatsgevonden. Peter de Kroeble luisterde naar zijn betoog.
1: Heel wat delegaties verlieten de zaal toen Netanyahu binnenkwam. Hij noemde hen morele lafaards.
2: Moral cowards.
1: Netanyahu haalde uit naar Frankrijk, Engeland, Turkije, maar loofde de VS en president Trump is een vriend, zei hij. Het is een lange oorlog, maar hij is het waard. Er is geen genocide aan de gang in Gaza, zei Netanyahu. Meer zelfs, Israël heeft de genocide voorkomen. Het is de grootste leugen van de eeuw.
2: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
1: En nog, er wordt te veel gepraat over de Joodse kolonisten en te weinig over de wandaden van de Palestijnen en Hamas. Nog, alle Joden op de wereld moeten opstaan en trots zijn, ook al vallen velen hen aan.
2: The days when Jews were defenseless victims marched to the slaughter, those days are over.
1: Een voorspelbaar discours was het, vol ontkenningen en verdedigingen.
0: In het Franse departement Pas-de-Calais, niet ver van de grens, zijn 2 mannen omgekomen terwijl ze probeerden illegaal het kanaal over te steken naar Engeland. Een bootje met tientallen migranten was in de probleem gekomen in de buurt van Le Touquet. 1 man kreeg een hartstilstand in het water. Enkele kilometers verderop is een man dood teruggevonden op het strand. Gisterochtend was op hetzelfde strand al een lichaam aangespoeld. Door het mooie weer van de afgelopen dagen zijn er opvallend meer gevaarlijke overtochten vanaf de Franse kust. Gisteren hebben bijna 800 mensen de Engelse kust bereikt. Sporter Spanjaard Benjamin Noval is in Montreal wereldkampioen wielrennen geworden op de weg bij de juniorsmannen. Voor de Belgen lag geen hoofdrol weggelegd. De grote favoriet heeft gewonnen, vertelt Christophe van de Goor vanuit Canada.
3: Onthoud de naam ook vooral Benjamin Noval. Een Spanjaard, toptalent. Afgelopen week werd hij al wereldkampioen tijdrijden en nu dus ook op de weg. Indrukwekkend op zijn Pogacar, zeg maar. Nog altijd maar 17 jaar jong, die Noval, maar hij slaat straks, net zoals Remco Evenepoel destijds, de beloftecategorie over en wordt al prof bij Ineos. Geen medaille voor de Belgen. Sander Willems reed lange tijd voorop, eindigde nog net binnen de top 10. En de Belgische kopman, Vic de Smet, in de tijdrit tweede op amper 6 seconden van die Noval, liep achter de feiten aan.
0: En in een EK-kwalificatie in het land voor belofte hebben de Rode Duivels Wit-Rusland verslagen met 1-0. Ze blijven zo op kop van hun groep en zijn goed op weg om zich te plaatsen voor het EK van volgend jaar. Het weer vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden in het centrum. Morgen krijgen we veel zon en het wordt warm tot 25 graden. In het weekend zon en wolken en nog iets warmer tot 26 graden. Zo donderdag 24 september zit erop. Een goede nacht.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.